0: smartspeaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Nieuw-West is iemand gewond geraakt, meldt het Parool. Waarschijnlijk kwam het door rondvliegend glas, ook is er veel schade aan het gebouw. Buurtbewoners zeggen dat het doelwit waarschijnlijk een buurman is. Bij hem is van zijn scooter in brand gestoken en een schietpartij geweest. Het moet klaar zijn met zorgfraudeurs als het aan Pro ligt. Zij komen met een initiatiefwet waarbij mensen die als ondernemer in de zorg willen beginnen worden doorgelicht, meldt de Telegraaf. Het OM schat dat er elk jaar 10 miljard aan zorggeld wordt verduisterd. Ook krijgen mensen vaak niet de beloofde zorg. Asielminister Van der Brink hoopt dat meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. De stad vangt vanaf vandaag 3 weken lang 100 vluchtelingen op voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is fijn

0: dat Groningen verantwoordelijkheid neemt en ze doen daar al zoveel, zegt Van den Brink. En het nieuws dat paus Leo longkanker heeft komt hard aan bij sommige wereldleiders. Zo zegt de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio voor de paus te bidden. En ook de premier van Australië zegt dat zijn gebeden bij Leo zijn. Bij een operatie is een stuk van de long van de paus weggehaald. Er zat een kwaadaardige tumor op. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance.

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Op veel plekken rijden daarom geen of minder bussen of treinen. De treinen van de NS rijden wel, net als het overheen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken om hun zin te krijgen. Het wordt spannend of de stikstofplannen van het kabinet door de Tweede Kamer komen. Pro zegt eerder steun toe voor de plannen, maar dreigt die nu weer in te trekken, meldt de Telegraaf. Het kabinet wil de stikstofregels op sommige punten afzwakken tegen het zere been van Pro. In India zijn 13 kinderen omgekomen nadat een boot waar ze op zaten omsloeg. Het gebeurde op de rivier de Ganges. Er zaten 15 tot 20 mensen op de boot. Premier Modi spreekt zijn medeleven uit en heeft de families van de slachtoffers compensatie beloofd. En een tegenvaller in de Champions League voor PSV. Ze verloren met 1-0 van RB Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar benutte die niet. Zo ging een penalty in de eerste helft er niet in. Ook de Oranjevrouwen speelden gisteravond. Die wisten wel te winnen. Met een 3-0 zege tegen Hongarije zijn zij een stap dichter bij het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een rustige dag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Op veel plekken in het land rijden vandaag geen of minder bussen. Het streekvervoer staakt. Ook regionale treinen hebben er last van. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken voor een betere cao. NS-treinen en het OV in de grote steden rijden vandaag wel normaal. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Nieuw-West is iemand gewond geraakt, meldt het Parool. Waarschijnlijk kwam dat door rondvliegend glas. Ook is er veel schade aan het gebouw. Buurtbewoners zeggen dat het doelwit waarschijnlijk een buurman is. Bij hem is al eens een scooter in brand gestoken en een schietpartij geweest. In het Limburgse dorp Heidhuizen is gisteravond een drugslab opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Het lab stond uit en er was ook niemand binnen. Er wordt daarom sporenonderzoek gedaan om de verdachte te vinden. Volgens L1 werd er 2 jaar geleden ook al een drugslab gevonden in dezelfde straat. En een Franse politieagent is onder toezicht gesteld nadat er een tiener zwaar gewond raakte bij de scholierenprotesten in de stad Tours. Hij raakte 2 weken geleden een oog kwijt nadat er een rubberkogel in terecht kwam, afkomstig van een politiewapen. De agent mag dat wapen voorlopig niet meer bij zich dragen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een rustige dag vandaag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Mike Williams en Three Drives. Grease 2000.
0: Nieuw.
2: Warmer music.
1: Catriel en Paco Amoroso. Sexy Magic.

0: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De operatie die paus Leo gisteren heeft ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. Bij de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van die operatie. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Op veel plekken rijden daarom geen of minder bussen en treinen. De treinen van NS rijden wel, net als het OV in Amsterdam en Den Haag. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken om hun zin te krijgen. Op het kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is afluisterapparatuur gevonden. De apparatuur was door een medewerker uit Saoedi-Arabië verstopt achter een televisie en in wc-papier gerold. De medewerker is ontslagen en gearresteerd. De FBI onderzoekt de zaak. En in de Champions League heeft PSV geen potten weten te breken tegen het Duitse Leipzig. Ze verloren met 1-0. Het Nederlandse vrouwenelftal deed het een stuk beter. Die wonnen met 3-0 van Hongarije in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar. Eerder wonnen ze ook al van de Hongaren met 8-0. Het weer van Weer Online. Het is een rustige dag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel Mario. Een hele goede morgen. De wegen af met flitsmars. Er meldt 2 vertragingen.

0: vertragingen. Eentje aan het oplossen staat op de A1 avond in Amersfoort tussen Voorthuis en Barneveld. Een minuut of 10, 2 kilometer. En op de A15 Ridderkerk Oostvoorne tussen de Merwedeweg en de havens 6200 7000. Er staat inmiddels een minuut of 10, 3 kilometer file. De oprit daar is afgesloten.
1: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
1: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
5: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
0: Ja, en er is toch wat te melden wat betreft het Amsterdam Dance Event. Dat later in de Slam Ochtendshow. Ik draai muziek van H. Deadmau5 komt eraan. Adam Lambert met Ghost Town. En dit is You Girl.

0: is a ghost town.
1: Adam Lambert, Ghost Town.
2: Marijn Oosterveen.
1: Bij Slam. Het is 8 minuten over 6. Je bent wakker geworden of gebleven op woensdag 14 oktober. Het is vandaag de verjaardag van Winnie de Pooh. Dat is leuk. Op deze dag in 1926 kwam het eerste Winnie de Pooh boekje op de markt van schrijver A.A. Milne. 100 jaar oud dus, 1926. Dat is 100 jaar geleden. Gefeliciteerd, Winnie. Ja, wie is er niet groot mee geworden, toch? Ik wel in ieder geval. Als in, ik ben er wel groot mee geworden. Vandaag geen bussen of treinen van Arriva, ABS, Q-Bus, Transdev en Keolis. Sterkt als je iets met het OV moet doen vandaag. Er wordt gestaakt in het streekvervoer. Dus de lokale treinen en de lokale bussen rijden niet. Slecht nieuws voor de patiënten van de 57-jarige topchirurg Alexander Aslani. Want die topchirurg die zich voornamelijk bezighield met plastische chirurgie zal nooit van zijn leven meer een Brazilian buttlift gaan doen. Hij is namelijk vermoord. Hij kan ook fysiek geen plastische chirurgie meer uitvoeren. De politie heeft een 18-jarige verdachte opgepakt. Die wordt verdacht van de moord op die chirurg. Mogelijk was dit een ontevreden cliënt. Of die ontevreden cliënt heeft iemand ingehuurd om die cosmetische plastische chirurg te vermoorden. Afem, die hele bekende 57-jarige topchirurg Alexander Aslani, die is niet meer. Vanwege waarschijnlijk dus een ontevreden klant. Ja, vroeger was plastische chirurgie nog een taboe. Maar als je tegenwoordig over plastische chirurgie hebt, dan zie je niemand meer fronsen. En nog goedemorgen, Slam. Vanochtend starten met een lekker zonnetje. Wat stapelwolken, plaatselijk 10 graden. Vanmiddag droog en 18 graden.

0: Ik weet het weer. Van Deadmau5, Cascade. I remember, best slim. Kijk in mijn glazen bol, voorziet deze ochtend toch zeker wel een gemiddelde woensdagochtendspits. Ja, wat houdt dat dan in? Het is niet de drukste spits van de week, maar het wordt wederom druk op de Nederlandse wegen. De laatste maanden van het jaar zijn over het algemeen ook de drukste maanden op de Nederlandse wegen. Sterkt als je vandaag met de auto op pad moet. Alle reden om naar Slam te luisteren. Ik haal het net kort al even aan. We hebben ADE-nieuws. Groot nieuws over de line-up van het Amsterdam Dance Event. We gaan morgen de complete line-up bekendmaken. Waarvan een deel in de ochtendshow, een deel in de middagshow. Het precieze tijdstip waarop we dat gaan doen, dat maken we zo meteen bekend in de Slam-ochtendshow. Maar we gaan dus in ieder geval de line-up van Slam, het Amsterdam Dance Event, bekendmaken. 40 grote namen uit het binnen- en buitenland morgen te horen in de Slam-ochtendshow. En dan volgende week tijdens het Amsterdam Dance Event. Als je het ADE-alarm hoort, dan win je vandaag kaarten voor Into the Woods Festival. De vrijdag met onder andere Cynthia Spiering, Dion Kyle Starkey, Young Marco. Dus hoor je dat ADE-alarm, dan heb je ADE naar de app van Slam. En ik heb wederom even een luistertip, want het is toch weer die avondshow op Slam. Gisteren, buiten de uitzending, is dit gebeurd. Dus als je gisteren wel de avondshow hebt geluisterd of gehoord, dan heb je dit dan weer niet gehoord. Er is iets bijzonders gebeurd. Mijn collega Jan van der Wielen was naar een evenement geweest, smiddags, van een sponsor, noem ik ze even. En had daar een shirt van Bram Krikke aangetrokken, met heel groot het hoofd van Bram Krikke erop en het logo van die sponsor. En over dat shirt had onze directrice een mening, want die belde naar de show.
1: Met Free.
2: Hey, hey Free.
3: Oh god, nee.
2: Oh god.
3: Nee. Nee, ophangen.
2: Dat is de baas.
1: Waar denk je dat ik over bel?
3: Ja, dat weet ik alweer, omdat ik je studio gesloopt heb.
1: Nou, ik vind dat shirt nog erger.
3: Klopt.
1: Je had me één ding beloofd, Jarno van der Wielen.
2: Ja,
3: ik mocht niet met dat Bram Krikke shirt hier gaan zitten.
2: En wat doe je?
1: Nee, Bram Krikke boeit me niet, maar er staat iets anders op.
3: Oh ja, maar dat zie je niet. Zal ik alles voorlezen wat erop staat?
1: Lijkt me uitstekend.
0: Dat heeft hij niet gedaan, want hij wilde heel graag zijn baan houden. Maar dat betekent geen salarisverhoging voor mijn collega Jarno van der Wielen aan het einde van het jaar.

0: David Guetta, Taylor Swift, Stones and I, Gone, Gone, Gone bij Slam. Dit is wel even bijzonder nieuws. Onderzoek wijst uit, hetero vrouwen doen dit net zo vaak als hetero mannen. Als hetero mannen doet, dan is de wereld te klein. Wat het is, je hoort het zo meteen. Muziek van Jess Glynn komt eraan, en ook Marshmallow en Kelsey Ballerini.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
7: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
11: Yes.
12: Gooise Vrouwen is terug.
13: Ik heb contact gezocht met de escort service.
14: Oh jee.
12: Een seizoen met extra veel verleidingen.
13: Ik stroom.
14: Wow. Kan je me nummer geven?
10: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
12: Gooise Vrouwen, stream je nu bij Videoland.
13: Rustig blijven.
15: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10:00 uur.

0: maar 20 minuten van Enschede.
1: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
2: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
3: Verschillende soorten nepnieuws.
1: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
3: Ik hou er niet meer bij.
4: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
5: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
6: Greets. Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
7: Hele goedemorgen Slam, het is 1 minuut, 2 minuten voor half 7 nog. We zijn vroeg vandaag. Het weerbericht krijg je van Weer Online. Vanochtend start lekker met een zonnetje met stapelwolken. Al kun je plaatselijk nog een beetje nevel tegenkomen. In het binnenland is het nog even fris, rond de 10 graden. Aan de kust al rond de 15 graden. Vanmiddag blijft het overal droog en loopt het kwik op naar 18 graden. Dan die wegen af met Flitsmeister. Het is al redelijk druk op de weg. Een kilometer of 50 gaan files. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. Eerst op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Empel en Kerkdriel een kwartier vertraging. 3 kilometer file. Ongeluk gebeurt op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen het Prins Klausplein en Zoeterwoude-Rijndijk. Ruim een half uur, 12 kilometer daar. En op de A15 de Ridderkerk-Oost-Voorne. Tussen Breien en de havens 6200 7000. 7000. Een half uur vertraging, 6 kilometer. De oprit daar is afgesloten. Nog één lange vertraging op de A59 Os. Zonzeel tussen Maden en Zonzeel. Een minuut of 10, er staat daar 7 kilometer file. Elders kun je op dit moment een vertraging tegenkomen, maar die is op dit moment nog korter dan 10 minuten. Dan tijd voor het laatste nieuws. Mario Kwartaal, hij is aangeschoven en hij zegt goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Hey.
8: Op veel plekken in ons land rijdt de hele dag geen OV. Personeel in het streekvervoer heeft het werk neergelegd als onderdeel van een hele serie stakingen. Treinen van NS rijden wel, net als het OV in een paar grote steden. Paus Leo had longkanker. Hij is er gisteren aan geopereerd. Een deel van zijn rechterlong is weggehaald, er zat een knobbeltje op. De paus moet zeker een week herstellen van de ingreep. En er is afluisterapparatuur gevonden in een kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het apparaat was in een vergaderzaal verstopt achter een televisie, gewikkeld in wc-papier. Een medewerker van OpenAI is opgepakt. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
7: Dankjewel Mario en tot zometeen. Ja, dit is wel even bijzonder. Een Nederlands onderzoek wijst uit, hetero vrouwen doen dit net zo vaak als hetero mannen. Wat is dat dan? Naar de wc gaan? Nee, het is iets funzigers. Wat het is, je hoort het zo. Muziek van Jess Glynn komt eraan. En dit is Marshmallow.

Jess Glynn, My Love. Slam. En dat mannen dit deden was eigenlijk al duidelijk. Was eigenlijk al een soort, ik zou niet willen zeggen geaccepteerd fenomeen. Maar het was wel duidelijk. Dat er een knappe dame langs loopt. Of een knappe vent. Het is 2026 tegenwoordig. En dat de man dan even zichtbaar afgeleid is om te kijken. Om even te staren. En wat blijkt nu uit onderzoek? Vrouwen kijken vaker naar knappe mannen en vrouwen dan dat mannen dat doen. Vrouwen kijken vaker. Er kwamen onderzoekers van de Universiteit Utrecht achter. Die onderzochten met eye-tracking hoe 102 mensen naar aantrekkelijke gezichten keken. En wat bleek? Vrouwen keken langer naar aantrekkelijke gezichten van zowel mannen als vrouwen, ongeacht hun seksuele voorkeur. Mannen die kijken juist langer naar aantrekkelijke gezichten van het geslacht waarin ze geïnteresseerd zijn. Bij de eerste blik was er nog geen verschil. Die ontstond echt pas toen deelnemers langer konden kijken. Dan wordt er een soort conclusie getrokken van jij bent knap, jij bent niet knap. Volgens onderzoekers kijken vrouwen mogelijk ook naar aantrekkelijke vrouwen om zichzelf met hen te vergelijken. Relatie maakt erin geen verschil, zeggen die onderzoekers. Mensen met een partner keken niet minder naar aantrekkelijke potentiële partners dan singles. Ik denk wel, ja, in het onderzoek, ik denk wel dat de mannen wat funziger zijn wat het kijken betreft. Ik denk vrouwen die onderling naar elkaar kijken, het kan een vergelijking zijn. Maar ik hoor dan ook, wow, jij bent knap. Weet je, een soort van support onder elkaar. Maar een man die naar een vrouw kijkt, ja, misschien is het al vaak is het zo, wow, jij bent knap. Een beetje funzig of zo, weet je. Mannen kijken ook vaak naar iemand die misschien alleen loopt, 's nachts. Die denken ook niet na over het moment of hoe ze dat dan doen. En ik denk dat daar dan misschien wat verschil in zit. En dat het zodoende ontzettend funzig is als een man naar de man kijkt. Oh, ik moest deze hebben. Wacht heel even hoor. Verpest ik mijn hele verhaal. Okay. Ah, dankjewel. daarom denk ik dat het wat funziger is als de man kijkt. Maar je hoort het allereerst bij Slam. Ja, er zit dus vrouwen kijken langer naar knappe mannen. En vrouwen ook, hè. Vrouwen onderling kijken ook naar elkaar. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Vrouwen kijken langer naar knappe mannen en vrouwen dan dat mannen staren om te kijken of het een potentiële partner is. Je hoort het als allereerste bij Slam. En nou is in de pauze topper van Jay-Z, Linkin Park, Numb en Core komt eraan. En dit is een X-Mix Marathon Track of the Week van Josh Baker. Heet My Place.

0: Huis de pauzetoppen van Jay-Z, Linkin Park, Nam en Core bij Slam. Oh, daar zul je hem hebben.
1: De Slam ADE Ticket Week.
0: Niet het alarm, maar de Slam ADE Ticket Week. Even kijken of je scherp was. Jeetje, wat gaat ook lekker hier met die... Dan mag iemand al wat olie tussen smeren. Het zijn de ticketweken bij Slam wat betreft het Amsterdam Dance Event. En vandaag ook weer kans op kaarten voor het Amsterdam Dance Event. Het enige wat je moet doen is wachten totdat je dat alarm hoort. Nee, dit was niet het alarm. Het alarm is heel duidelijk. Mensen stellen er ook vragen over. Hoe klinkt dat alarm dan? In het alarm hoor je heel duidelijk. App nu ADE om kans te maken op kaarten. Als je ADE hebt, dan kun je teruggebeld worden. En dan win je kaarten voor een exclusief feestje. Dat is elke dag ook een ander feestje. Morgen is nog een geheim feestje. Echt een exclusief evenement op een geheime locatie. Waar wij op dit moment nog niks van af weten. Maar dat zal ongetwijfeld vanavond of morgen, als we die kaarten gaan weggeven, duidelijk worden. Waarvoor dat dan is, maar dat is mogelijk een soort hoofdprijs. Want het klinkt in ieder geval als iets wat ontzettend exclusief en geheim en super vet is waar je bij moet zijn. Uiteraard morgen. Vandaag weer in ieder geval kaarten voor het Into the Woods Festival op vrijdag. Met onder andere Young Marco, Dion, Cynthia Spiering. De hele line-up check je ook op slam.nl. Vrijdag maak je nog kaarten voor Renier Zonneveld, 8 uur lang, Loveland. Patrick Mains geeft nog kaarten voor weg. De 50 Hertz Club Train. 10 Years Stamped Records, dus Martin Garrix in de Avans Live. Het enige wat je moet doen is wachten totdat je dat alarm hoort. En dan heb je ADE in de app van Slam om kans te maken op kaarten. Voor het feestje waarvan wij die dag kaarten weggeven. Check de hele planning, alle data. Welk feestje jij wil meepakken, daar geven we waarschijnlijk ook kaarten voor weg. Check alle feestjes, check alle data op slam.nl. Dan weet je wanneer we welke feestjes kaarten weggeven. Vandaag dus kaarten voor Into the Woods Festival. De vrijdag hoor je dat ADE-alarm voorbij komen. Dan heb je ADE in de app van Slam om kans te maken op 4 kaarten voor het Amsterdam Dance Event. Into the Woods Festival dus vandaag. Dit is D.O.

bidden dat het ADE-alarm snel voorbij komt. Het kan elk moment gebeuren. En hoor je het voorbij komen, heb je ADE in de app van Slam om kans te maken op kaarten voor het Amsterdam Dance Event. Vandaag dus kaarten voor de vrijdag van Into the Woods. De hele planning, welke feestjes we nog weg gaan geven kaarten, check je op slam.nl. Morgen dus een exclusief event op een geheime locatie. En ik heb een vermoeden wat dat is, maar dat is, ja, dan moet ik zeggen vermoeden. Dat vermoeden ga ik niet uitspreken, want dan ga ik echt problemen krijgen als ik juist zit. Maar dat wordt echt, echt heel bijzonder. Maar vandaag ook Into the Woods, ook heel erg vet. Amsterdam Dance Event, je maakt kans op kaart als je het ADE-alarm hoort. Dan heb je ADE in de app van Slam. Als je nu goedemorgen stuurt, nu goedemorgen sturen in de app van Slam is kans maken op exclusieve Slam goodies. Dus nu goedemorgen sturen is kans maken op de Slam Fanny Pack, de House in de Pauze kousen of de Slam Bucket Hat. Goedemorgen in de app van Slam.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Zin in een huis waar je straks nog blij van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld. Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
8: Geeft ruimte.
9: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
13: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
14: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt

0: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
8: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt gestaakt in het streekvervoer. Wie de bus of een regionale trein wil pakken, moet eerst even checken of die wel gaat. De treinen van NS rijden wel. En in een paar grote steden is er ook weinig aan de hand. Na de mislukte cao-gesprekken willen de bonden voorlopig elke week 1 keer het streekvervoer platleggen. Op universiteiten wordt massaal gefraudeerd. 1 op de 5 masterscripties is geschreven met AI, heeft RTL uitgezocht. Onderwijsminister Letchert is boos en wil dat universiteiten ingrijpen. Studenten hebben er geen moeite mee, omdat iedereen het doet. En ze vinden het naïef als universiteiten denken dat het niet gebeurt. In Amerika is afluisterapparatuur ontdekt in een kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Een medewerker had het apparaat verstopt achter een televisie in een vergaderzaal, gewikkeld in wc-papier. Hij is opgepakt. Volgens OpenAI heeft de medewerker geen persoonsgegevens van klanten buitgemaakt. En we eten in ons land steeds minder vlees, zegt de Wageningen Universiteit. Vorig jaar aten Nederlanders gemiddeld 34 kilo per persoon. Dat is de laagste hoeveelheid sinds het wordt bijgehouden. Mensen eten vooral minder varkensvlees. Actieclub Wakker Dier is blij en noemt het goed nieuws voor de dieren en het klimaat. Het weer van Weer Online. Plaatselijk eerst nog wat mist, later wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Slam.
12: Hey, dankjewel en goedemorgen Slam. We checken even die Nederlandse wegen. A2 Empelbrug Zaltbommel, een kwartier file en ook een 13 minuten te gaan nog op de A4 bij Leidschendam en Zoetewoudendorp. 9 kilometer. A15 Brielen en de havens 6200, daar bijna een half uur, de oprit is dicht. En op de A16 Dordrecht Ridderkerk-Zuid 13 minuten. Dat komt door een ongeluk. Op de A16 is de parallelbaan afgesloten. Ja, dat veroorzaakt natuurlijk file. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht staat nu een half uur en 10 kilometer. A27, de laatste grote gemelde file. Bij de Keizersveerbrug en Nieuwendijk 24 minuten door een ongeluk. Een nieuwe ochtendshow binnen nu en een paar beats. En jouw kans meteen op hoppa, slamprijzen. Je kan de buckethead op je hoofd zetten, de fanny pack omdoen tijdens het Amsterdam Dance Event bijvoorbeeld. Of er deze winter lekker warmpjes bijlopen met die house in de pauze kousen. Gisteren is er weer een setje house in de pauze kousen uitgegaan. En die doos die begint toch verdacht leeg te raken. Als je die wil hebben, dan moet je vandaag ook echt er snel bij zijn. Anders is het op. Een goeiemorgen is het enige wat wij nodig hebben. Gewoon een

0: Goedemorgen met de Slam WhatsApp. Je kan ons even toevoegen via de Slam app of via slam.nl. Zie je gewoon zo'n app-icoontje, klik je op, heb je ons als WhatsApp-contact en stuur je een gratis goedemorgen in ruil voor prijzen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
2: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
4: Dus is dit die kut Slam ochtendshow?
5: Yes, dat zijn wij. En dat is een fan die dat zegt. Kan je nagaan. Het is 3 over 7. We zijn er tot 10 uur met Two Brothers on the Fourth Floor en Miley. Oh,

0: voor een beetje dagdromen. Dat mag wel vandaag, hoor. Geen zorgen. Two Brothers on the fourth floor.
1: Slam. Ochtendshow.
0: En dit zijn ze. Je Two Brothers die weer wakker zijn. Anul en Marijn tot 10 uur hier op de ochtendshow met de meeste muziek. Kevin de Vries heeft een beuker uitgebracht. Daar wil ik je zo mee uit bed blazen. Ook DJ Snake is erbij. Alesso, One Republic en natuurlijk jij. Wat lekker dat je zo vroeg wakker bent. Het is 11 over 7 en ik heb behoefte aan een schaar, jongens. Ik heb echt onwijze jeuk. Ik heb een nieuw shirt aan. En er zit zo'n kaartje te kriebelen. Ik ben er helemaal wild van.
2: Daar heb ik geen schaar.
0: Dit is wat je betaalt om er goed uit te zien. Dit is die prijs. Dit is waar mensen het over hebben. Dit is de prijs van high fashion.
2: Een stagiair gaat even zoeken.
0: Ja, graag. Steek maar een schaar in mijn rug, stagiair. Ik weet dat je het al langer wil. Ik zie hem ook echt. Ik heb nog nooit zo hard horen zoeken en zien zoeken. Elk laadje
2: in de studio ligt geen schade. Wij bewaren hier geen schade, dus dan moet je even naar de redactie toe lopen.
0: Nee, voor scherpe voorwerpen waar je mensen mee kan steken, moet je even naar de baas toe. Inderdaad, de hoge kantoortjes. Dankjewel. Oh, hij gaat ook echt perfect, even trokken. Heerlijk, jongens. Hey, goedemorgen. Dit is weer een dag dat we ADE-tickets de deur uit doen. Voor de duidelijkheid, ADE is niet één feest, hè? ADE, dat zijn wel duizenden parties bij elkaar en dat maakt het Amsterdam Dance Event. Vandaag wel een speciale. Wij geven tickets weg voor Into the Woods. Ja. Lekker voor als je even dat clubgevoel wil ontsnappen. Als je ook wat groen wil zien. Het is dan wel op de NDSM-werf, maar mij is verteld dat ze het echt volledig hebben aangekleed alsof het een bos is. Alsof je echt eventjes uit de club bent, als het ware. Het is natuurlijk wel kouder buiten, dus ik zou het fijn vinden als het toch een beetje binnen is. Into the Woods, je kan er naartoe. Echt dat gevoel van buiten zijn met geweldige artiesten die daar staan. We hebben tickets voor de vrijdag. Ik ga zo eventjes zeker checken welke DJ's dat zijn. Want het is echt een hele rits aan namen. En wij hebben dus speciaal voor die vrijdag van Into the Woods tickets. Het is sowieso wel zo'n feest wat altijd uitverkoopt. Waar je altijd moeilijk tickets voor krijgt. Dus als je het bij Slam kan winnen deze ochtend, dan zit je gebakken. Het enige wat jij moet doen is ADE appen. Zorg dat die drie letters gewoon de meest gebruikte op je toetsenbord zijn deze week. ADE. En als jij het festivalalarm hoort, het ticketalarm, dat kan echt niet missen. Dat dendert door dwars door alles heen. Dan heb jij die drie letters, halen we je in de show. En ga jij mogelijk naar Into the Woods volgende week vrijdag op het Amsterdam Dance Event. Onze nieuwe losgeldlobbyist Frank Lammers. De acteur heeft opnieuw een grote Netflix-rol te pakken. Dit keer in Toos, de Van der Valk-ontvoering. Over de ontvoering van mevrouw Van der Valk in 82. Frank, wat leuk je even snel te spreken.
3: Jij bent een bekende Nederlander.
0: Frank, gaat alles goed?
3: Ga ik.

0: chauffeur. En ja, ik ben vrachtwagenchauffeur, dus...
1: Dan ben je een gelukkig man, kan me voorstellen, Robin.
0: Ja, zeker.
1: En waar gaat de reis naartoe? Moet je naar Afferden of kwam je van Afferden vandaan?
0: Ik ben nu onderweg van Amsterdam-Westpoort naar Uden.
1: Oh.
0: Met een bakje grind.
1: Met een bakje grind? Oh ja, jij was de grindman, ja.
0: Ja, grind en zand, hè. Grind en zand.
1: Wat is dat nou toch? Ik heb dat de laatste keer in het nieuws gehoord. Dat ze dan ook in Dubai en in überhaupt de Arabische Emiraten... dat ze daar zand moeten bestellen vanuit Europa. Omdat ze dan voor bouwprojecten en zo. Dat is toch niet te geloven.
0: Wij hebben gewoon het beste zand in het land, hè?
1: Wat zei je?
0: Wij hebben gewoon het beste zand in het land.
1: Waarom hebben wij het beste zand?
0: Wij hebben gewoon de oceaanzand, daar kun je bijvoorbeeld weer geen beton van maken. Hè? Dus dat moet allemaal uit Limburg gegraven worden, in Duitsland.
1: Oh. Ja, dan zie je toch wat verschil dat maakt, joh.
0: Ja, maar je hebt ook niet, de zand is geen zand, hè. Je hebt een 0-2'tje, een 0-3'tje, een 0-4'tje. Ja, het gaat allemaal, het gaat mij achterhoek boven de pet, al die naampjes.
1: Weet je wat ik leuk zou vinden? Als Robin, als jij een keertje langskomt en dan doen we een zandtest. Dan heb je allemaal bakjes met zand. En dan mag je even voelen. Dan mag je misschien zelfs even je tongetje er langs. En dan weten we wat jij, of jij de juiste zandsoort kan vinden.
0: Ja, ik kan het wel een beetje zien. Maar er zijn zoveel soorten zand dat ik het af en toe ook niet weet.
1: Nee, maar ik vind dat wel leuk. Dan gaan we een keer... ik ga dat even checken of we dat op de longlist kunnen zetten. En die is heel long. Of we Robin de zandtest kunnen laten.
2: En dan ga ik kijken of we dat er gelijk weer vanaf kunnen halen. De longlist.
1: Zo gaat het vaker met mijn ideeën. Hey Robin, jongen, je bent er vroeg bij in de ochtendshow. Je mag een presentje uitzoeken. Wat wil je hebben? De house in de pauze, kousen, de buckethead. Of toch die slam fanny pack voor ADE.
0: Het wordt koud, hè? Dus doen we de house in de pauze kousen.
1: Ja. Ze zijn gewild deze dagen. We sturen ze op. De house in de pauze kousen voor jou, Robin.
2: Leuk dat je aan de lijn hing. Interessant.
0: Ja, ja.

0: Nou, je doopt het en dipt het meestal een beetje in een currytje.
1: Blijft dat lang goed?
0: Goh, ja, in zo'n houdbare verpakking blijft dat prima lang goed.
1: Ja, oké, ja.
2: Meer muziek in de morgen.

0: getal. Onder de 1000.
1: Hoi jongens, met Mike Nijhuis. Nou, Nederland, moet opletten, want daar komt ie. 148.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 122
0: euro.
1: Ja, ik vind dat 148 echt wel onder de 1000 is, hoor. Jammer, man.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Art Bed en David Guetta. Somebody that I used to know.

0: nieuwe wapenfeit van Kevin de Vries en What's in the Name. Het wordt kouder. Het gaat vriezen. We komen aan bij die donkere dagen. En we moeten ons afvragen.
1: Wat kunnen we met de kerst?
0: Het is doorberekend. We weten wat de Nederlander gaat uitgeven met de kerstdagen.
2: Ja.
0: Waar ze voor sparen.
2: Ja, en eerder deze week was al groot, of vorige week was dat al het nieuws, dat de kerstbomen worden allemaal 20% duurder, hè?
0: Dat meen je echt?
2: Ja, dat meen ik serieus. De populaire Noordman kerstboom, ja. Die zijn er bijvoorbeeld minder van geplant. Die komen met name uit Denemarken. Er zijn er minder van geplant, jaren geleden.
0: Ja, 8 jaar terug. Ja. Dus 8 jaar duurt de kerstboom.
2: Nou ja, zodoende hebben we dit jaar dus minder kerstbomen. Transport vanuit Denemarken is duurder geworden. Dus minimaal 10 euro prijsstijging voor de Noordman kerstboom.
0: Oh, lekker dan.
2: Ja.
0: En wat gaan we dan uitgeven met de kerstdagen in zijn totaalbedrag? Dat hoor je zo dadelijk hier in de ochtendshow. Dan weet je waar je op kan voorbereiden. En ook deze is erbij. Lost Frequencies, Live It All. Bij die nummer 1 voor dance.
3: Next week, Amsterdam becomes the capital of dance. The beats take over. The nights get longer. Get ready for
4: Amsterdam. Dance event. Als je van dance houdt, is Amsterdam volgende week weer de plek waar het gebeurt. En waar dance is, is Slam. 4 dagen.

0: Mis niks van Slam ADE 2026. Check alle info op slam.nl of de app.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor word ik snel geholpen.
8: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïne-shakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
10: Milner.
14: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
15: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
16: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
16: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
17: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
18: Niet nodig, ik heb geen klussen gehad.
17: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
18: Serieus? Thanks.
17: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
18: Oké, ik check het meteen.
17: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
23: En, al lang last?
24: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
23: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
24: Ik heb geen idee.
25: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
26: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
25: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
27: Bij Simpel krijg meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
28: Meer voor minder. Simpel.
29: Wie was je aan de beurt?
30: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
4: Hey Slam, goedemorgen. 3:08. Deze ochtend zonnige periode. Ook wat wolken, plaatselijk nog wat nevel. In het binnenland rustig weer. Zwakke zuidwestenwind. Temperatuur onder bij de 9 à 10 graden. Vandaag tikken we wel de 18 aan op sommige plekken. Best prima dus en het schijnt wel droog te blijven. We gaan naar de weg toe. Flitsmeister met grote files op de A2. Rosmalen-Zaltbommel, 20 minuten, 11 kilometer. A4 Leidschendam, Zoeterwoude-Dorp, 1:15. En op de A12 Reeuwijk-Nieuwebrug, 1 kwartier file. A16 meldt 23 minuten vertraging, want de parallelbaan is dicht. 13 kilometer lang is die slinger tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. A27 Oosterhout-Nieuwendijk, 55 minuten, 9 kilometer door een ongeluk. En op de A44 Sassenheim en Kaagbrug, 3 kwartier. A50 Paalgraven-Maasbrug, 14 minuten. A58 Tilburg Centrum Oost-Moergestel meldt 17 minuten. En op de A59 even 12 minuten bij je reistijd optellen tussen Feyenaard en Willemstad. De laatste op de A67 tussen Brugge over de Zuid-Willemsvaart en Geldrop. Die melden 12 minuten file. Het laatste nieuws in een half minuutje. Ja, dat is een eitje voor Mario bij het ANP.
5: Goedemorgen.
4: Morning.
5: Wie normaal onderweg is in een streekbus of een regionale trein moet er rekening mee houden dat hij vandaag niet rijdt. Na de vastgelopen cao-onderhandelingen wordt er gestaakt in het streekvervoer. Dat Amerika diesel gaat kopen van de Russen is niet oké. En die afspraken moeten van tafel, vindt premier Jetten. De dieseldeal gaat in tegen de internationale sancties die gelden tegen Rusland. En onderwijsminister Letchert is boos op studenten die hun scriptie grotendeels door kunstmatige intelligentie laten schrijven en noemt het fraude. Volgens RTL gebeurt dat in 1 op de 5 gevallen. Een enkeling laat AI zelfs al het werk doen. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
4: Ik had niet gedacht dat de vraag zo vroeg gesteld zou worden dit jaar, maar
6: wat kunnen we met de kerst?
4: Inderdaad, ja. Wat gaat het budget zijn met de kerstdagen? Wat gaan we uitgeven als Nederlander? Het is bekend, het is berekend. En je hoort het als eerste hier in die Slamochtendshow.
7: Arnold en Marijn.
4: Waar we altijd op de kleintjes letten, hè. We helpen je altijd met de geldzaken. Another ook, Talk to You. En dit is eerst Oh nee, Rihanna komt na deze nog. Ha, dit is Lost Frequencies.

0: ho, ho, ho. Merry Christmas.
1: Het is echt vroeg wat mij betreft, maar volgens mij is die intratuin in Duiven ook al helemaal aangekleed. Dus ik denk dat we het er prima over kunnen gaan hebben.
2: Ja.
1: Het is berekend, hè. Wat gaan we nou uitgeven met de kerstdagen als een Nederlander? En wanneer gaan we die kerstcadeaus inslaan? Wat is een beetje slimme dag om dat te doen?
2: Eigenlijk wel ruim Black Friday, denk ik.
1: Ah, dat is toch druk, man. En dan graaien we al die tv's uit elkaars handen, die airfryers.
2: In Nederland is dat toch niet. In de Verenigde Staten heb je nou het echt.
1: Oh ja, dat is wel waar.
2: Dan worden mensen helemaal lijp. Dan gaan ze vechten in zo'n supermarkt. Maar in Nederland, ja, met Black Friday, als je vooral online bestelt, dan ja. Black Friday is wel een goed moment om te verhuizen. Want dan, ja, je hebt gewoon op alles korting. Op een nieuwe vloer heb je korting. Vorig jaar ben ik om en nabij rond de Black Friday verhuisd. Dat was heerlijk, joh.
1: Verhogen ze ook niet de prijzen vaak? Dat het lijkt alsof je er goed vanaf komt.
2: Ja, volgens mij mag dat dus niet meer in de Europese Unie.
1: Oké, dat is wel. Ja, hier is het wel goed geregeld wat dat betreft. Ja, hier heb je ook geen gevecht in de mediamarkt.
2: Nee, je kan op Reddit kijken, kun je ook. Of niet Reddit, hoe heet het ook weer? Die website Tweakers.
1: Ja, ja.
2: Daar kun je daar zie je een grafiek. Als je alles met een stekker staat erop. Dan heb je een grafiek en dan kun je het verloop van de prijs zien. Dus dan kun je inderdaad zien als zij in januari €400 kosten, die tv die je graag wil hebben. En dat die dan zo langzaam richting november omhoog is gegaan. En dat die dan weer €450 is in november op Black Friday. Dat is natuurlijk een hele goede deal is. Dan kun je erheen prikken als je gewoon de Price Watch op Tweakers heeft.
1: Wat een goede tip deel jij hier.
2: Ja, zomaar even gratis, hè, hier in de Slam Ochtend Show. Terwijl we gingen het gewoon hebben over hoeveel geld mensen uitgeven met de kerst. Nederlanders geven gemiddeld €325 uit aan kerstcadeaus.
1: Ho, ho, ho. Dat vind ik flink. Dat is veel, man.
2: En in totaal geeft een huishouden €621 uit aan kerst.
1: Hoppa.
2: Waarvan om en nabij de €185 aan eten, drinken, €128 aan versiering en het overige gedeelte cadeaus. Dus dat is een flink bedrag.
1: €621.
2: Ja, maar het kan nog erger. Hè? Dus kijk bijvoorbeeld naar Duitsland. Dan geven huishoudens gemiddeld €1561 uit aan kerst.
1: Ja, als je die decoratie daar ziet hangen, dan snap ik het wel. Maar ja, ze hebben echt lelijke voortuinen in Duitsland. Hè? Allemaal tegels. En dan willen ze er een keer iets van maken. En dat doen ze dan middels kerstverlichting. Daar gaat veel geld in zitten.
2: We hebben natuurlijk ook wel het Sinterklaasfeest. En dat is natuurlijk ook, dat hebben ze natuurlijk ook nergens anders. Dus wij vieren eigenlijk Sinterklaas. En dan gaan we 2 weken later gaan we dan weer kerst vieren.
1: Je hebt toch zo'n Duitse kerstmonster? Dat vieren ze toch ook nog? Dat Krampus. Ja, dat is toch ook nog een...
2: Sinterklaas. Ameland doen ze dat toch ook?
1: Nou ja, Sinterklaas is echt weer een andere Nederlandse afsplitsing. Maar Je hebt in Duitsland heb je Krampus. Dat is half geit, half demoon. En dat is de tegenhanger van Sinterklaas en kerst, lees ik hier. Dus misschien dat ze toch wel iets...
2: Maar krijg je dan al cadeautjes als kind zijn?
1: Nou, als ik Krampus zo zie, dan krijg je een hoop, maar geen cadeau.
2: Oh ja, oké. Okay. Nou ja, €621. Ik vind het ook een relatief hoog bedrag. Maar anderzijds, voor 2 kerstdagen eten, drinken... je wilt toch wat op tafel zetten of zo. Er komt een grote groep misschien langs. Ja,
1: op zich wel lekker om wat te eten, ja, met kerst.
2: Ja, Nederlanders zijn daarin dus relatief zuinig. Echt, als je het vergelijkt met wat ook in Canada... die geven €1622 uit bij huishouden.
1: Ja, maar dat zijn landen toch waar kerst echt heilig is. En hier hebben we dan inderdaad Sinterklaas en die breekt dat even lekker op. Kan je het een beetje verdelen?
2: Ja, in Nederland is kerst ook heilig, hoor.
1: Ja, nee, ja, zeker.
2: Het is gewoon de geboorte van Jezus of zo.
1: Ja, dat klopt, ja. Het lijkt me wel lekker om een keer weg te gaan met kerst. Ik zei gisteren, ik heb zo'n dartbord opgehangen met allemaal plaatsen. Ik zei, Melissa, je hebt je een pijltje, gooi maar. Waar jij raakt, gaan we naartoe. Wij vieren dit jaar kerst achter de koelkast, jongens. De Slam Ochtend Show, Robin Schulz, en dit is nu Another.

0: het hebt over hoogtepunten in de dancemuziek van afgelopen jaar, dan moet je deze niet vergeten. Turn the Lights, ofwel de allergrootste van Juste, Jackstyle en John.
1: De Slam ADE Ticket Week.
0: Het is 8 voor 8. Volgende week gaat het Amsterdam Dance Event los. Er appen ook mensen voor AED. Wij sturen dan een foto van een defibrillator terug, is mij verteld.
2: Wat goed dat je dat woord in één keer kan uitspreken.
0: Oh ja hoor.
2: Defibrillator.
0: Defibrillator. Oh, je kan het ook wel. Ja, het is helemaal niet zo moeilijk. Vandaag tickets te winnen hier voor Into the Woods. Je begint op de NDSM-werf. Aan het ei tussen de oude industriële gebouwen en het water van Amsterdam. Vervolgens loop je via allemaal lijpe psychedelische kunstinstallaties naar een donkere loods. Waar de bas dus geen limiet kent. Dat is wel leuk. Die NDSM-werf mag zo hard als ze willen. Er is geen limiet. Het mag echt door alle organen heen denderen. Er zijn 7 zalen. En er hangt een hele andere sfeer per zaal. Oneindig veel DJ's om te ontdekken. Alleen op die vrijdag is het al niet te tellen hoeveel DJ's er staan. Ik zit even te kijken naar de allerbekendste, waar ik je wel even warm voor kan maken. Nou, Cynthia Spiering dan, Jong Marco, Dion.
2: Ja,
0: ook Carl allemaal. Carl Starkey staat ook op de line-up inderdaad, ja. Maar dat is grappig, want bij Into the Woods staat er een gigantische naam als Carl Starkey. Dus best wel klein op het poster, omdat er zoveel te doen is. Je moet echt goed zoeken, maar in Into the Woods ga je alles vinden waar je hartje naar verlangt tijdens het Amsterdam Dance Event. Hoor jij het ADE-ticket al?

Ariana Grande. Het is 8:03. Anul op je bijrijdersstoel. Marijn mag er zijn. Mijn huwelijk is geweest, dus eindelijk kan ik je dit bericht mededelen. Was het altijd al jouw droom om een keer te wedding crashen? Je droom gaat werkelijkheid worden. Ja, ja, want mijn bruiloft is geweest. En er lanceert een nieuwe app waarmee het mogelijk stukken makkelijker wordt. Blijf luisteren naar de ochtendshow.

0: jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuisin, mooi wonen.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Daar heb je Huub. Van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
6: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
9: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Nu superdeals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1+1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
11: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semjo.nl.
12: Semjo.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
16: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
17: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
18: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonen bedden bij Swiss Sense.

0: Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sands.
1: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer van minder. Simpel.
8: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.

0: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Scripties op universiteiten worden steeds vaker door AI geschreven, blijkt uit onderzoek van RTL. In 1 op de 5 gevallen doet kunstmatige intelligentie een groot deel van het werk. Een enkeling laat AI zelfs al het werk doen. De minister noemt het fraude en eist dat universiteiten ingrijpen. Studenten zien het probleem niet. Er is een staking bij regionale vervoerders en sommige reizigers hebben zich erdoor laten verrassen. Ze staan vanochtend voor niks te wachten bij de bushalte. Vanwege het mislukte CAO-overleg rijden er op veel plekken geen streekbussen en regionale treinen. De stadsbussen in Amsterdam en Den Haag rijden wel gewoon. In het noordoosten van India is een boot vol kinderen vergaan. Ze waren op weg naar een feest toen de boot omsloeg. Zeker 13 kinderen zijn omgekomen. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. Volgens een Indiase krant zijn er ook kinderen gered. Hoe het bootongeluk in India kon gebeuren is niet bekend. En de deal die Amerika heeft gesloten over het kopen van Russische diesel is niet oké, vindt premier Jette. Hij wil dat de afspraken worden teruggedraaid. Ze gaan in tegen de sancties die gelden tegen de Russen. President Trump wil met de deal de brandstofprijzen in Amerika omlaag brengen. Er komen namelijk verkiezingen aan. Het weer van Weer Online. Plaatselijk eerst nog wat mist, later wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: 5 over 8, we checken nog even hoe het is op de weg. A2 Del en Zaltbommel meldt een kwartier file, 4 kilometer. Er staat 6 kilometer stil op de A4 bij Nieuw-Vennep en Rijzenhout, 35 minuten. Komt door een ongeluk. En op de A4 Schipluiden Delft, 21 minuten vertraging. A4 dan Prins Klausplein, Zoeterwoude Rijndijk, 18 minuten, 12 kilometer. En op de A15 Gorkum, Hardingsveld, Giessendam, 17 minuten. Een uur doe je langer over de A27, Oosterhout, Nieuwendijk, 9 kilometer maar liefst. En op de A29 Sabina Numansdorp een half uur door een ongeluk. A58 de Baarsenbrug over het Wilhelmina-kanaal een kwartier. A58 Galder Sint-Annabos 16 minuten. En de laatste alweer op de A59. Waalwijk Vlijmen meldt 25 minuten. En dat is 10 kilometer aan file. Binnen nu en een minuutje. Nou, mogelijk de future number one uit de Slam 40 in de ochtendshow. Welke track maakt daar heel veel kans op komend weekend? Je hoort het zo al, blijf erbij.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
3: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa Stak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
3: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
5: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Late night shopping en designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Slam. Anu en Marijn.
2: Dit is het beste nieuws voor mensen die altijd al eens hebben willen wedding crashen. Ik weet het, zeer specifieke doelgroep, maar ik weet zeker dat jij erbij hoort. Het is 7 over 8 en je hoort het zo. In de Slam Ochtend Show. Na Jason.

0: nummer 1 uit de Slam Dance 1000. Alleen niet deze track, wel de DJ. Avicii natuurlijk in de ochtendshow. En daarvoor de future number 1 uit de Slam 40, denk ik, Jason Derulo. Je hoorde Mi Chico.
1: De Slam ochtendshow.
0: Goedemorgen.
2: Update.
0: Gaan we met even een rapido rondje nieuws maken. Hey, ben je wel eens op een bruiloft geweest waar je echt niemand kende? Nou, daar kun je tegenwoordig gewoon een avondje uit van maken. Een Amerikaanse echtpaar heeft de website Not a Wedding Crasher bedacht. Er komt ook een app waarop bruidsparen lege plekken op hun bruiloft kunnen aanbieden aan wildvreemden. Bijvoorbeeld omdat gasten op het laatste moment afzeggen, terwijl het eten en drinken al besteld is en betaald. Het bruidspaar kiest dan gewoon wie er welkom is. Een soort Tinder, je kan gewoon swipen met mensen die graag op jouw bruiloft zouden komen. De website heeft inmiddels 20.000 gebruikers. Wauw, ja, de mooiste dag van hun leven. En ik ben er omdat ik geen vrienden heb. Wel heerlijk, een bruiloft waar je achteraf niet zegt: hé, we moeten echt weer eens afspreken. De douane in Nieuw-Zeeland heeft een 24-jarige man opgepakt die 7 kilo crystal meth het land probeerde in te smokkelen via een Lego-doos, inclusief de blokjes. Het is niet de eerste opmerkelijke smokkelpoging daar. Een paar dagen terug kreeg een andere vrouw 4 jaar cel omdat ze drugs had verstopt in zakken granola. 7 kilo crystal meth in je Lego-doos. Wauw, dan duurt het bouwen van die Eiffeltoren nog langer dan op de doos staan. Ik zou het wel sympathiek vinden als hij de Lego-set mee mag nemen voor in de cel dan. En tot slot, uit nieuw onderzoek blijkt dat Nederlanders, tenminste de Nederlandse koffiedrinkers, gemiddeld 3,5 kop koffie per dag drinken. Voor gezonde volwassenen geldt ongeveer 400 milligram cafeïne per dag als veilige bovengrens. Wat neerkomt op zo'n 4 tot 5 kopjes koffie. Afhankelijk van hoe sterk je hem zet. Drink je meer, dan kun je last krijgen van onrust, hartkloppingen of een slechte nachtrust. En let op, hè, want ook thee en energiedranken hebben veel cafeïne. Ja, zeker wij ochtendwerkers moeten uitkijken. Hè? Ik dacht gisteren dat ik een nieuwe track van Charlotte de Witte aan had staan, maar dat was gewoon mijn hartslag. Wist je dat als je je ochtendkoffietje vervangt door thee, je tot wel 87% kan verliezen van je zin in het leven?
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: Lekker man, blijf van mijn koffie af met je onderzoekjes. De Slam Ochtendshow, hoor jij het ADE Ticket Alarm? Daar win je vandaag tickets voor Into the Woods. 7 zalen, alsof je in het bos staat. Maar je staat eigenlijk gewoon lekker binnen warm aan de NDSM-werf, waar je onder andere Cynthia Spiering en Dion gaat zien. Hoor jij het alarm, dan app je ADE naar Slam.

denk dat het soms wel eens heel goed zou zijn voor een ondernemer om een lik MDMA te nemen. En wauw, ja, en je ziet alles even anders. En denk ik, ja, het heeft me zakelijk best wel wat gebracht. De Slam Ochtendshow.

0: Wat een muur aan geluid. De nieuwe Garrix, hij zingt hem zelf. Voor het eerst een hele track lang. This Dream of You is onze allergrootste. En daarmee Grand Slam. Die hoor je het meest op Slam deze week. Hey, die Albert Heijn-storing. Nog steeds gaande. Ook trouwens bij de Ethos, Galagal. Maar Albert Heijn wordt wel echt zwaar getroffen. Omdat ze zoveel klanten hebben natuurlijk. Die niet normaal boodschappen kunnen doen. Misschien goed om even een lijntje uit te gooien bij vriend van de show. Robert van Beckhoven. Weet je wel, die meester patissier...
1: Culinair geweten van het zuiden.
0: Precies, ja.
1: Heeft hij nou last van...
0: Ja, heeft het culinaire deel van Nederland ook nog last van, ja. Van die appie?
1: Ja, goed, ja,
0: ik wil hem wel even bellen. Even een hart onder de riem steken natuurlijk. Ik kan me voorstellen, als je op zo'n hoog niveau opereert in de keuken... dat dit echt heel lastig uitkomt ook. En voor jou tickets voor het Amsterdam Dance Event. Hoor jij het ADE-alarm, dan heb je ADE, baby.
2: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan deze week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
3: Dan wordt niet slapen.
2: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
6: Hey joh, hij is weer terug.
7: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
6: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
10: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
11: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
17: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
16: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.

0: voeding. Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
3: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Goedemorgen Slam, het is 1 minuut over 8:30. De dag is lekker begonnen hoor, met een zonnetje, een paar wolken. Er kan een beetje nevel bij zitten, maar joh, boeien. Dat verdwijnt vanzelf alweer als nevel voor de zon. De dag is wel fris begonnen, 10 graden. Uiteindelijk wordt het om en nabij de 18, meldt weer online. Hoe is het op de weg? Flitsmeister die heeft de antwoorden. En ik mag het je vertellen. De A2, Martinus Nijhoffbrug, Kerkdriel, 18 minuten file. Een uur op de A4, bij Hoogmade Rijsenhouten door een ongeluk. En op de A12, Bodegraven Nieuwerbrug. 16 minuten. Een kwartier op de A15 bij Gorkum, Hardingsveld, Giessendam. En op de A16 Zonzeel, Dordrecht Centrum. 35 minuten, 14 kilometer. A27, brug over de Dongen en de Keizersveerbrug. 23 minuten. En er staat 39 minuten stil op de A29. Bij Sabina en Numansdorp door een ongeluk. A44 dan, Kaagbrug, Burgerveen. 21 minuten, de afrit is dicht. En op de A58, Galder, Sint-Annebos, een kwartier. Ook nog 20 minuten te gaan op de A59. Dat is de laatste grote gemelde file bij Waalwijk en Nieuwkuik. Dan pakken we het laatste nieuws even mee. Daar is het ANP. Een half minuutje heeft Mario voor de headlines.
6: Goedemorgen.
5: Good morning.
6: Buschauffeurs en machinisten zijn op sommige plekken toch aan het werk gegaan, ondanks de aangekondigde staking in het streekvervoer. Volgens Arriva rijden hun bussen en treinen in een groot deel van het land volgens de dienstregeling. Bij de Duitse politie zijn honderden tips binnengekomen over de vermissing van een Nederlander. Sidney uit het Noord-Hollandse Assendelft, meldt de site Crime Station. Hij verdween 10 jaar geleden en het kan zijn dat hij nu in Duitsland is. En in Split zijn 18 Ajax-supporters opgepakt, meldt AT5. Volgens Kroatische media hadden ze niks misdaan, maar dreigden er conflicten met fans van Hajduk Split. Ajax waarschuwde de eigen fans al voor de veiligheidsrisico's. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
5: Ik ben echt het meest onder indruk van Amber deze week. Amber die won eerder tickets bij ons voor het Amsterdam Dance Event. Zij gaat naar een leuk feestje toe en zij deed het op de volgende manier.
7: Hi, met Amber.
5: Amber!
7: Hi!
5: Je bent live op Slam!
7: Oh, hallo!
5: Dat betekent dat je nu mag feliciteren.
7: Ja!
5: Hoppa! Deze energy wil ik.
8: Anul en Marijn.
5: En niks minder als jij het ADE-ticketalarm hoort. Vandaag Into the Woods. Daar wil je bij zijn. ADE appen. Zodra je het alarm hoort.

0: gisteren was zijn hip-hop broeder, kan je wel zeggen. Het is wel een van die rappers die een beetje in hetzelfde rijtje staat als Drake. J. Cole was in Nederland. Zag wel leuk uit. Ik zag een hoop slamcollega's die er ook uiteindelijk toch nog naar de Ziggo Dome zijn gereisd. One Dance was dit van Drake om 9:50. Goedemorgen, dit is je ochtendshow.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Yes, met Anouk en Marijn hier. De Albert Heijn-storing is nog steeds niet helemaal voorbij. Ze doen er ook wel geheimzinnig over, vind ik. Wat is er nou echt aan de hand? Waarom?
2: Inmiddels hebben ze al bevestigd dat derde toegang hebben gekregen. Zoiets.
0: Oh, wel.
2: Dat is een aanval geweest. Maar wat de impact is van die aanval, dat is nog niet duidelijk.
0: Interessant wel. Wij zijn ook benieuwd wat het doet voor het culinaire geweten van dit land, hè? Onze vriend van de show, Robert van Beckhoven.
2: Ja.
0: Weet je wel, die patissier, ook heel Holland bakt, doet hij en zo. En ik vind het wel leuk om Robert even te bellen ook. Hoe hij erin staat. Of hij een beetje neerslachtig is, kan me ook voorstellen. Want ook die grote, grote meesterbakkers, die moeten dat gewoon bij de appie halen allemaal.
3: Dag, goedemorgen met Robert.
0: Hey Robert, goedemorgen met Anouk en Marijn. Hey, ik was even benieuwd, merk jij iets van die lege schappen in de appie? Heb jij daar last van als top, kok, chef, patissier eigenlijk?
3: Nou jongens, het is wel leeg hoor. Ik sta nu toevallig in die Albert Heijn. Oh. En ik heb zo'n lekkere grote komkommer nodig. Met zo'n plasticje erom. Een beetje vaseline erbij en dan plop. Zo in.
2: Oké, maar hebben jouw restaurants of andere restaurants er last van, Robert?
3: Nou, voor het toetje van vanavond zoek ik nog slagroom. Maar ze hebben hier helemaal niks wat stijf wil worden. Ik ben druk aan het zoeken. Robert. Ik ben geen smeerpijp, hè, jongens. Ik hoor jullie af en toe, maar ik ben gewoon iemand die graag met zijn handen werkt.
0: Juist. Robert, ga je dan zo nog naar een andere supermarkt door?
3: Ja. Gewoon even een kleine lokale supermarkt ga ik heen. Altijd mooie Bourgondische producten. Ik zeg altijd, je kunt beter een klein gebakje hebben die goed gevuld is. Mm. Dan een grote die van binnen helemaal leeg is. Zoals Albert Heijn. Albert Heijn lijkt trouwens ook wel echt op mijn slaapkamer. Na een wilde nacht. Alles leeg en overal liggen verpakkingen.
0: Right.
2: Is er in jouw restaurant ook wel eens een datalek geweest?
3: Oh, dat is een goede vraag. Bij mij in de keuken mag eigenlijk alles lekken. Gewoon lekker nat, als het maar niet aanbrandt.
0: Ja, ik heb echt...
3: Oh, wacht even, jongens. Sorry. Ik zie je vakkenvuller. Jongens, joh, wacht even.
0: Oké.
3: Hey, sorry jongeman, mijn naam is Robert. Ik heb mijn hele zak gescand, maar hij blijft maar piepen. Ja. Is mijn zak te vol misschien?
0: Ja, ik ben er echt niet bij. Ik ga hem op. Zo.
2: Wat is dit nou weer?
0: Wie hebben wij gebeld, joh? Dat is dan niet Robert van TV. Dat is toch gewoon een hele gezellige, nette man.
2: Oh, ik zie het al. Dit was Robert van Beffhoven. Ik heb een typfout gemaakt, denk ik. Wat een smerige vent.
0: Robert van Beffhoven gebeld. Ja. Nou, blij dat we er vanaf zijn.
3: Ik hang nog.
1: De Slam. Ochtendshow. Met Anouk en Marijn.

Er was een tijd, hadden wij een drankspelletje hier bij Slam. Als je I Run hoorde op de redactie, zeg maar, dan moest je een shotje nemen. En daar was ik voor 12 uur al helemaal kachel. Haven! Leuk om hem nu af en toe weer eens te horen. I Run in de ochtendshow. Het is 8:08. Morgen is het donderdag. En dan geven wij weer een vrije vrijdag weg. Je zou het bijna vergeten met al die ADE-drukte. Maar wij geven jou de unieke kans om een vrije vrijdag te winnen. En dat kan je wel gebruiken, denk ik, zo met die voorbereidingen voor het Amsterdam Dance Event. Met de voorbereidingen voor een vriendenweekend. Een verjaardag die op de planning staat. Je hebt wel betere dingen te doen dan werken op vrijdag in ieder geval, toch? Je kan nu al appen. Vrij. Gewoon een appje. Vrij naar Slam. Dan weten we dat jij kans wil maken. Dan bellen we morgen jouw leidinggevende met zo'n goede smoes dat je die dag gratis krijgt. Dat je er dus geen uren voor op hoeft te geven. Daar gaan wij voor. Een simpele vrij in de app van Slam.

0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten. Daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer. Om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
2: Balen zeg. Koffie?
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10:00 avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
2: Ik ook niet.
3: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
4: We kunnen door.
3: Direct door. Allianz Direct.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
8: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Tadaa, hier ben ik. Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
13: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
14: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
15: Niet nodig, ik heb geen klussen gehad.
14: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
15: Serieus? Thanks.
14: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
15: Oké, ik check het meteen.
14: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct.

0: en gaan.
1: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor word ik snel geholpen.
4: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Reizigers merken niet overal evenveel van de staking in het streekvervoer. Arriva bijvoorbeeld zegt dat hun bussen en treinen in een groot deel van ons land rijden als normaal. De vakbonden staken vanwege de mislukte cao-onderhandelingen. Maar op sommige plekken zijn buschauffeurs en machinisten toch aan het werk gegaan. De politie van Split in Kroatië heeft 18 Ajax-supporters opgepakt. Ze zaten op een terras en hadden niks misdaan, maar volgens Kroatische media hadden ze wel messen bij zich. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. Hun fans staan bekend als erg gewelddadig. Ajax had daar al voor gewaarschuwd. Na een oproep is de Duitse politie overspoeld met tips over een Nederlander die al 10 jaar wordt vermist, Sidney uit Assendelft. Hij was 19 toen hij tijdens een reis door Frankrijk verdween. Het kan zijn dat hij nu in Duitsland is. Volgens de site Crime Station zijn er tientallen tips waar de politie wel wat mee kan. En een groot deel van Kiev zit zonder stroom. Rusland heeft opnieuw de energievoorzieningen aangevallen, ondanks het energiebestand dat president Trump zondag afkondigde. Oekraïne zegt zich aan de afspraken te houden, maar de Russen trekken zich er al 3 nachten niks van aan. Rusland bevestigt de aanval. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het nieuws op Slam.
8: Thank you, hoe is het op de weg? Flitsmeister meldt op de A2 Geldermalsen-Waardenburg 11 minuten... en op de A4 Hoogmade-Ringvaart-Aquaduct 41 minuten. A27 Hooipolder-Nieuwendijk een kwartier... en even zien op de A59 nog een file bij Waalwijk en Nieuwkuik van 17 minuten. Binnen nu en een minuutje Back to the Beat met Adella... de oud nummer 1 uit de Slam 40. Ga je horen.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama... 100% Arabica-bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
10: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Goed, ga naar independer.nl.
1: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpies siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
2: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
3: Hier win je dingen die je nergens anders kan winnen.
2: Anou en Marijn.
3: Zo hebben wij ook een vrije vrijdag in de aanbieding. Wil jij vrij zijn op vrijdag? App dan nu alvast vrij met een gratis Slam WhatsAppje. Dan bellen we morgen vroeg jouw leidinggevende met een goede smoes. En nu Adela.

0: Hey, goedemorgen. Als jij tijdens een energetische sessie een zaadlozing krijgt, is heel normaal. Dat is echt heel normaal. Kijk, ik geef sessies en weet je, dan krijg je de vraag, is het ook met happy end? En dan denk ik altijd bij mezelf van ja, je bent absoluut blij aan het einde, maar ik ga niet aan jouw penis trekken. Dat doe ik niet.
1: Dit is Slam.

0: geleden dat ik echt weer fan was van een creator op Instagram. Iemand die leuke originele dingen maakt. Lo Malo is zijn naam. Het is een Nederlandse gast, blijkt. Hij komt uit Heerlen. En hij remixt allemaal TikToks en zo. Hij downloadt dus gewoon allemaal van die Amerikaanse, vooral vrouwen, merk ik, vindt hij leuk, die in de auto zitten en dan een motivational speech geven van you can and you will be amazing today. Dat soort dingen. En daar maakt hij hele vette tracks van. Hebben hem gisteren even gebeld in de ochtendshow, want ik dacht, kan hij ook iets met een Nederlandse sampletje? Heeft hij nog nooit geprobeerd? Ik gaf hem dit fragment uit Love is Blind NL.
1: En als je maar wat aankloot, dan kom je er niet.
2: Wow. Ik heb mijn leven heel erg goed op orde en hell to the fucking no dat ik jou nu daarop ga laten inspelen dat het niet zo zou zijn.
0: Ja, Mark Vincent en mij nu. En we horen zo in het resultaat als het goed is. Hij heeft een track af om ongeveer 9:20 gaan we dat doen.
3: De Slam Ochtendshow.
0: Superleuk.
4: Update.
0: En nu nog even een rapido rondje nieuws. Een feestje voor de natuur vandaag, jongens. Voor het eerst is er meer dan 10% van de wereldzeeën officieel beschermd. In de afgelopen 2 jaar is er ongeveer 5 miljoen vierkante kilometer oceaan bijgekomen. Een gebied groter dan de hele Europese Unie. Sorry, ik wil echt geen partypoeper zijn, hoor, maar ik lees het nou nog eens. Hoe kan je 10% van iets beschermen als we pas 5% van de zee ontdekt hebben? Sorry, ik wil geen partypoeper zijn, maar 10% beschermd. Nou, dat is alsof je je huis verzekert, maar dan alleen voor de deurmat. Kunnen we de lucht ook beschermen toevallig? Het voelt alsof het daar iets drukker is de laatste tijd en zo. Hè? Precies. Een ontslagen tandarts in België is met tot 2 keer toe met zijn Porsche door de oude tandartspraktijk gereden. Gewoon door de gevel. In het Oost-Vlaamse Stekene. Stekene? Reed hij dwars door de glazen ingang. Hij vernielde de wachtkamer en ramde daarna nog een andere ruimte. De man raakte licht gewond en is opgepakt. Volgens Belgische media speelde er ook een conflict met zijn ex-vrouw die in de praktijk werkt. Zo, heftig wel. Doe me denken, ik ben ooit ontslagen bij de Subway omdat ik niet kon stoppen met aan mijn kruis krabben. Maar ja, ik snap echt niet wat ik verkeerd deed, want ik had er gewoon die handschoentjes aan. Een Australische man is ontslagen nadat hij tegen zijn baas zei dat hij thuis werkte, terwijl hij stiekem in Singapore zat. Zijn werklaptop verraadde zijn locatie. En dat was niet de eerste keer. Eerder beweerde hij dat hij thuis op een loodgieter zat te wachten, terwijl hij toen op Bali zat. Hij heeft zijn ontslag aangevochten, maar verloren. Hij kreeg uiteindelijk wel 4 weken salaris mee. Zijn baan is hij wel kwijt. Dat doet me denken, ik ben ooit ook ontslagen omdat ik aan een huilend kind vroeg waar zijn ouders waren, ja. Ik vond het toch wel een leuke tijd in dat weeshuis.
3: De Slam Ochtendshow.
4: Update.
0: En het is 9:10. Er gaat ook nog een ADE-alarm, is mij verteld, voor 10:00. Zou leuk zijn, dan pak jij tickets voor Into the Woods. Gewoon even dat clubgevoel uit en tussen de takken staan dansen. Dat wordt echt te gek. Hoor jij het alarm, dan app je ADE. En ben je erbij? Chris.

0: je hebt van die DJ's die hier aankloppen. En je hebt ook DJ's die gewoon de deur inbeuken. En dat laatste geldt voor Artbat en Rehab met hun nieuwe Drama. Dat is de Mixmarathon Track of the Week. De beste dance track van de week volgens Slam. Ja, wij kennen onze dance wel. We hebben daarom ook tickets voor de vetste ADE-parties. Met vandaag op het programma Into the Woods. Dat is volgende week vrijdag. Cynthia Spiering, Dion, Kyle Starkey, ook Jong Marco. Eigenlijk al onze vrienden treden daar op. En wat zo vet is aan Into the Woods, je wordt eigenlijk een beetje dat clubgevoel uitgetrokken. En je staat ineens in een soort jungle. Zij kleden het altijd zo vet aan, joh. Er zijn 7 zalen. 7 keer een compleet andere sfeer. Veel van die gekke psychedelische kunstinstallaties. Je bent echt even op een andere planeet eigenlijk bij Into the Woods aan de NDSM-werf. Als jij nu aan de lijn hangt op Slam, roep even je naam. Dan is het je gelukt volgens mij.
1: Levi!
0: Levi! Gefeliciteerd Levi, jij pakt 4 ADE-tickets voor Into the Woods.
1: Dik man, echt zin in.
0: Ja, ben je ooit eerder geweest bij Into the Woods?
1: Nee, heel vaak over nagedacht om erheen te gaan. Ja. Met mijn broertje, maar het is niet gelukt helaas.
0: Oh ja, vaak uitverkocht ook. Neem je broertje ook mee?
1: Dat denk ik wel.
0: Dat denk ik wel.
1: Die ga ik sowieso even een belletje geven.
0: Leuk man, en we zien je daar volgende week vrijdag. Jij bent erbij, het Amsterdam Dance Event Into the Woods.
1: Yo, lekker man.
0: En een hele mooie dag vandaag. We geven de hele dag nog tickets weg, hè? Dus hoor je het alarm nog een keer gaan.

0: woensdag. Vanavond nieuwe aflevering van Love is Blind gaat door. Ja, ik ben hooked en helemaal vanwege Mark Vincent en Mainoo. Dit fragmentje is goud waard. Zij krijgen ruzie. En internationaal wordt Mark Vincent ook echt door het slijk gehaald, hoor.
1: En als je maar wat aankloot, dan kom je er niet.
2: Wow. Ik heb mijn leven heel erg goed op orde. En hell to the fucking no dat ik jou nu daarop ga laten inspelen dat het niet zo zou zijn.
0: Ja, en wij vroegen Lo Malo, geweldige Nederlandse muziekmaker, trackmaker. Hij maakt allemaal van die gekke mashups van dit soort sampletjes en tracks. Of hij even een dance track zou kunnen bouwen. Iets waar we een beetje op los kunnen gaan. In ieder geval van Mainoo en Mark Vincent. Zometeen het resultaat. We hebben hem gisteren uitgedaagd en we horen zometeen de eerste Love is Blind track. Met goedkeuring van Slam dus. Blijf erbij.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Thuisbatterij?
8: Einde salderingsregeling? Teruglever kosten?
9: Zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
15: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
19: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
20: Daardoor word ik snel geholpen.
19: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
21: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
22: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
23: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
24: Voor de makers.
25: Praxis.
26: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
27: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee?
0: Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent... en weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
25: Hey, goedemorgen. Het is 9:30. Dit is de Slam Ochtendshow. En even kijken wat ons te wachten staat. Qua weer vandaag. Het lijkt wel lekker, hè? Ja, de zon is doorgebroken. En het blijft ook nog wel zonnig vandaag. Weinig kans op regen. De temperatuur is ook nog wel oké. Om en nabij de 18 graden. Het kan wel wat harder waaien dan de afgelopen dagen. Dan nog even naar de weg toe. Flitsmeister met grote files nog. Ah, valt al mee, joh. De grootste is 13 minuten. Waar hebben we het over? A15, Sliedrecht-Oost, Papendrecht. En op de A27, 12 minuutjes bij Gorkum en Lexmond. De laatste duurt ook 13 minuten op de A58. De Baarsenbrug over het Wilhelmina-kanaal. Dan pakken we dat laatste nieuws even mee. ANP. Mario heeft de headlines in een half minuutje.
27: Goedemorgen. Vlak na de Tweede Wereldoorlog was seksueel geweld in Nederlandse strafkampen aan de orde van de dag. Slachtoffers waren vrouwen die tijdens de bezetting een relatie hadden met een Duitser, zegt instituut NIOT. De dreiging van cyberaanvallen is een van de grootste gevaren voor de wereldeconomie, zegt het Internationaal Monetair Fonds. Ook in ons land lopen we risico, zoals bijvoorbeeld nu bij het cyberincident bij Albert Heijn. En scholen passen hun roosters niet aan tijdens de stakingen in het streekvervoer. De lessen gaan gewoon door, maar er wordt wel rekening mee gehouden dat studenten niet kunnen komen. Voor toetsen moeten ze vaak wel gewoon naar school. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
25: We hebben een hit te pakken. Niet mogelijk. We hebben gewoon een hit te pakken. Ja, ik ben er klaar mee om gewoon zo... Ja, gewoon zo humble te zijn. Ik wil niet humble zijn. We hebben een hit.
28: We hebben gewoon een hit.
25: We hebben met Love is Blind... We hebben een fragmentje van Love is Blind. Dat hebben we omgetoverd tot een track.
28: Wij of iemand anders?
25: Ja, iemand anders die we hebben ingehuurd. En het is waanzinnig. En je gaat het zo horen hier in de ochtendshow. Wat praat je nou allemaal weer door alles...
28: Dat je die credit naar je toe zit te trekken.
25: Ja, daar mag het een keertje. En nu Hugh Gale hier. Deze heb ik ook gemaakt. Move in to the sun.

0: DJ Sammy en zangeres.
1: Go!
0: In de ochtendshow. Hallo.
2: De Slam ochtendshow.
0: Ja. Ik kwam een gast tegen op Instagram en ik ben er helemaal fan van. Lo Malo. Hij is een Nederlander en hij maakt allemaal tracks van TikToks eigenlijk. Of van Insta Reels. Denk aan dit soort dingen.
3: You can and you will be amazing today. You can and you will be successful today.
0: Gewoon vet. Kreeg je een goede vibe van. En ik vroeg hem gisteren hier in de ochtendshow. Joh, zou je nou iets kunnen maken van Love is Blind? Dat is zo gaande in Nederland. Vandaag weer nieuwe afleveringen. En voor mij persoonlijke hoogtepunt. Mark Vincent, de advocaat, de kakker uit Rotterdam. Die een relatie probeert aan te gaan met Meinoe. Maar die vliegen elkaar de hele tijd de haar in. Vooral als Mark Vincent gesopen heeft.
4: En als je maar wat aankloot, dan kom je er niet.
5: Wow. Ik heb mijn leven heel erg goed op orde. En hell to the fucking no dat ik jou nu daarop ga laten inspelen dat het niet zo zou zijn.
0: Ja, en dat gaat nog veel verder en zo. Lo Malo, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Nou, jij bent ermee aan de slag gegaan. En de vraag is, heb jij binnen 24 uur een track kunnen bouwen?
6: Absoluut. Hey. Ik bedoel, als iemand hell to the fucking no zegt, dan gaan de radertjes meteen aan.
0: Leuk. Hoe ben je te werk gegaan? Heb je inspiratie van een andere DJ vandaan gehaald of zo?
6: Ja, nou, ik zette dat fragmentje in mijn programma en ik zette een klik aan. En toen viel al heel veel op zijn plek. En ik hoorde Moby. Dus ik dacht, let's go full Moby.
0: Je bent helemaal op die Moby sound gegaan, leuk.
6: Ja, ik vond dat zo vet. Normaal maak ik house natuurlijk. Maar Moby, ja, ik heb hem afgelopen jaar net gezien. En ik vind het zo'n te gekke gast. En bij Meinoe vooral. Ik moet zeggen, de quotes komen veelal van Meinoe.
0: Ja.
6: Ik hoorde echt die Moby vibe.
0: Oké. Okay,
7: en ik hoor jou dan zeggen, programma, is dat dan garageband of...
6: Ja, laten we zeggen, garageband 2.0.
7: Oh ja, on steroids.
6: Nou, ja.
0: Dan ben ik heel benieuwd. Ik heb de track hier van je gekregen. We gaan luisteren naar Mark Vincent, Meinoe en Lo Malo in de ochtendshow. Oeh, ik ben excited voor dit.
4: Als je maar wat aankloot, dan kom je er niet.
5: Ik heb mijn leven heel erg goed op orde. En hell to the fucking no dat ik jou nu daarop ga laten inspelen dat het niet zo zou zijn.

0: Ja, ik hoor wel de Moby-invloeden, ja, allemaal. Wat
1: ja,
0: leuk.
1: Toch? Ja.
0: Echt heel vet. Ja. Het hoogtepunt voor mij is altijd hoe jij die dingen hebt gemaakt, die tracks voor jou. En je hebt ook even een video met ons gedeeld. Dan zien we jou echt in de studio live drummen, gitaar spelen. En ja, dat is wel een spektakel.
1: Ja, het is een live ingespeeld ding. En dat zet ik ook op internet, ja.
0: Ja, leuk. En we hebben ook de beelden erbij dan van Mark, Vincent en Mainoo. We gaan het filmpje even op Slam Official gooien.
1: Awesome.
0: Als jij dat goed vindt. Slam Official, daar kan je later vandaag deze making-of zien. En gewoon Lomalo helemaal zien losgaan in zijn track. In zijn studio ook trouwens. Dus volg @SlamOfficial op Insta. Dankjewel Lomalo. Als we weer eens een leuke sample hebben, dan weten we je te vinden.
1: Is goed, tot de volgende keer. Okay.

0: Martin Garrix. Ook hij staat op onze ticket line-up. Hè. Je kan tickets winnen voor Martin Garrix Live. 10 Years Stamped Records. Kijk maar even op slam.nl wanneer je die tickets kan winnen. Vandaag Into the Woods. Wij hebben al tickets weggegeven namens de Slam Ochtendshow. Maar het gaat de hele dag nog door. Dus als je het alarm hoort, dan ben je erbij. Into the Woods. Blijf luisteren. Misschien zometeen bij Patrick weer een alarm.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Buurt Superlindes, Veenendaal de Klomp. De Albert Heijn is gek. Amateurs. Ik heb net de firewall geüpdate. Ze moeten komen, godverdomme. Ik ben niet bang. Ik heb messen van een halve meter lang. Laat ze komen dan, die hackers. Buurt Superlindes. Veenendaal de Klomp.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
5: Niet nodig, ik heb geen klussen gehad.
4: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
5: Serieus? Thanks.
4: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
5: Oké, ik check het meteen.
4: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
6: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
7: Yes!
8: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
6: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
7: Yes!
10: Daar heb je Huub, van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
12: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
10: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: Special Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Soms zul je zeggen...
3: Jij blijft mij inspireren, pap.
2: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
5: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
6: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
7: De keukenkampioen divisie. De

0: ESPN.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Eco. Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De schappen van Albert Heijn raken steeds leger door het cyberincident bij de supermarkt. Klanten grijpen vooral mis bij de afdeling groente en fruit. Intussen waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds voor een toenemende cyberdreiging zoals die bij Albert Heijn. Dat komt onder andere door de opmars van AI. Er is massaal seksueel geweld gebruikt tegen vrouwen die tijdens de bezetting een relatie hadden met een Duitser. Vlak na de oorlog werden ze in Nederlandse strafkampen door bewakers verkracht en aangerand, zegt instituut NIOT. Er zijn bijna 200 getuigenverklaringen van, maar daar is niks mee gedaan. In sommige delen van het land rijden ondanks de staking gewoon streekbussen en regionale treinen. Ongeveer de helft van de chauffeurs en machinisten wil gewoon werken. De zorg en het onderwijs gaan ook gewoon door, al houden sommige scholen er wel rekening mee dat leerlingen niet kunnen komen. Toetsen moeten vaak wel gemaakt worden. En Dokkum draagt een steentje bij aan nieuwe sociale huurwoningen in Harlingen. Volgens Omroep Friesland worden oude bakstenen namelijk hergebruikt om die huizen te kunnen bouwen. Daarom moet in Dokkum eerst voorzichtig gesloopt worden. Maar dat kan niet met alle stenen. Ongeveer de helft van een huis kan maar worden hergebruikt. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond, als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het nieuws op Slam.
4: Dankjewel Mario, het is 10 uur geweest. Goedemorgen, Avicii. Hey brother, hoor je zometeen. En een nieuwe morning mashup in de startblokken. Lekker. Eerst even de regen met Flitsmeister. 7 vertragingen en dit zijn de langste. A1 richting Amersfoort. Tussen Voorthuis en Hoevelaak een kwartiertje daar. A2 richting 's Hertogenbosch tussen Zaltbommel en Empel. Door een ongeluk is de verbindingsweg daar dicht. Als je richting Waalwijk moet, kan je keren bij afrit Rosmalen-West. Kost je een kwartier. A16 dan, richting Breda, tussen Markbrug en Prinsveel. Daar een ongeluk, een half uur. En de A73 richting Nijmegen, tussen Het Vonderen en Linnen. Een auto met pech kost je daar 7 minuutjes.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
6: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers, tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.

0: sportvoeding. Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl. Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
1: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Patrick Wolda.
1: En de kans is vrij groot dat ik ook vanochtend weer 4 tickets mag weggeven voor het ADE. Dus blijf zeker luisteren. Ook voor een nieuwe morning mashup, Shakira, Marshmello. En dit is Avicii.

0: 20 minuten van Enschede.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets.

0: Slam. En we doen nog even een drankje met Marshmallow en Kelsey Ballerini. Another drink. Nou, 10 over 10. Ik vind het een keurige tijd voor een extra koffie. We maken er gewoon een koffietje van, oké? Doe jij even een lekkere koffiepauze. Heb jij hier bij Slam de allerbeste beats voor je werkdag. En tickets voor het Amsterdam Dance Event. Heb ik voor je liggen vandaag.
1: Goeiemorgen!

0: Het is 10:20 Morning Mashup.
1: Ja! Elke werkdag 10:20. 22 week.
2: De Slam. Morning Mashup.
1: Om jouw werkdag even een boost te geven deze woensdagwerkdag. Gisteren had ik Justin Timberlake in de Morning Mashup, weet je dat nog? En als je zegt Justin Timberlake, dan is hij toch zeker 50% onderdeel geweest van misschien wel het showbiz-koppel van de Zero's. Dan heb je het over? Ja, ja, Britney Spears. Britney Spears en Justin Timberlake waren het showbiz-koppel begin 2000. En nu 25 jaar later is er ineens een nummer uitgebracht dat ze destijds samen hebben geschreven. Britney Spears staat dus nog steeds af en toe in de studio. She'll Never Be Me heet die, werd in 2001 opgenomen. Is nooit op een album van Britney Spears beland. Dat zal er ook mee te maken hebben dat ze vlak na het schrijven van het nummer uit elkaar zijn gegaan. En ja, dat ging ook niet zonder slag of stoot natuurlijk. Maar nu is het nummer toch uitgebracht. Ik ga het niet aan je laten horen, want zo heel boeiend is het niet eerlijk gezegd. Maar ik dacht wel, misschien is het tijd om Britney Spears in de Morning Mashup te gooien. Maar dan wel even een lekker throwbackje toch? Baby One More Time. Ik heb hem verslamd, want hij past eigenlijk perfect door John Summit zijn nieuwste heen.
2: De Slam Morning Mashup. Let's go.

0: Slam Morning Mashup.
1: Met vandaag John Summit en Britney Spears, die afgelopen vrijdag ineens met een nummer kwam die door Justin Timberlake ooit geschreven is. Justin Timberlake hoorde je alweer gisteren in de mashup. Toen dacht ik vandaag aan Britney Spears. Leuk toch? Baby, one more time. Hele goede morgen. Dit is Slam met de second voice voor je.

0: Vibes.
1: Luistert er iemand die wel eens van school gegooid is? Ik ben gewoon eventjes benieuwd. Ik heb zometeen een artiest voor je. Die is ooit van school getrapt. Omdat hij zo graag artiest wilde worden. En ik ben gewoon benieuwd. Is er iemand die luistert die wel eens van school gekikt is? Ben je wel eens van school getrapt, geschorst, wat dan ook? Laat het even weten via de Slam app. Ik ben gewoon heel benieuwd of er iemand luistert die dat ook een keer heeft meegemaakt. Met deze Nina Sky hoor je zometeen. Hey, en check dit.
2: Next week, Amsterdam becomes the capital. Take over. The nights get longer. Get ready for
3: Amsterdam. Dance event. Als je van dance houdt, is Amsterdam volgende week weer de plek waar het gebeurt. En waar dance is Slam.

0: Mis niks van Slam ADE 2026. Check alle info op slam.nl of de app.
1: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche... 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist... Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
4: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal... We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
10: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting... op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
9: Nu, bij Spar in de buurt. Kersen, yuzu of carrot cake. Pak van 4 stuks voor €2,99. Dus, even iets lekkers bij de koffie, even sparren.
11: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: En de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
13: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
14: Yes!
15: Nu superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
14: Yes!
16: Hey joh, hij is weer terug.
17: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
16: Nee, het wiel van Fortuin, bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
19: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
20: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
21: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
22: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
23: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
24: Daardoor word ik snel geholpen.
23: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
25: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
0: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Hier en daar een buitje, af en toe ook een zonnetje. Nou, volgens mij best wel veel zon vandaag in het noorden, iets verder de buien. Het is 14 tot 18 graden vandaag. Dat is prima, toch? Slecht verkeerd door Flitsmeister. 6 vertragingen en dit zijn de langste. A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld door een auto met pech daar een kwartier. A1 richting Amersfoort tussen Voorthuis en Hoevelaken 10 minuutjes. A16 richting Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en de Drechttunnel een kwartier. A16 richting Rotterdam tussen Breda en Breda Noord. Je zou zeggen dat is een klein stukje. Toch 10 minuten daar, dat komt door een ongeluk helaas. A16 laatst in het overzicht richting Breda tussen Markbrug en Prinsenveel. Een ongeluk daar, 35 minuutjes. Goeie reis.
2: Patrick Wolda.
1: Luistert er iemand die ooit van school getrapt is? Zo eens even kijken wat er binnenkomt. Eerst Nina Sky, dit is Miley's.

0: luistert er iemand die ooit van school getrapt is. Kees, even heel eerlijk. Hoe vaak ben jij van school getrapt?
1: Wel 10 keer, denk ik.
0: Wel 10 keer?
1: Ja, denk ik wel. Jawel. Echt meerdere keren.
0: Jij was echt een worst case.
1: Ja, worst case scenario. Ja. Klopt, ja.
0: Vertel eens, waarom ben je er onder andere afgegooid dan?
1: Ja, nou, het was niet echt mijn ding. Ik was meer een beetje een blower en zo, dat soort dingen.
0: Heb je er spijt van, of heb je echt wel een beetje gewoon geleefd,
1: nee,
0: zeg maar?
1: Ja, nee, ik heb wel geleefd en ik heb nu alles wel goed op de rit. Dus,
0: ja, hoe is het afgelopen voor je?
1: Ja, ik heb nu gewoon mijn eigen bedrijfje en ik heb...
0: Wat heb je wel geleerd van school?
1: Dat er meer dingen zijn dan school in het leven.
0: Oh, je hebt er nog steeds een hekel aan, begrijp ik.
1: Ja. Ja, klopt.
0: Ik ga James Hype draaien. James Hype, die ken je toch? Dat is gewoon een wereldbekende artiest op dit moment.
1: Ja, zeker.
0: Die is ook van school getrapt. Want het enige wat hij meenam naar school waren geen notitieblokjes, maar platenspelers. Want hij wilde gewoon draaien voor zijn klasgenoten.
1: Ja, snap ik.
0: Dus hij is er ook afgegooid.
1: Ja, met hem is ook goed gekomen dus.
0: Dat bedoel ik. Dus je bent niet de enige, Kees?
1: Nee, ik ben niet de enige.

0: kings and queens.
1: From Amsterdam to the world.
2: Slam. Vanaf het Amsterdam Dance Event.
0: Over precies een weekje gaat het weer beginnen. Vanuit de capital of dance, zoals wij het zo mooi noemen hier bij Slam. Het Amsterdam Dance Event. Dat is misschien wel ons favoriete feestje in het jaar. En dat brengen we via de radio naar jou toe. Vanochtend bekendgemaakt dat ook dit jaar Slam natuurlijk weer aanwezig is op het ADE. Alle info vind je op slam.nl. En de line-up die gaat heel snel bekend worden gemaakt. Welke DJ's komen optreden in de Slam Studio tijdens het ADE? Je hoeft niks te missen. Ja, en via de radio is het natuurlijk leuk, maar het is natuurlijk nog leuker als je er gewoon bij bent, hè?
2: De Slam ADE Ticket Week.
0: ADE Ticket Week is nodig is. We hebben tickets voor de dikste ADE-feesten. Later deze week nog Reinier Zonneveld, onder andere Patrick Mason, Martin Garrix in de AFAS Live. En vandaag heb ik 4 tickets liggen voor Into the Woods, vrijdag 23 oktober, op het NDSM-werf in Amsterdam. Jij kan erbij zijn. Wat moet je nou doen? Let op het ADE-alarm. Dat is eigenlijk alles wat je hoeft te doen. Let op het ADE-alarm. Komt die voorbij, dan app je ADE met de Slam-app. En misschien ben jij erbij. Into the Woods, vrijdag 23 oktober... met onder andere Cynthia Spiering en Jong Marco. Dat is een waanzinnig feestje op die vrijdag. Dus let op dat ADE-alarm, die gaat voorbij komen. Nog voor 12, dat kan ik je beloven.

0: vol zegt dat hij snel voorbij komt. Slam. Coming up. Deze beat hoor je zo meteen. Paul Elstak. En dat was Frequencies. En Clean Bandit, zo meteen.
1: Slam. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Bij Plus score je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
5: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
11: Yes!
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen.

0: werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
1: Yes!
2: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij Arag. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. Arag, juridisch probleemoplossers.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
7: Voor de makers.
8: Praxis, even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En trade Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In België zit een Nederlander vast voor een aanslag met een brandbom. Hij zou die bijna een jaar geleden hebben gegooid tegen de voordeur van een huis in Deurne bij Antwerpen. De verdachte kon worden opgespoord door de deelstep waarop hij reed. Hij is nu uitgeleverd aan België. Nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben in Maleisië een hoge beroepszaak verloren over een schadevergoeding. Smit kwam in 2017 om het leven toen ze in Kuala Lumpur van een flat viel. Een rechter bepaalde eerder dat de politie te snel uitging van een ongeluk en kende een schadevergoeding toe, maar dat is nu teruggedraaid. Op de IJssel is weer éénrichtingsverkeer ingesteld. Dat was eerder deze week nog ingetrokken, maar het waterpeil is weer flink gezakt. Daarom mogen schepen tussen Zutphen en Arnhem alleen nog richting Duitsland varen. De lage waterstand in de IJssel komt nog steeds door de droogte van deze zomer. En vandaag is de boom van het jaar gekozen en die staat in het Groningse dorp Middelstum. Het gaat om een ruim 150 jaar oude beuk bij de ingang van een kerk. Volgens de regionale omroep kreeg de winnende boom een paar duizend stemmen meer dan de nummer 2, een cornoelje in Utrecht. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het nieuws op Slam.
17: Gefeliciteerd allemaal met de grote boom van het jaarverkiezing. Zometeen. Oh, dat gaat lekker. Daar is mijn muziekje weer. Zometeen hoor je Paul Elstak even lekker beuken. Love You More komt eraan. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 6 vertragingen en dit zijn de langste A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 10 minuutjes daar. De A6 richting Lelystad tussen Urk en de Ketelbrug. 7 minuten. A15 richting Ridderkerk tussen Sliedrecht Oost en Sliedrecht West. 5 minuten. A16 dan richting Rotterdam tussen Breda en Breda Noord. Onderzoek naar een ongeluk daar. De verbindingsweg is daarom dicht. Kost je 5 minuutjes. En de langste op dit moment is de A16 richting Breda. Dus een Markbrug in Prinsenveel. Een onderzoek naar een ongeval ook. 23 minuten, goede reis.
18: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
19: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
18: Oei, ik voel de bui al hangen.
19: Ja, die bui... Die...

0: stroomt nu dus binnen.
1: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
2: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
3: Vlieg door je tijdlijn.
4: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Late night shopping in designer outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00 uur.

0: Maar 20 minuten van Enschede.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan. Pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan. En door.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Patrick Wolda.
9: Als ik jou was, zou ik je telefoon er vast bij pakken. Want ik heb zo'n volg voor dat het alarm niet heel ver weg is.

0: De woensdag werkdag van Slam met positieve energie uit je speakers. Lost Frequencies, Live It All hoor je. Hele goeiemorgen, Petje present hier.
1: Petje maatje, goeiemorgen.
0: Hey, ja, ik hoop dat je lekker aan het werk bent vandaag. Misschien krijg je wel een rondleiding vandaag op je nieuwe werk. Ja, ik weet niet wat er hier bij Slam gebeurt achter de scherm, maar ik heb al 3 rondleidingen gehad vandaag in de studio. Ja, en ik zwaai ik gewoon heel vriendelijk terug. Dat is allemaal hartstikke leuk natuurlijk. Ik hoop eigenlijk dat jij geen rondleiding krijgt vandaag. Ik hoop dat jij nu heel dicht bij de radio zit. Want er liggen hier tickets voor Into the Woods Festival op het ADE. Voor de vrijdag, 23 oktober. Van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Dus je kan echt heel de dag uit je dakpan gaan. Met onder andere Cynthia Spearing. Kyle Starkey. Young Marco. Marsolo. Ja, er komen zoveel vette namen daar naartoe. Tijdens het ADE, en dit is de ADE Ticketweek. Het enige wat jij moet doen is op dat alarm letten. Nou ja...
2: De Slam ADE Ticketweek. Stuur nu ADE via de Slam-app en maak kans op tickets.
0: Nou, ik

0: Hallo, met wie?
1: Hallo, met Romy.
0: Romy!
1: Hi.
0: Mooie naam, zeg. Waar kom je vandaan, Romy? Ja.
1: Uit Emmen.
0: Emmen! Ja. Joh, daar heb ik nog gewerkt in een grijs verleden. Wat leuk, het leuke Emmen.
1: Ja.
0: Staat overigens niet bekend als een hele mooie stad. Laat ik het even subtiel zeggen.
1: Nee, dat klopt, maar het is hartstikke leuk om
0: ik
1: te wonen.
0: Ik zeggen, ik vond het wel een hele leuke stad altijd. Nee, wat is het ding met Emmen ook alweer? Jullie winnen toch bijna jaarlijks zo'n prijs voor lelijkste stad of zo?
1: Ik zou het niet weten.
0: Oh, dat weet je niet eens. Oh, ja, ik wil je niet beledigen, nee. Maar ik weet dat toevallig. Want die prijs wordt vaker uitgereikt. En wel deels onterecht, hoor. Het is gewoon een leuke stad, toch?
1: Oké, het is leuk.
0: Jij bent helemaal bereid om lekker de trein te pakken richting Amsterdam?
1: Ja, zeker weten.
0: Into the Woods Festival, vrijdag 23 oktober. Wat heb je dan te doen?
1: Nog niks.
0: Nee, heb je zin om lekker uit je dak te gaan?
1: Ja, heel erg.
0: Are you sure?
1: Ja, zeker.
0: Romy, gefeliciteerd!
1: Yay! Dankjewel.
0: Slam Boost, jouw ADE. Je wint 4 tickets voor Into the Woods op vrijdag 23 oktober.
1: Wow, super. Dankjewel.
0: Hé, dat zijn dus 4 tickets, hè? Dus je moet 3 mensen uitzoeken.
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Ja, dat gaat wel lukken.
0: Even een rondje, Emmen.
1: Ja.
0: Dus er goed eruit. Veel plezier. Ik zie je op de ADE.
1: Ja. Nou, dankjewel.
2: De Slam ADE Ticket Week. Slam. Slam. Grab. Martin Garrix, this dream of you. Hey guys, Martin Garrix hier. Je luistert naar mijn nieuwe single op Slam.

0: Classic.
1: Elke week kiezen we hier bij Slam een Grand Slam uit. Dat doen we al sinds jaar en dag, dus je kan je voorstellen. We hebben een gigantische bak aan Grand Slam Classics. En ik vind het leuk om dan elke ochtend even eentje uit te zoeken. We gaan vandaag terug naar 2015. Ken jij Matt Simons nog? Matt Simons, die werd op een keer, op een ochtend werd hij wakker. En hij zag ineens dat zijn nieuwe nummer With You, echt een beetje een rustig balladachtig liedje, in de Nederlandse hitlijsten stond. Hij dacht, hè, hoe kan dat? Geen idee waarom. Wat bleek nou, dat nummer was gebruikt tijdens een dramatische scène in GTST. Hij wist niet eens dat het hele liedje op tv zou komen. En in één keer was hij populair in Nederland.
0: Grand Slam Classic.
1: Heerlijk rustig liedje, later geremixed door de Nederlandse Deep End. En dat werd een Grand Slam in 2015. Vandaag de Grand Slam Classic, Matt Simons.

0: Even tranquilo met Simons. Grand Slam Classic vandaag. Catch and Release in de Deep End Remix. Hey, onderweg naar huis in de pauze. Hè. Over een half uur is het alweer zover. Dan is Hielke hier met de lekkerste lunchshow van Nederland. Tot die tijd, lekkere bies voor je werkdag. Offenbach. Hoi zo.
1: Next week, Amsterdam becomes the capital of dance. The beats take over. The nights get longer. Get ready for
2: Amsterdam. Dance event. Als je van dance houdt, is Amsterdam volgende week weer de plek waar het gebeurt. En waar dance is Slam. Vier dagen.

0: Mis niks van Slam ADE 2026. Check alle info op slam.nl of de app.
1: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
4: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
7: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
10: Let's go for more, some extra.
9: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Wie was er aan de beurt?
12: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
11: Hit it! Voor die

0: heb je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Goedemorgen, Slam Weerupdate op Weer Online. Vanmiddag droog, zon, stapelwolken. Het is vandaag 16 tot 18 graden. Gewoon lekker. Dan even naar de vrienden van Flitsmeister. Er zijn twee vertragingen op dit moment. De A6 richting Lelystad tussen Urk en de Ketelbrug, 8 minuten. En de A16 richting Breda tussen Markbrug en Prinsville. Een onderzoek naar een ongeluk daar kost je nu op dit moment 20 minuutjes.
2: Patrick Wolda.
1: Onderweg naar huis in de pauze. Countdown staat op 25 minuten. Tot die tijd, Offenbach. En dit is DJ Gorja.

FM samen met Atlantic Ocean Egos from the 90s. Onderweg naar House in de pauze. Goedemorgen, Patrick hier bij je. Als je met het streekvervoer moet reizen vandaag, even rekening houden met minder bussen en treinen. Buschauffeurs en machinisten door het hele land die leggen het werk neer, namelijk. Er wordt weer eens gestaakt. Vanavond speelt Feyenoord thuis tegen Como in de Champions League. En op Slam is het de ADE Ticketweek. Mocht je er net naast gegrepen hebben, zometeen bij Hielke weer kans. Dus blijf bij Slam, de ADE Ticketweek. Over Supermode.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Oh!
1: Get ready for the launch.
0: Daar is die! Het maak je klaar voor de lunch alarm. Zo meteen is hier Hielke Boersma. Dat betekent dat de house in de pauze in de startblokken staat. Sterker nog, de countdown staat op 8 minuten. En dan begint hij weer de lekkerste lunchshow van Nederland. Hielke komt net te binnen rennen met het zweet op zijn voorhoofd. Ja. Wat heb je allemaal gedaan vanochtend, joh?
2: Nou, ik heb een fantastische auto waarvan de banden af en toe wat leeg gaan. En er ging een rood lampje aan. Dus bij een rood lampje moet je altijd stoppen, hè?
0: Maar ligt het aan je auto of ligt het aan je banden?
2: Toch aan de banden uiteindelijk.
0: Ja, misschien even nieuwe banden erop.
2: Onderdeel van mijn auto, maar uiteindelijk zijn we weer opgepompt. Dus we konden weer verder. En,
0: gelukkig zometeen gewoon weer op de band. Hielke Boersma ja. Hier met House in de Pauze. Wat zit erin zometeen?
2: Alle genres neem ik zometeen. En laten we de eerste even raden zo. Oh,
0: leuk! Ja. Leuk. Hebben we een klein fragmentje?
2: Ik heb een heel klein fragmentje.
0: Gaan we even een introotje raden. Laat het even weten via de Slam app, als je weet welk liedje dit is. Ik ben hier dus heel goed in, dus... Nou, dit is wel heel lastig vandaag.
2: Ja, je bent er zo goed in, hè? Maar ja, weet je deze ook?
0: Nou, maar ik hoor alleen een drum. Ik hoor verder helemaal niks.
2: Oké, nog één keer. Denk je te weten? Stuur het even door via een berichtje in de Slam app. Je maakt vandaag kans op
0: een
2: pet van Marijn Oosterveen.
0: Oh, dat is leuk. Ja. Oh, die geven we gewoon weg. Dan weet je
2: gebruik,
0: ook van of...
2: Gebruik de pet, hij heeft er meerdere, dus ik kan hem eentje missen.
0: Ik denk, we gaan je reservewiel weggeven, maar dat is niet vandaag.

0: keuze in de startblokken. Veel plezier zo meteen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow.
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
4: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
3: Yes!
4: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
5: Niet nodig. Ik heb geen klussen gehad.
4: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
5: Serieus? Thanks.
4: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
5: Oké, ik check het meteen.
4: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
3: Yes!
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
12: Soms wil je zeggen:
13: jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
12: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
14: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
15: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: M-Line is 5.

0: einde salderingsregeling.
1: Teruglevert kosten.
2: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
3: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
5: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
4: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
5: Wow.
6: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
8: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Goed nieuws over Albert Heijn. De supermarkt verwacht dat alle distributiecentra de komende uren weer werken. Zo kunnen de AH-winkels weer op een normale manier worden bevoorraad. In elk geval de houdbare producten. Het kan na het cyberincident nog wel even duren voordat de schappen met groente en fruit zijn aangevuld bij Albert Heijn. De fietser is in Rotterdam geschept door een politiebus die in volle vaart op het fietspad reed zonder zwaailicht en sirene, meldt het AD. Door de klap in het centrum van Rotterdam belandde de fietser meters verder op straat. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto heeft een grote barst in de voorruit. De familie van de man die dit weekend werd gedood door een tijger roept op om de beelden niet verder te verspreiden. Het doet ze pijn om de beelden te zien. De man zou volgens zijn familie mentale problemen hebben gehad. Hij klom zaterdag in het tijgerverblijf van een Britse dierentuin. Waarom hij dat deed is niet bekend. En Zuid-Holland wil na de gans nog eens 5 beschermde vogelsoorten verjagen of zelfs afschieten. Het gaat onder andere om de smint en de meerkoet. Die maken de oogsten van boeren kapot en de provincie moet ze dan weer compenseren. Het schadebedrag is de afgelopen jaren opgelopen tot in de miljoenen. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het nieuws op Slam.
13: Dankjewel Mario, het is 12:03. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister met 2 vertragingen. De A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de grens met Nederland. Daar 8 minuten. En ook de A16 richting Breda tussen Markbrug en Breda-West. Daar 13 minuten.
14: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
15: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
1: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd? Kom, kom naar raamdecoratie.com.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

Bij de lekkerste lunch van Nederland. Dit is House in de Pauze. En wat is toch die eerste track in House in de Pauze? Je kon even meeraden via de Slam app. En Julio, Erik, Ewout, Lucas, Anoushka, Brent, Mike, Leo, Simon, Enrico, Ralf en ook Hein hadden het allemaal goed. Lekker begin ook van House in de Pauze. Het is inderdaad de party rock anthem. LMF voor jou. En dan gaan we met alle genres in één mix bij Slam.

0: dat smaakt naar meer.
1: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

Tegenwoordig $10 voor een zakje wortelen heb ik zelf ooit ondervonden in New York. Maar in 2002 was de American Dream nog levendig. En dit was de American Dream. Aan het begin van de nieuwe House in de pauze ook Aiken hoorde je en Beautiful. 2 uur lang alle genres in MX tijdens de lunch. Met de Queen of Disco, Madonna zometeen. Hang up, komt eraan naar Gala. Freed from Desire bij Slam.

pauze, want hier hoor je alle genres van NMX. De Black Eyed Peas hoorde je. En wat voor genre is de Black Eyed Peas nou eigenlijk? Is het pop? Is het R&B? Is het dance? Het is alle genres in één groep. En dit is alle genres van NMX. Hou eens in de pauze, joh. De Black Eyed Peas en Shut Up. Je boterham belegd met beats elke dag tussen 12 en 2. Met zometeen hier een onverwacht groot hoogtepunt op Lowlands. 2 jaar geleden. Iedereen ging los op de Sugar Babes. Stonden daar de Alpha op de kop te zetten. Met onder andere de track die je zo meteen hoort. Round Round komt er dan. Nu terug naar de 90's. Met Mark van Dalen en Enrico. What a Furf. Bij Salem.

0: Slam. Alle genres in één mix. Zometeen hier Jamiroquai. Oké, Michael Jackson komt eraan. En Calvin Harris, How Deep Is Your Love?
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select.

0: Chocomel.
1: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: En die chocomelletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Chocomel.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie. Volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
9: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuis in, mooi wonen.
9: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
12: Hier drie mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
13: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
15: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.

0: Alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hielke Boersma.
2: Hey, goedemiddag, het sluierbericht van Weer Online. Vanmiddag is het lekker najaarsweer. Veel zon, het is droog. 16 tot 18 graden vandaag. Sluipverkeer krijg je voor Flitsmeister. Vertragingen op de A1 richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens met Nederland. 10 minuten. A15 richting Oost-Voornhem. Tussen Charles-Room en Hoogvliet. 16. En de A15 richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardersveld-Giessendam. 41 minuten. Het komt door een ongeval.

genoten van Ouse in de Pauze. En het Amsterdam Dance Event komt eraan. Luister naar Slam, dan ben je de meeste tickets. We hebben vandaag weer een fantastisch feestje voor je in de planning, wat je kan winnen. Of waar je naartoe gaat, dat vertel ik je zo meteen. En dit is Ouse in de Pauze met alle genres en mix. Met een anthem van Alan Fitzpatrick. We do what we want. In Ouse in de Pauze, op Slam.

oktober heb je hem nog vrij. Dan namelijk Into the Woods Festival met onder andere Cal Starkey, Young Marco en ook Cynthia Spearing. Bij Slam maak je vandaag kans op tickets. Hoor je het ADE-alarm door de uitzending gaan, dan stuur je ADE via een berichtje in de Slam-app. Je maakt kans op 4 tickets voor Into the Woods Festival. Dat is dus volgende week vrijdag 23 oktober. Je maakt de hele dag kans hier bij Slam. De Matties uit Maastricht nu in huis in de pauze. Hier zijn Lucas en Steve.

0: Slam Mix Marathon en nu in Huizen in de Pauze. Dit was Frankie Ricciardo. En nou zit de pauze, is pas net begonnen. We gaan nog een uur door. Alle genres in MX, Cool and the Gang zometeen. Ook Black Eyed Peas en Mabel hoor je zometeen.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
3: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
8: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
9: Oh nee, verzekering...
8: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
9: Oh, wil ik wel.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
12: Niet nodig, ik heb geen klussen gehad.
11: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
12: Serieus? Thanks.
11: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
12: Oké, ik check het meteen.
11: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
14: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks Bo.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie Olifant.
17: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
19: Daardoor word ik snel geholpen.
18: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
20: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen.

0: Wegenwacht Nederland standaard af over €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De schade door de cyberproblemen bij Albert Heijn ligt volgens experts zeker rond de €10 miljoen. Sinds zondag kun je niet online bestellen en veel schappen zijn leeg omdat winkels niet bevoorraad konden worden. AH verwacht dat er vanaf vandaag weer geleverd kan worden aan winkels. Verse producten laten wel nog even op zich wachten. Een medewerker van de politie Noord-Nederland is ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Uit onderzoek bleek dat er onterecht geweld was gebruikt bij een aanhouding. Dat werd daarna ook niet gemeld en later gaf de medewerker onvolledige en valse verklaringen af over wat er is gebeurd. De politie noemt dat onacceptabel. Er zijn nog eens 3 jongeren opgepakt voor de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Daar overleed in juli een jongen van 18 uit Rotterdam. Eergisteren werden ook al 2 mannen aangehouden. Waarom er werd geschoten is nog steeds onduidelijk. En nieuwbouwhuizen moeten toch weer een gasaansluiting kunnen krijgen, vindt regeringspartij VVD. Die zegt dat huizen met warmtepompen en elektrisch koken niet zomaar op het overvolle stroomnet kunnen worden aangesloten. En dat is volgens de VVD niet handig, nu er al een tijdje een wooncrisis is. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het nieuws op Slam.
3: Slam verkeer dan van Flitsmeister met vertragingen op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Voorthuizen en Stroe, daar 18 minuten. De A15 richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardersveld-Giessendam. 39 minuten daar. En de A28 richting Amersfoort tussen Nijkerk en Amersfoort. Daar 32 minuten.
4: Soms zul je zeggen:
5: wat fijn dat jij mijn buurman bent.
4: Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Meer designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance.

naar de goede kant van de werkweek. Dit is Slam en de lekkerste lunch van Nederland. Hou ze in de pauze. 2 uur lang, alle genres in een mix. En de mix wordt steeds lekkerder, dus goed dat je erbij bent. Jack Jones zometeen, Black Eyed Peas, Cool and the Gang. En nu Years and Years en King.

en de gang. En She's Fresh hier in House in de Puis op Slam. En daar gaan ze weer, al die verdachte Slam tracks. De blender van House in de Pauze weer nokkie vol. En tot 2 uur alle genres in 1 mix hier in House in de Pauze. En als je nu voor je kijkt, wat zie je dan? Is het je bijna hardwerkende collega? Is het de nog volle lunchtafel? Is het het zonnige asfalt terwijl je aan het rijden bent? Stuur even een foto van je uitzicht via de Slam app. Weet je waar naar House in de Pauze wordt geluisterd? En dit is Maybom en Boy.

druk bezig met een balk op het dak. Er wordt een dak gebouwd, zo te zien. En een zonnetje op de achtergrond, dat is lekker. Henry lekker aan de kibbeling tijdens de lunch. Sebastiaan luistert vanuit Tilburg, is erbij. Jimmy checkt ook in de Slam App, hard aan het werk binnen. En er wordt een keuken verbouwd bij David. Robin checkt in vanaf de A15 Maasvlakte. Fijne rit daar. On

0: Next week, Amsterdam becomes the capital of dance. The beats take over. The nights get longer. Get ready for
1: Amsterdam Dance Event. Als je van dance houdt, is Amsterdam volgende week weer de plek waar het gebeurt. En waar dance is, is Slam. 4 dagen.

0: Mis niks van Slam ADE 2026. Check alle info op slam.nl of de app.
1: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
2: Slam ADE is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Teruggeleverd kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
11: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.

0: sportvoeding.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd?
4: Kom
3: naar raamdecoratie.com.
5: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.

0: Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Hilke Boersma.
7: En goedemiddag, het Slam weerbericht van Weer Online. Lekker dagje vandaag, veel zon, het is droog. Temperatuur vandaag tussen de 16 en 18 graden. Verkeersinformatie krijg je van Flitsmeister met vertragingen op de A1 richting Oosterbeek tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 13 minuten. A15 richting Gorkum tussen Papendrecht en Hardersveld-Giessendam. 54 minuten daar. En de A28 richting Amersfoort tussen Nijkerk en Amersfoort. 32 minuten daar. House in de pauze, alle genres en MX en Fleetbook.

Van gehackt naar gehakt, weer terug in de schappen. Goed nieuws, Albert Heijn begint vandaag weer met leveringen aan winkels. En ook de houdbare producten worden weer geleverd in de winkels. Dat is fijn nieuws. Dit is House in de Pauze tijdens de lunch. Alle genres in één mix. Zometeen hier Justin Timberlake en Rock Your Body. Ook leuk om weer eens te horen. Vergeet de track van The Far East Movement, Rocketeer, naar David Guetta en Mr. Jam.

Ace of Base en The Sign hier in House in de Pauze. En je hoort House in de Pauze morgen weer vanaf 12 uur tijdens de lunch hier op Slam. En dit was misschien wel onbewust een van de tracks waarop je het laatst hebt gedanst voordat je een paar jaar in festivalpauze ging. De festivalzomer van 2019, we hadden het niet door, maar een half jaar later ging er natuurlijk een grote stop op de festivals door de coronacrisis. En een van de festival anthems van 2019, leuk om weer eens te horen, S.A.M. Ken je hem nog? Furious Laughter. Hoor je nu in House in de Pauze.

0: Afrojack. En Drop Down.
1: Hielke Boersma.
0: Je hoort de House in de Pauze morgen weer vanaf 12 uur tijdens de lunch. En ik heb ze liggen weer. 4 tickets voor het Amsterdam Dance Event. Waar ga je naartoe? Wie ga je zien? Dat vertel ik je zo meteen. Maar zorg er vast dat je tijd hebt volgende week vrijdag. En ook deze Slam Tracks komen eraan.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
8: Niet nodig, ik heb geen klussen gehad.
7: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
8: Serieus? Thanks.
7: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
8: Oké, ik check het meteen.
7: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor word ik snel geholpen.
9: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
12: Nu bij Quantum 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
13: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws! Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
17: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
18: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
19: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
20: Cute.
19: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: een tikje anders doet.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer van minder. Simpel.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van

0: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. We krijgen een zware winter als het gaat om de prijzen voor energie. De Europese Commissie waarschuwt daarvoor nu de oorlog in het Midden-Oosten voortwoekert. Morgen begint een top met Europese leiders. Die willen dat Brussel maatregelen neemt om energie voor mensen in Europa minder duur te maken. In Gronau, net over de grens bij Enschede, is een volle schoolbus op een auto gebotst. De kinderen waren volgens media onderweg naar gymles. 10 mensen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. Dat zijn een kind, een leraar en de bestuurder van de auto. De leraar is naar een ziekenhuis in Enschede gebracht. Het KNMI komt binnenkort met lokale waarschuwingscodes. Als er bijvoorbeeld storm of ander gevaarlijk weer aankomt, worden mensen in een kleiner gebied gewaarschuwd met code geel, oranje of rood. Nu wordt een hele provincie gealarmeerd, terwijl er op sommige plekken maar weinig aan de hand is. En voor de kust van Turkije is het oudste scheepswrak ooit gevonden, meldt de BBC. Het gaat waarschijnlijk om een handelsschip en is tussen de 4400 en 4700 jaar oud, uit de vroege bronstijd. In het wrak zijn vooral ankers en potten teruggevonden. In sommige potten zijn zelfs nog restjes te vinden van wat erin zat. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het nieuws op Slam.
1: Het is 2:03. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister. Met vertragingen op de A1 richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 13 minuten. De A15 richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost. Daar 19. En ook nog de A59 richting Zonzeel. Tussen Waspik en Hoijpolder. Daar 13 minuten.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
3: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
4: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
1: Hoi Hielke.
0: Hielke Boersma, de tickets die ik vandaag voor je heb liggen. Hier wil je naartoe. Vertel je zo meteen meer hier bij Slam. Swedish House Mafia komt eraan. Je hoort Aiken. En dit zijn de Chainsmokers.

0: betekent dat we aan de goede kant van de werkweek zitten. Het weekend voorzichtig al in zicht. En zometeen dat even vieren met de Slammix Marathon Track of the Week. Van Rehab deze week. Het is misschien wel de dag waarop jij je kwalificeert voor een van de leukste feestjes van het Amsterdam Dance Event. Ik ben er zelf vorig jaar nog geweest. Hoop mooie details, meerdere stages. En dit jaar op de line-up onder andere Cynthia Spearing, Carl Starkey, Marsolo en Young Marco. En Young Marco ken je onder andere nog van deze track. Zijn remix van What You Say. Nou, wat moet je ervoor doen? Luister goed naar Slam. Hoor je het ADE-alarm dwars door de uitzending? Dan klim je in de Slam-app. Open je het berichtjesicoon en stuur je ADE via berichtje in de Slam-app. Zet er ook even bij waarom jij vindt dat je die tickets moet winnen. Maar doe dat dus pas als je het ADE-alarm hoort. Ik heb zo het gevoel dat het niet heel lang nog gaat duren.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Desmond en Salmon. Echoes from the 90s.

0: Bijna half drie, je bent bij Slam. Shape of You, Ed Sheeran. Zometeen hier, Adela Fiesta komt eraan. En... ja hoor!
1: De Slam ADE Ticketweek. Stuur nu ADE via de Slam app en maak kans op tickets.
0: Hoe toevallig is dat? Ik had het er net over. Heb je tijd en bovenal zin in een feestje volgende week vrijdag? Dan is Into the Woods Festival. Dan stuur je nu dus ADE via een berichtje in de Slam app.
1: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan deze week naar de Slam ADE Ticketweek. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
2: Dan wordt niet slapen.
1: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticketweek.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
6: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
7: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiquetet. En vamos naar Beterbed.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
13: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent... en weet je zeker dat je slim omgaat met je zelfopgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
15: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
16: Thuisin, mooi wonen.
17: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.

0: kopen? Bij Toyota krijg je nu tot 3000 euro extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Soms zul je zeggen...
4: Jij bent mijn rots in de branding.
3: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
7: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
9: Simyo.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: 2:00 PM, het is 3:02. Het slijmweerbericht van Weer Online. Het is lekker najaarsweer en veel zon vandaag. Temperatuur tussen de 16 en 18 graden. Slijmverkeer krijg je van Flitsmeister met vertragingen op de A1 richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens met Nederland. Daar 10 minuten. De A15 richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. Daar 9 minuten. En ook nog de A16 richting Rotterdam tussen Schravendeel en Dordrecht Centrum. Daar 21 minuten. Ja, en wie gaat er naar het Amsterdam Dance Event? Je hoort het zo meteen hier. Ook Chesto komt eraan. En dit is Adela.

0: Overmorgen weer te horen in de Slam Mix Marathon. Sam Veld met nieuwe muziekje horen. Need That Love.
1: De Slam ADE Ticket Week.
0: De hele dag kans op tickets voor Into the Woods Festival. Volgende week vrijdag tijdens het Amsterdam Dance Event. Ik heb Marit, 33 jaar oud, uit Friesland aan de telefoon. Marit, je bent hard aan het werk. Wat voor werk doe je?
2: Ik heb een eigen recruitmentbureau.
0: Oké, jij bemiddelt tussen de werkzoekenden en de bedrijven.
2: Klopt.
0: En in welke sector doe je dat?
2: Oh, heel breed, vooral hier in de regio.
0: Oké, in Drachten, hè? Want dan kom je vandaan.
2: Ja.
0: Hey, als je naar het Amsterdam Dance Event gaat, dan moet je wel op tijd volgende week vrij nemen. Want het begint al om 1 uur 's middags.
2: Ja.
0: Gaat je dat wel lukken volgende week vrijdag?
2: Dat zou moeten kunnen, ja.
0: Ja, en waarom?
2: Ik werk voor mezelf, dus...
0: Ja, dat scheelt. Ja, precies. Je hoeft niemand de toestemming te vragen. Hey, en nee, waarom wil je zo graag naar Into the Woods?
2: Ja, ik ben daar nog nooit geweest. Dus het lijkt me wel leuk om daar een keer naartoe te gaan.
0: Ja, en de line-up die staat je ook wel aan.
2: Ja, lijkt me wel leuk.
0: Onder andere daar de Cynthia Spiering, Kyle Starkey, Marcelo en Young Marco. Zie je wel zitten, Marit?
2: Dat zie ik wel zitten, ja.
0: Ik kan je feliciteren met 4 tickets.
2: Nou, super, dankjewel.
0: Gefeliciteerd, 4 tickets dus voor de Into the Woods Festival. Vrijdag 23 oktober. Weet je al wie je mee gaat nemen?
2: Nee, dat niet, want ik moet natuurlijk wel even kijken wie er vrij zijn. Maar dat komt vast wel goed.
0: Ja, het is van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Dus je hoeft ook niet om 1 uur op de deur te staan natuurlijk. Maar wel lekker als je daar wat uren door kan brengen. En ik zal lekker op tijd je laptopje dicht doen en vanuit Drachten die kant op gaan.
2: Nou, hartstikke leuk. Ga ik doen.
0: Veel plezier, Marita.
2: Super, dankjewel. Ja, dankjewel. Excellent.

Joek hierbij met de tunes van Slam. Dit was John Summit en Don't Believe It. En gezellig, Marit is erbij volgende week vrijdag... Into the Woods Festival tijdens het Amsterdam Dance Event. En heb je dat misgegrepen, dan is er niks aan de hand. Want dat ADE-alarm kan nog de hele dag afgaan. Dus hou Slam goed in de gaten. En zometeen nemen we er even een duik... in de meest dansbare lijst ooit gemaakt. Slam. Terug in de tijd met de Dance 1000 Throwback. En we gaan terug naar het jaar van Jim versus Jamai. Weet je het nog? Je hoort zometeen welk jaar het ook alweer was. En een track uit dat jaar. En ook deze Slam Tracks komen eraf.

0: zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
2: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
2: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
3: En, al lang last?
4: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
3: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
4: Ik heb geen idee.
5: Dan is er Menses. Kijk op menses.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Dan is er Menses. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.

0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.

0: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De voormalige burgemeester van Groningen, Schuiling, heeft ook in hoger beroep een boete van €250 gekregen, omdat hij zat te masturberen achter het stuur terwijl hij over de snelweg reed. Zelf heeft Schuiling steeds gezegd dat hij buikklachten had en die wilde wegwrijven. Maar ook het Hof vindt dat niet aannemelijk. Een deel van de Tweede Kamer wil dat er andere regels komen voor het stichten van scholen. Zo wil PRO dat gemeenten bekijken of er behoefte is aan een nieuwe school. Nu gebeurt dat door een marktonderzoek. Onder meer D66 en de VVD willen daar vanaf. Een FVD-school kreeg daardoor groen licht, maar er zitten maar 4 leerlingen op. De provincie Zuid-Holland trekt €5,5 miljoen uit om de veiligheid van vrouwen en meisjes op straat te vergroten. Zij voelen zich 's avonds vaak niet safe en vermijden daardoor bepaalde plekken. D66 en PRO hebben een plan gemaakt om de sociale veiligheid te verbeteren op straat, bij bushalters en langs fietsroutes. En aan de staking in het streekvervoer doen volgens vakbond CNV duizenden mensen mee. Door de acties rijden op meerdere plekken in het land maar weinig bussen en treinen. De vakbonden zeggen dat de werkgevers zich nog niet hebben laten horen. Blijft dat zo, dan komen er meer acties. Plan is om tot kerst elke week een dag te staken. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog en het is 16 tot 18 graden. Vanavond, als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. Dit was het nieuws op Slam.
1: 1 minuut over 3, goedemiddag. Slamverkeer van Flitsmeister met vertragingen op de A1 richting Oosterbroek. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens, 11 minuten. Ook de A15 richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost, daar 10 minuten. En de A270 richting Deurne tussen Nuenen en Helmond, daar 10 minuten.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
4: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10 uur.

0: minuten van Enschede.
1: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
2: Hoi Hielke.
1: Hielke Boersma.
3: Lekker na zomerdag hier met een hoop zon. En zo meteen hier een van de zomertracks van afgelopen jaar. Hugel en Moving to the Sun. Na Robert Miles, dit is Children bij Slam.

0: Dance 1000 Throwback.
1: En zo meteen terug in de tijd met de Dance 1000 Throwback. We gaan terug naar het jaar waarin de allereerste Call of Duty verscheen. Het was ook een heerlijk jaar voor het Nederlandse voetbal. Arjen Robben speelde nog bij PSV. En Ajax had onder andere Ibrahimovic en Rafael van der Vaart nog in de selectie. Het meest bekeken programma was de finale van Idols. Het was het eerste seizoen van Idols. Jim versus Jamai. Die hingen ook echt door het hele land ook met van die posters. Jamai was nog maar 16 in dat jaar en Jim 15. 5,5 miljoen kijkers voor de finale toen. Weet je nog welk jaar het was? Je kan even een gokje wagen via de Slam app. Heb je het goed, dan win je. Eeuwige roem hier bij Slam. We zijn meteen een track uit de Dance 1000 uit dat jaar zometeen hier te horen. Ook de nieuwe Grand Slam heb je hem al gehoord. Het is nieuwe muziek van Martin Garrix. En nu Star Wars.

0: Hunter X en David Guetta. Je hoort de Golden bij Slam.
1: Dance 1000 Throwback.
0: Daarvoor nog de Grand Slam van deze week. Die is van Martin Garrix, die ook zijn eigen track zingt. This Dream of You. Nog 2 dagen de Grand Slam. En we zitten midden in de Dance 1000 Throwback. Terug naar het jaar waarin de allereerste Call of Duty uitkwam. En het jaar van Jim versus Jamai. Allereerste seizoen Idols. Gelijk ook het beste bekeken seizoen. 5,5 miljoen kijkers door voor de finale. Sander, Harley, Thomas en Ryan hadden het allemaal goed. Het was inderdaad 2003. Ook het jaar van Room 5. Artiestennaam van Vito Lucente. Hij is gegaan voor Room 5 omdat hij die naam niet internationaal genoeg vond. Het was de bedoeling dat je overal ter wereld zijn naam kon uitspreken. Nou, met Room 5 was dat goed te doen. Hij is ook de man achter Stupid Disco en Ezamba onder de naam Junior Jack. Iconische house melodieën. Daarmee veroverde hij de Zero's. Onder andere met deze track. Room 5 en Make Love. Even een throwback in de Dance 1000.
1: Dance 1000 Throwback.

0: Next week, Amsterdam becomes the capital of dance. The beats take over. The nights get longer. Get ready for
1: Amsterdam Dance Event. Als je van dance houdt, is Amsterdam volgende week weer de plek waar het gebeurt. En waar dance is Slam.

0: Mis niks van Slam ADE 2026. Check alle info op slam.nl of de app.
1: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Slam ADE is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram. Voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
12: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
13: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow.
13: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
15: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
16: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
15: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
16: Rand? Nee.
15: Fair enough.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: 2 minuten over 4:30. Goedemiddag, slim weerbericht van Weer Online. Einde van de middag schijnt de zon en het is best wel prima qua temperatuur. Zo'n 16 tot 18 graden. Morgen hetzelfde weer als vandaag, dan een stukje warmer nog. 17 tot 21 graden morgen. Slim verkeer krijg je van Flitsmeister. Op dit moment 24 vertragingen, totale lengte 84 kilometer. Dit zijn de 5 langste. De A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld, daar 13 minuten. A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe, daar 15. A2 richting Eindhoven tussen Bokstel Noord en Best West, 21 minuten daar. De A27 richting Gorkum tussen Hooipolder en Hank, 16 minuten. En de A27 richting Gorkum tussen Everdingen en Lexmond, daar 15 minuten.
4: Hilke Boersma.
3: Met zometeen hier Calvin Harris. Feel So Close komt eraan. En nu Marshmallow. Dit is Another Drink.

Gabriel Fredigan. Een track die je gaat horen in het spel. Je hoort Sexy Magic hier bij Slam. Iets overzichtelijker is de countdown naar de volgende Slam X Marathon. Die is overmorgen 6 uur 's ochtends. Start je weekend weer op vrijdagochtend met de beste DJ's ter wereld. We hebben weer een mega line-up met onder andere overmorgen EDX, Cendric Gervais. We hebben Sam Veld, Many Few. The Legend, Luc van Dijk is er ook bij. Tussen 12 en 1 ga ik een uur lang verzoekjes weer draaien. Slam X Marathon Request. Daarna onder andere Mr. Belt & Weasel, Jotto, Sonny Fordera, Divasi en ook Nina de Koning is erbij. Je begint je weekend overmorgen 6 uur 's ochtends. En we doen het 24 uur lang, de Slam X Marathon. En zometeen een van onze residents. Je hoort hem elke vrijdagavond. Mau P, zijn nieuwe track Just A Little Bit More komt eraan.

0: bij Slam. Just a little bit more. Je hoort hem overmorgen weer in de Slam X Marathon. Zometeen hier een nieuwe Slammiddagshow met Thomas. Met weer tickets te winnen voor Into the Woods. Waar wij samen nog vorig jaar waren.
1: Ja, dat is nog wel een heel leuk festivaletje. We mogen officieel volgens mij commercieel niet heel vaak roepen dat het waanzinnig is.
0: Ja.
1: Maar dat zou het zomaar kunnen zijn. Het was een regenachtige editie. En als dan een feestje nog steeds leuk is, dan weet je dat het een waanzinnig feest
0: ja,
1: is.
0: Ja, het regende echt keihard. En ondanks die regen hebben wij een hele leuke avond daar gehad.
1: Ja, maar dus ook het, als er leuke mensen op afkomen schuilen bij een of andere biertent. En dan en niks bestellen, maar wel met z'n vijftigen dan daar onder het lijfje staan.
0: Ja, je komt er allemaal mensen tegen die je normaal nooit had ontmoet.
1: Ja, soms moet je ook nare dingen meemaken om dan nader tot elkaar te komen.
0: Exact, ja.
1: En dan is die regen.
0: Ja. Dan breekt het weer open en dan staan de DJ's daar te draaien en heb je een fantastisch feestje.
1: Ja, en iedereen rennen naar die tent weer en dan hoppa.
0: Ja, precies, ja. Ja. En vier tickets heb je zo meteen weer voor klaar liggen.
1: Ja, je moet ongeveer vrienden gaan maken inderdaad.
0: Ja,
1: zoveel tickets geven wij weg. Dat is
0: voor volgende week vrijdag ook al, hè. Dus dan moet je snel de groepsapps.
1: Nee, dat is leuk. Ja, tickets daarvoor natuurlijk nieuwe editie van De Zin in Je Werk. En we gaan het er even kort even hebben. Het zat in het ANP ook al, maar over die rukkende burgemeester gaan we er even
0: uit Groningen, hè?
1: Ja. Ja, dat is toch een mooi verhaal, lezer.
0: Raar verhaal blijft dat. Want zelf zei hij dat hij niet aan het masturberen was achter het stuur, maar een vrachtwagenchauffeur zei van wel. En jij,
1: een beetje onderbuikgevoel had hij. Een beetje wrijven over die onderbuik. Doe ik ook altijd 's avonds.
0: Zo gaat het, hè? Ja, precies. Ja. Oké, nou meer daarover zo meteen.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed?
0: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Daar heb je Huub. Van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
0: Bij Eurojust.

0: pot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
7: Thuis in, mooi wonen.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
9: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1+1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1+1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
10: Altijd huis. Altijd thuis. Altijd knus. Altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het WK baanwielrennen in Shanghai is Nederland 2 gouden medailles rijker. Lorena Wiebers werd voor de 3e keer op rij wereldkampioen op het onderdeel Scratch. Bij de mannen waren Harry Lafrijze, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg bij de teamsprint de snelste. Ze versloegen in de finale Australië. Een man die in maart een jongetje van 4 doodreed in Maastricht moet 5 jaar de cel in. Hij mag daarna nog eens 5 jaar niet rijden. Het kind zat in een wandelwagen toen hij met hoge snelheid werd geraakt door de man die dronken achter het stuur zat. De moeder die de buggy duwde raakte zwaar gewond. Oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep veroordeeld voor masturberen achter het stuur. Hij moet een boete betalen. Schuiling werd betrapt door een vrachtwagenchauffeur, maar zijn advocaten zeggen dat hij over zijn buik wreef omdat hij daar pijn had. Maar de chauffeur weet het zeker en het gerechtshof gelooft hem. En de kans is groot dat er over 2 jaar een fokverbod voor dolfijnen komt. Het kabinet wil van het houden van de dieren in gevangenschap af, net als veel dierenrechtenorganisaties. Doordat het fokverbod niet direct ingaat, kan het dolfinarium in Harderwijk nog even open blijven. Maar het moet wel bekijken hoe het daarna verder moet. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog een tijdje en het is een graad of 17. Vanavond koelt het snel af en vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen droog met geregeld zon en zacht 17 tot lokaal 21 graden. Dit was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel. Situatie op de wegen in het noorden van het land is er vakantie. Dat is niet per se te merken in het aantal vertragingen. 70 namelijk, 270 kilometer ook. En dit zijn de 3 langste. We beginnen met de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Stroe vanaf Hoevelaken altijd ingewikkeld, maar nu helemaal. 12 kilometer en 1 uur en 4 minuten extra. Sterkte. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Del. 3 kwartier. En de A4, daar heeft een te hoog voertuig gestaan voor de keteltunnel. Dat is niet handig. Den Haag-Rotterdam voor de keteltunnel dus 37 minuten extra. Middagshow komt eraan.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
4: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
5: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
4: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.

0: Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
2: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water.
3: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
2: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Thomas van Empelen.
3: Ja, houd de ADE Ticket Alarm goed in de gaten. Ook de komende 3 uur gewoon weer nieuwe tickets te winnen. Topic Breaking Me komt eraan. Eerst die grote nieuwe van Miley. Dit is Base Persuade.

0: Topic A7S en Breaking Me hierbij Slam. Dan gaan we middagshow nummer 27. Ik moet ik zeggen dat volgens mij gaat het vandaag beter, toch? Ik klink minder
1: nasaal.
2: Nee. Ja. Minder dit de hele tijd zo.
1: En minder gehoest ook.
0: Ja, fijn.
1: Ja, dat is voor mij ook fijn. Ja.
0: Afgelopen twee dagen heb ik radio gemaakt terwijl ik eigenlijk ontzettend ziek was. Maar het gaat beter. Betere hand. Ga ik het niet te lang over hebben ook, want anders worden mensen weer geïrriteerd. Maar laten we dat niet doen. Productieplan, hoe gaat het met jou?
1: Ja, niet verkouden. Top.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Heel goed. Mooi. Hey, we gaan het vandaag zeker niet over hebben. Archeologen hebben restanten van een schip ontdekt in de buurt van een Turks eiland bij Antalya. In de potten die achter zijn gebleven zitten restanten van olijfolie en ook wijn uit die periode. En die periode, dan hebben we het over, bijna 4500 jaar geleden.
1: Nou, zal wel niet meer smaken, denk ik.
0: Dat denk ik ook niet, nee. Dat zal waarschijnlijk een beetje die oude wijn. Het is net zo zuur als bij een all-inclusive in Turkije waarschijnlijk. Hey, dan gaan we het ook niet over hebben. De provincie Limburg heeft in totaal 100.000 euro bijgedragen aan een campagne voor de officiële Limburgse fly. Om die herkenbaarder te maken.
1: Herkenbaarder? Maar iedereen weet toch wat een Limburgse fly is?
0: Ja, maar het ding is dan, mensen maken die na en het is nu beschermd. Hè? Dus je mag het alleen de Limburgse fly noemen als die dan binnen 24 uur is gemaakt en dan verkocht wordt.
1: Ze hebben een soort van ton neergelegd voor patent op de Limburgse fly.
0: Ja, en om dan inderdaad dat dan aan te prijzen dat mensen dat moeten kopen. Want hij is natuurlijk ook niet meer vers en niet meer Limburgs binnen een dag al. Dus hij moet snel over de toon.
1: Heel blij dat we het daar niet over
0: hebben. Daar gaan we het niet over hebben. Wel een nieuwe editie van de Zin in je werk zo meteen. Dus die burgemeester uit Groningen, Koen Schuiling, die lekker over zijn onderbuik aan het wrijven was. Daar hebben we toch nog een paar vragen over. Die oude masturberende burgemeester. En heel veel meer. Welkom bij de middag.
3: Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Robbie Williams en Miss Monique. Beauty in us.

0: Rihanna en Disturbia. Nou, disturbing is het zeker.
1: De Slammiddagshow met Thomas.
0: Oh, moet je nou wel lachen om zo'n slechte grap? Het is ongekend. Maar... ja, dit is ook smerig, zegt de oud-burgemeester van Groningen. Waarschijnlijk meegekregen, zat ook in het ANP-nieuws. Die is dus in hoger beroep ook veroordeeld voor masturberen achter het stuur. Het gebeurde allemaal in 2024. Iemand zou hem hebben gezien en gezegd... ja, maar dat die burgemeester te rukken achter het stuur.
2: Koen ouwe rukkert.
0: En zelf zei hij dat hij dus last had van zijn onderbuik... en daar aan het wrijven was. Ja. Uiteindelijk is hij in hoger beroep gegaan... waarbij je ook afvraagt waarom de fuck doe je dat? Want dan komt er alleen maar nog vaker in het nieuws en nieuws. Betaal die boete, €250 en ga door met je leven.
3: Maar wat is €250 ook? Kom op, waar hebben we het over?
0: Voor een burgemeester, maar het is natuurlijk een erezaak, denk ik, in zijn geval.
3: Ja, oké, okay, maar €250, ik las dat door rood rijden €320 is.
0: Ja.
3: Kun je rukkend door rood rijden, vind ik de boete nog steeds laag.
0: Ja, de boete voor door rood rijden is hoger inderdaad dan rukkend achter het stuur. Dat is ook bijzonder eigenlijk.
3: Dat is toch raar?
0: Ja. Ik zie het wel voor me, rukkend door rood rijden. Dat gaat iemand nu proberen. Niet doen, alsjeblieft. Anders hebben wij dat weer veroorzaakt. Ja, die burgemeester. Ja, ik denk dat het zijn fetish is om hiermee gewoon in het nieuws te komen, denk ik.
3: Koentje, we hebben je door.
0: Nieuwe editie van de Zin in je werk komt eraan. We gaan beroepen raden na deze.

0: Armin van Buuren in de Slammiddagshow in Dream a Little Dream. Daar gaat u.
1: Zin in je werk.
0: Een nieuwe editie van Beroepen Raden. Oftewel de zin in je werk. Wat zeg je wel 100 keer per dag zonder te verklappen welk werk je doet? Ik heb...
2: Wacht even hoor. Hij is er bijna weer. Ja,
0: ja het gaat. Ja. Ik zit net te vertellen dat ik beter ben. Marco, 55 uit Leimuiden. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Vertel, hoe gaat het bij jou?
3: Ja, bij mij gaat het een stuk beter dan bij jou, hoor.
0: Denk ik ook, ja. Ja, dan denk je dat het bijna voorbij is, maar dan kon er toch weer even iets uitzetten. Nou goed, het is bijna klaar.
3: Hey,
0: we gaan jouw beroep proberen te raden. Vertel, wat is jouw zin in je werk? Of wat zeg je wel 100 keer per dag?
3: Heb je hem goed vastgemaakt?
0: Hmm. Oké. Okay. Dan even checken, heb jij een auto van de zaak?
3: Ja.
0: En financieel gezien, is het een goed betalend beroep? Normaal? Laag?
3: Ik heb niks te klagen.
0: Niks te klagen, oké. Nog even één keer om jouw beroep te kunnen raden. Marco, 55 uit Leimuiden. Zeg even, wat is de zin in je werk?
3: Heb je hem goed vastgemaakt?
0: Raad mee in de Slam WhatsApp. Tot zo.
1: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan deze week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
4: Dan wordt niet slapen.
1: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
7: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
15: Vlieg door je tijdlijn.
16: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel 50% korting.
17: Je avond Groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd?
20: Kom, kom naar raamdecoratie.com.
21: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
22: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
21: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
23: Ah, hier kan het.
21: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
24: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
25: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
26: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
27: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
26: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Het is iets over 4:30, weer online weerbericht voor je. Blijft droog morgen ook, dan wel veel bewolking, minder zon. Temperatuur lekker zacht, 20 graden. En vanaf vrijdag het weekend regenachtig helaas. Dan even kijken naar de wegen. Verkeerde Flitsmeister. Er staat 456 kilometer, dat is echt veel voor een woensdag. 105 vertragingen maar liefst. Dit zijn de langste 3. A7 Zurich Groningen tussen Heerenveen en Tijnje, daar 3 kwartier. A27 Breda Gorkum voor Oosterhout, daar 36 minuten. En de A58 Eindhoven Tilburg tussen Best en Moergestel, daar 3 kwartier. Oef, wat doet Marco, 55, uit Leimuiden? Heb je hem goed vastgemaakt? Is zijn zin in zijn werk? Raad mee in de Slam WhatsApp. Hij maakt er 4:55. Laatste headlines van het ANP. Oftewel, wat gebeurt er in de wereld? Jordert van Jeroen.
28: Goedemiddag. De Kamer wil dat het kabinet meer haast maakt met het afwikkelen van het toeslagenschandaal. Het kabinet wil zorgvuldig opereren, maar partijen willen dat het sneller gaat en willen weten hoe dat gaat gebeuren. 5 jaar cel voor een man die eerder dit jaar in Maastricht een jongetje van 4 in een buggy doodreed. Hij had gedronken en reed het kind en zijn moeder in volle vaart aan. De moeder raakte zwaar gewond. En 2 keer goud op het WK baanwielrennen. Harry Lafrijsen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg waren zoals al jaren de snelste op de teamsprint. En Lorena Wiebes won voor het 3e jaar op rij het onderdeel Scratch. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
29: Thomas van Empelen.
0: Geen gescratch, wel hele goede muziek wat eraan komt. Lisara Edge hier met de uitkomst van de zin in je werk nu.
29: Slam.

0: Had je mij 3 jaar geleden gevraagd of wij ooit Ilse de Lange zouden draaien op Slam, had ik gezegd, nou, waarschijnlijk niet. In deze versie lekker, Lissara en So Incredible, de remix bij Slam.
1: Zin in je werk.
0: Ja, de ontknoping van een hele grote zoektocht. Naar de telefoon hangt Marco nog steeds, 55, uit Leimuiden. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hé, hey, vertel nog even, wat is de zin in jouw werk om jouw beroep te kunnen raden?
2: Heb je hem goed vastgemaakt?
0: Heb je hem goed vastgemaakt? We gaan naar Rick. Hij stuurde dit in als gok.
3: Ik denk dat hij een slavendrijver is.
4: Nee.
2: Ja, soms wel.
0: Heb je hem goed vastgemaakt? Is de zin in het werk van Marco. Martin, die denkt dat jij visser bent. Omdat dan het haakje goed vast moet zitten aan de trollers en zo. Dat soort dingen.
2: Nee, helaas.
0: Kom jij stinkend van werk nog wel eens een keer, net als een visser? Of,
2: Nou ja, het ligt er aan hoe warm het is geweest.
0: Ah, dus je bent wel ook buiten aan het werk dus.
2: Ja, zeker.
0: Heb je hem goed vastgemaakt, is jouw zin in je werk. Remel denkt, vrachtwagenchauffeur, dat zal niet goed zijn, denk ik dan.
2: Nee, gelukkig niet.
0: Rob, die denkt dat jij bij een attractiepark werkt. Om dan al die dingen dicht te klikken, te checken voordat de achtbaan gaat rollen.
2: Nee, lijkt me wel heel erg leuk, maar dat ben ik niet.
0: Nee, en dan niet bij het Amerikaanse Six Flags, hè, wat het fout is gegaan.
2: Nee, dat is goed fout gegaan.
5: Dat is ook niet goed vastgezet.
0: Nee, dat is wel een kattenpult eigenlijk. Hey, dan daar Ricardo, die stuurde het volgende in. Jouw zin in je werk is dus, heb je hem goed vastgemaakt? Ricardo denkt dit.
6: Ik denk dat hij kraammachinist is. Waar ze dan zijn lading vastmaken aan zijn touwtje. Dat zal het zijn. Het moet wel goed vastzitten.
0: Ja, dus ook wel een goede gok, denk ik. Is dit goed, Marco?
2: Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Ja, het is goed.
0: Ja! Ja! Maar.
2: Alleen moet ik wel één kleine correctie geven. Ik ben geen kraammachinist, maar een verrijkermachinist.
0: Verrijker. En wat is het verschil dan?
2: Een kraan, daar zit een heel verschrikkelijk lang draad aan. En dat ding, dat is heel groot en staat vaak op één plek. En ik ben heel mobiel. Ik rij over de hele bouw en ik maak iedereen blij de hele dag.
0: Ah. Maar goed, het kwam wel dichtstbij van alles wat je hebt gehoord dus.
2: Ja, dat zeker wel, ja.
0: De hijskraan is meerdere keren binnengekomen. Die verrijker waar je het over hebt, het zal een ding op de bouw zijn. Maar niemand heeft het ingestuurd in de app trouwens, Marco.
2: Ja,
0: dat is toch even jammer, hè, zeg zo op een woensdag.
2: Ja, zeker.
0: Marco, 55, uit Leimuiden. De zin in jouw werk was...
2: Heb je hem goed vastgemaakt?
0: En jij bent...
2: Verrijker machinist.
0: Hey, dankjewel voor het meespelen, maat.
2: Yo, bedankt voor de gezelligheid. Yo.

0: Slammiddagshow, Jorda Alesso, One Republic en In Your Eyes. Mijn dateleven gaat alle kanten op, maar er is gisteren iets gebeurd.
1: Oh?
0: Dat is echt verschrikkelijk. Dit is nog nooit gebeurd in mijn leven. En ik schaam me er echt keihard voor.
2: Echt?
0: Ja.
2: Was het in bed?
0: Nee, het was niet in bed. Nee, ik was ziek.
2: Oh. Oh?
0: Ja. Maar ik schaam me voor iets in mijn liefdesleven. Ik vertel het zo meteen, maar het is echt...

0: Slam Middagshow, Mr. Belt & Weasel. It's not right, but it's oké. Oh, ik schaam me hier zo hard voor. 34 en dan dit poelen. Het is wel...
1: Heb je iets gedaan?
0: Ik heb iets niet gedaan.
1: Het is niet gedaan?
0: In mijn liefdesleven. En ik schaam me hiervoor. Oké. Het is afgelopen dagen ben ik ziek. Het is dan een beetje radio maken. En dan naar huis toe gaan, een beetje uitzieken.
1: Overleven.
0: Ja, en op een gegeven moment, ik kreeg dus gisteravond... Dit is nog nooit gebeurd in mijn leven. Een appje van Joka. Gisteravond, 6:06.
1: En Joka is?
0: Een vrouw.
1: Oké, ja.
0: Ik ben er. Uitroepteken. 8:15. Ben je me vergeten, Thomas? 8:55. Een gifje van iemand die om zich heen kijkt.
1: Nee.
0: Met een jas in de hand.
1: Nee.
0: Ja. En ik zeg, oh, wat kut. Ik had dit voor morgen in mijn agenda staan. Ik wilde je nog afbellen. 1000 maal excuus. Uiteindelijk stuurt ze een foto dat ze met een rood wijntje... hier om 8:30 met haarzelf in een cafeetje bij mij om de hoek zit. Ja, ik ben mijn date vergeten af te zeggen. Ja.
1: Maar je hebt dus een excuus gebruikt, wat dus niet waar is. Je zegt tegen haar, ik dacht dat het morgen was. Dat is dus niet waar.
0: Nee.
1: Dat heb je overgelogen.
0: Ik dacht echt dat het morgen was, dat ik het nog moest afzeggen. Mm. Maar toen zij mij appte, ik heb het niet laten gaan of zo. Maar dit is dus nog nooit gebeurd in mijn leven. Dat ik dus dan niet ben opkomen dagen bij een date. Dat iemand daar dus zit te wachten op mij.
1: Oh, wat erg.
0: En dan dat ik er niet ben. Oh, ik vind dat zo kut.
1: Ga je het goed maken met haar?
0: Ja, ik ga het wel goed maken.
1: Hoe ga je dat doen?
0: Ja, dat ga ik niet op de radio vertellen. Dat denk ik, ja. Maar goed, genoeg over mijn liefdesleven. Wat zijn nou, als we in de liefde blijven hangen... de 5 manieren om te zien dat jouw partner vreemd gaat? Die zijn onderzocht en het antwoord daarop zometeen... Slam. Coming up. En die lekkere Chico. DJ Goya komt eraan. 90 Klapper. Urban Cookie Collective. En ook Katy Perry. Is het goed bij de Slam Middagshow? Blijf erbij. Slam.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus, bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers. Praxis.
5: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro... 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro... en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Thuisbatterij.
7: Einde salderingsregeling. Terugleverkosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Wil je ook thee?
11: Och ja, lekker.
12: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
11: Oh, wat een goede vraag.
13: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
15: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
16: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
18: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor word ik snel geholpen.
20: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: Pech, dat overkomt altijd iemand anders.
6: denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
22: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
23: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
24: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
26: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
27: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
28: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
27: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.

0: Hazewinkel.
1: De Tweede Kamer vindt dat het kabinet te weinig haast maakt met het afwikkelen van de toeslagenaffaire. Het CDA ziet te weinig concrete stappen om gedupeerde ouders te helpen. Ook andere partijen willen dat staatssecretaris Palme beter duidelijk maakt hoe alles verloopt. Ze komt binnenkort met een update, beloofde ze de Kamer. 5 jaar cel en 5 jaar rijontzegging voor een man die eerder dit jaar in Maastricht een jongetje van 4 in een buggy doodreed. Toen de moeder met het jongetje bij een zebrapad overstak, werden ze in volle vaart geraakt door de man die dronken achter het stuur zat en te hard reed. De moeder raakte zwaar gewond. Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar oud-minister en PVV-Kamerlid Marjolein Faber

0: daar zag het OM geen reden voor een onderzoek in. En NAVO-topman Mark Rutte ziet wel wat in een Europese Veiligheidsraad. Het is een van de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Dit gaat absoluut werken, zei Rutte. In de Veiligheidsraad zouden EU-leiders moeten komen en vertegenwoordigers van bevriende landen zoals Oekraïne. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog even en het is een graad of 17. Na zonsondergang koelt het snel af en vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen droog met geregeld zon en zacht. 17 tot lokaal 21 graden. Dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel, situatie op de wegen. Het is 3:05. Je krijgt erbij de 3 langste vertragingen. Het is mega druk voor een woensdag. 460 kilometer, dit zijn de langste 3 dus. A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Stroe, 3 kwartier. De A15 de Gorkum-Nijmegen voor de brug over de Linge. Daar is een ongeluk gebeurd, 43 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda. Tussen het Terbrechtseplein en de Ridderkerk Noord aansluiten in 35 minuten.

0: voeden in sportvoeding.
1: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
5: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Thomas van Empelen.
6: Ah, dit zijn hele gewilde tickets voor ADE Into the Woods. Met Jong Marco, Kyle Starkey, zoveel goede namen. We hebben 4 tickets voor je liggen dit uur. Eerst DJ Goya, de Slam.

0: Massive en The Key, The Secret bij Slam. Ja, welke geheimen draagt jouw partner misschien met zich mee? En waaraan zou je kunnen zien dat die vreemd gaat? Dat hoor je zo meteen bij Slam. Loes reageerde. Loes, jouw ex-partner is heel vaak vreemd gegaan.
1: Ja.
0: Ja, wat vervelend.
1: Ik denk dat hij er zeker 20 heeft gehaald in die paar jaar.
0: 20?
1: Ja, ik maak geen grapje.
0: Holy fucking hell, hij zegt. Nou, Loes, blijf erbij. Zo meteen alle tekens waardoor je kan zien dat iemand vreemd gaat.
1: Ik ben benieuwd. Nieuw music.
2: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Art Bed en David Guetta. Somebody that I used to know.

0: grote rehab bij Slam. Mix Marathon Track of the Week met een drama. De grote vraag is toch, die drama-lama, wat was dat ook alweer vroeger uit onze jeugd?
1: Ja, een soort van meme of zo, denk ik.
0: Drama-lama?
1: Drama-lama, maar dit is ook drama.
0: Maar dit is gigantische grote drama.
2: Dit is de Slam Middagshow met Thomas.
0: Kijken of je nou net als half hipster Randstad een open relatie hebt, of toch lekker monogaam bent en je hebt gewoon het liefje gevonden voor de rest van je leven. Vreemd gaan, het gebeurt zo vaak. Ik denk dat de helft van alle mensen die ik ken wel eens is vreemd gegaan.
1: Gaan we het niet over hebben.
0: Hoezo? Nee. Ja, nu gooi je jezelf echt voor de bus. Maar goed, never mind. Vijf bekende signalen waarin je kan zien dat iemand misschien wel vreemd gaat. Jouw partner. Komt-ie. Signaal nummer 1. Je partner neemt de telefoon echt overal mee naartoe. Naar de wc. Ze houdt het scherm verborgen. Weet je wel, met een wachtwoord op alles.
1: Shady.
0: Ja, ook nog eens een keer op WhatsApp een wachtwoord. En dat wordt helemaal shady. Dat had mijn ex op een gegeven moment. Zo'n scherm dat je niet mee kan kijken.
1: Ja, met zo'n
0: privacy scherm.
1: Ja, ja, ja. Ik vind dat heel verdacht als mensen dat hebben. Ja.
0: En ze werkt ook niet bij de overheid of zo, weet je wel? Dus ik denk, ja, hoezo?
1: Lekker een beetje porno aan de trein kijken.
0: Ja. Dat is signaal nummer 2, waarop je misschien kan zien dat je partner vreemd gaat. Je partner besteedt plotseling heel veel aandacht aan het uiterlijk. Wilt opeens heel veel afvallen, nieuwe kleren. Dat is verdacht. En dan signaal nummer 3. Maar je kan zien dat iemand misschien wel vreemd gaat, jouw partner. Dat iemand zich anders gaat gedragen. En dan vooral de vrienden eromheen. Ja. Hoe geheimzinnig reageren, ongemakkelijk als je vragen stelt.
1: Ja, als je in die vriendengroep zit, dan is dat wel iets waar je dat aan
0: dat
1: kunnen
0: vertel
1: merken.
0: Je toch dan als vriend aan die partner. Lijkt mij in ieder geval, hoor. Maar hey, stel voor je seksleven verandert. Hè. Het kan zijn dat iemand opeens heel veel zin in seks heeft. Of juist heel weinig. Het kan ook een teken zijn dat iemand vreemd gaat. En dan de laatste. Je partner is opeens opvallend lief. Ja, nu word je natuurlijk helemaal schizofreen.
1: Fing nasty.
0: Dat iemand dan heel lief gaat doen.
1: Ja, dat je denkt, oh, weet je, wij zitten weer helemaal in een goede fase met z'n tweeën.
0: Ja, maar ik denk heel eerlijk. Ik heb 1 keer een slippertje gemaakt in mijn leven. Het is het meest verschrikkelijke wat je kan doen.
1: Eens.
0: En daarna ga je alleen maar heel lief doen. Want het is het niet waard.
1: Nee.
0: Het is het links of rechtsom niet waard. Omdat je gewoon dan de hele tijd moet leven met dat idee dat je dus dat hebt gedaan. Waarvan je hoopt dat je het nooit zou doen. En ik denk mensen die dan echt daar heel makkelijk overheen stappen, dat zijn psychopaten. En de rest heeft er eigenlijk alle spijt van. Van vreemd gaan. Maar goed, als je partner dus opeens ontzettend lief is, heb niet altijd argwaan. Dat is echt heel kut. Maar het zou een teken kunnen zijn dat je partner vreemd gaat. Nou, tot zover de 5 signalen. Zometeen ook een signaal. Misschien wat ADE-alarm wat afgaat voor tickets voor Into the Woods. Blijf erbij. Dit is Slam, de middagshow met Katy Perry. Yeah.

0: Volgende week woensdag gaat het gebeuren. En zo klonk de winnaar gisteren.
1: Nou ja, ik heb me eigenlijk nergens voor opgegeven, dus ik denk dat je verkeerd verbonden bent.
0: Stephanie, tickets voor, ja? Tickets voor ADE Slam hier.
1: Oh, echt waar?
0: Ben 18 plus.
1: Oh, leuk. Ik ben zeker 18 plus. Absoluut, ja.
0: Ja, dat is genieten. Google maar een keer wat het is. Daar wil je misschien wel of niet bij zijn. Maar in ieder geval gefeliciteerd. Slam Boost. Ja, zij is erbij.
2: De Slam ADE Ticket Week.
0: Een nieuwe dag, nieuwe tickets. Vandaag tickets voor Into the Woods. De vrijdag met Cynthia Spiering. Kyle Starkey. En Jong Marco als afsluiter. Het is zo'n dik feest. Jij bent erbij volgens mij.
3: Ik kan het zeggen. En Pleun Vondeling. Ik weet niet meer.
0: Nee, niet in die line-up. Neem je USB-stick mee, ja, voor het geval je wat uitvalt. Ja, ja. Ja, heel goed. Nee, het is zo'n waanzinnig festival Into the Woods. Luister even mee. Bijvoorbeeld deze Kyle Starkey was er vorig jaar ook nog bij Slam ADE. Ah, dit wil je toch horen. Veel kunst te vinden ook bij de NDSM-werf, waar Into the Woods gehouden wordt op de vrijdag en zaterdag. Tickets, 4 tickets, ADE-tickets voor de vrijdag hier te winnen zometeen. Jong Marco als afsluiter. Oh.
3: Lekker.
0: Met een beetje geluk doet hij deze ook.
3: Ja, dat wil je zien hoor.
0: Ah, zien. Ik weet niet of ik heel veel zou zien op dat moment nog, maar voelen in ieder geval zeker. Tickets voor Into the Woods. ADE-tickets 4 liggen hier voor je klaar. Houd ADE-alarm in de gaten. Het gaat af binnen nu in een kwartier. Hoor je dat alarm op de radio? App dan. ADE. Deze kant op in de Slam-app. En ik hoor je denken, god, die app ingewikkeld allemaal. Je kan ook naar slam.nl gaan. Ticket WhatsApp-logo. Daar moet je zijn.
2: Next week, Amsterdam becomes the capital. Take over. The nights get longer. Get ready for Amsterdam. Dance event. Als je van dance houdt, is Amsterdam volgende week weer de plek waar het gebeurt. En waar dance is, is Slam. 4 dagen lang internationale top DJ's. Live op je radio en via Slam TV. Dat is Slam tijdens het Amsterdam. Dance event. Mis niks van Slam ADE 2026. Check alle info op slam.nl of de app.
4: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Slam ADE is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
7: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
13: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Movie Park NL.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
14: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com. Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi. Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden. En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches sounding looking like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
23: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
24: Let's go for more, some extra, Max.
23: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
25: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
26: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
27: Simyo.
0: Weer online weerberichten voor je. Vanavond een koude nacht, maar het valt enigszins mee. Morgen sowieso met de temperatuur dan namelijk prima, met zelfs 21 graden in het westen. Daar kans op voor de rest ook tussen de 17 en 18 graden. Veel bewolking, hier en daar een heel klein zonnetje, maar voor de tijd van het jaar echt prima warm. Scheelt weer een stukje gaskosten, want bij mij staat de cv-ketel al gewoon weer te branden, maar hoeft morgen dus niet, dat is lekker. Dan is het gigantisch druk voor een woensdag. Ook voor de tijdstip, bijna 500 kilometer. Volgens Flitsmeister 113 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. Prijs je gelukkig als je erin staat. Heb je toch iets bereikt, in ieder geval qua vertragingen vandaag. A2 Utrecht-Eindhoven voor Siemens-Gestel vanaf de Empiebrug. Daar een half uur extra. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Ypenburg, 47 minuten. En de A12 Arnhem richting Oude Rijn. Voor hetzelfde Oude Rijn ongeluk gebeurt een half uur extra. 2 minuutjes over 5:30. Laatste headlines van het ANP. Wat gebeurt er in de wereld? Je hoort het van Jeroen.
28: Goedemiddag. In Utrecht is geprobeerd om crimineel Galit H. te liquideren, melden onder meer AD en nu.nl. H. speelt een belangrijke rol in het Marengo-proces rond Ridwan Taghi. In 2017 mislukte ook al een liquidatie. De man die in 2023 GTST-acteur Bas Muis gijzelde en mishandelde, heeft ook in hoger beroep 1,5 jaar cel gekregen. Muis werd met een smoes naar een huis in Arnhem gelokt, waar hij onder meer met een spijkerpistool werd beschoten. En de oppositie wil meer duidelijkheid van het kabinet over de begroting voor de zorg. Onder meer JA21 en ChristenUnie zien de uitgestoken hand van het kabinet, maar vinden die niet genoeg om steun te geven. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
29: Thomas van Empelen.
0: Dankjewel. Misschien zometeen wel het ADE-ticket-alarm voor tickets voor Into the Woods. Zou zomaar kunnen. Swedish House Mafia hoor je nu.

0: is van een plaat en zegt Be My Own in de Slam Middagshow. Ja, en volgens mij was er zojuist iets te horen.
1: De Slam ADE Ticket Week.
2: Ben Madelon.
0: Madelon, jij zit ongeveer op je telefoon volgens mij.
2: Ja, klopt.
0: Ja, waarom?
2: ik deed net mee aan de winactie.
0: Oh, ik bel je voor Eneco, voor een nieuwe stroom aanbod.
2: Oh.
0: Nee hoor. Madelon, hoe graag wil je naar Into the Woods de vrijdag?
2: Ik wil heel graag naar Into the Woods de vrijdag.
0: Maar echt heel graag?
2: Echt heel graag.
0: Je was de eerste die appte. Gefeliciteerd, je bent erbij.
2: Oh, dankjewel. Oh, ik ben echt heel blij.
0: 4 tickets zijn voor jou. Maar echt op de milliseconde dat die oproep klonk. Stuurde jij de letters ADE deze kant op in de Slam app. Je bent erbij. Jong Marco, Cynthia Spiering, Kyle Stark en nog heel veel anderen. Lekker rondbanjeren daar op de NDSM-werf met Into the Woods de vrijdag. Jij wint 4 tickets. We boosten jouw ADE vrijdag 23 oktober Into the Woods. Je bent erbij. Gefeliciteerd.
2: Oh my god, dankjewel. Dankjewel. Ik vind het echt zo leuk.
0: En de kusjes van Slam.

0: met Erwin.
1: Hey, Erwin met Thomas van Slam. Hi. Is jouw WhatsApp-naam Chava?
0: Ja, klopt. Ja. Klopt, ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Ik wilde even zeggen dat jij een punt hebt.
0: Heb ik een punt?
1: Ja, maar jij hebt echt gewoon een punt. Ik hoor wel eens mensen dat ik denk, ja, maar jij hebt helemaal geen punt. Maar jij hebt echt een punt. Mag ik dat even zeggen?
0: Ja. Oké, dat is mooi. Ja. Dat is mooi. Ja, eigenlijk wou ik gewoon even aanmelden via de app. Ik was even te laat voor die ADE-kaartjes.
1: Oh, dat is het. Jij stuurt letterlijk een punt. Gewoon een dot. Ja, als WhatsApp verricht.
0: Ja, klopt. Ja. Maar ja, goed, ik was te laat, denk ik.
1: Ja, dat klopt, helaas. Ja,
2: je moet echt wel ADE sturen.
1: Ja, geen punt.
0: Oké, snap ik. Maar ik moet gewoon luisteren. En wanneer ik het oproep hoor, dan moet ik even een ADE sturen.
1: Ja, oké, duidelijk. Dankjewel. Nee. Hoi, hoi.
0: Ja, jullie ook. Succes, hè.
1: Doei.
0: Hoi. Dag.
1: Meer tickets voor Into the Woods. ADE.

0: dat je niet meer.
1: Oh, wat is die woensdagavond lekker in zich. En dat gaat bijna beginnen. Jorden Alok, Eva Max en Car Keys.
2: Kill your darlings. Kill your darlings.
1: We gaan op zijn.
3: Ja, je bent ziek en dan mag dat.
1: Nee, ja, dan blijf ik gewoon de rest van mijn leven roepen. Van ja, ik ben ziek. Soms heb je dat. Ja, de zin begint en dan weet je eigenlijk al op een gegeven moment, dit gaat nergens meer heen. Even terughalen. En zometeen gaan we op zoek naar de beste plaat van één artiest. Of band, groep. En Pleun, jij mag zometeen kiezen. Ik heb een artiest klaargezet zometeen. En 5 nummers meegenomen van die guy. Is er eentje. Ik dacht heel lang dat hij uit de UK kwam, omdat hij van die leuke piano, housey dingen maakt en zo. Maar het is een Amerikaan.
3: Oh.
1: Mark Kinchen.
3: MK.
1: MK, precies. Dat is een redelijk ingewikkelde opdracht. Die guy heeft zoveel leuks gemaakt. En ik heb een verrassing, want hij zit namelijk ook achter een plaat. Dat weten niet heel veel mensen van hem.
3: Leuk.
1: Zometeen de

0: Mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
1: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speel bewust 18 plus.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Hey joh, hij is weer terug.
4: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
3: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers. Praxis.
7: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
8: En, al lang last?
9: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
8: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
9: Ik heb geen idee.
10: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
12: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
13: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
16: Even bollen met z'n lijf.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Relaxed?
17: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
21: Balen zeg. Koffie.
20: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
22: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Utrecht is opnieuw een liquidatiepoging gedaan op crimineel Galit H., ook wel bekend als Imo. H. raakte niet gewond, melden meerdere media. Imo, die betrokken is bij het Marengo-proces, was in 2017 ook doelwit van een liquidatiepoging. Toen werd bij vergissing iemand anders gedood. Voor de gijzeling en mishandeling van GTST-acteur Bas Muis is ook in hoger beroep 1,5 jaar cel opgelegd. Muis werd 3 jaar terug met een smoes naar een huis in Arnhem gelokt en urenlang vastgehouden. Intussen werd hij beschoten met een spijkerpistool en afgeperst. Door een hartaanval te faken wist hij weg te komen. Het Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid is geen succes geworden voor het kabinet. Dat zegt handreikingen te hebben gedaan aan de oppositie, maar die partijen zeggen ze niet te zien. Onder meer de ChristenUnie en JA21 willen eerst meer duidelijkheid en daarna beslissen ze of ze de begroting steunen. En de FIFA komt met een plan voor het ontwikkelen van het voetbal, melden bronnen aan persbureau AFP. Het gaat om 5,7 miljard euro dat misschien verdeeld wordt onder de meer dan 200 voetbalbonden die lid zijn. FIFA-topman Infantino zou zo zijn beschadigde imago kunnen oppoetsen na een eerder plan waar veel kritiek op kwam. En dan het weer van Weer Online. Vanavond zijn er opklaringen en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en wordt het met 17 tot 21 graden opnieuw warm. Vrijdag komt er een weersomslag. Dit was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel, nog steeds druk op de wegen. Waarschijnlijk omdat de middagshow zo leuk is dat mensen gewoon blijven luisteren, denk ik. Dat zal het zijn, dat ze in de auto blijven zitten. 280 kilometer, dit zijn de drie langste. Beginnen met de A2 Utrecht en Bosch voor Zaltbommel, een uur extra. En dan de A4, daar is het niet beter. Amsterdam richting Rotterdam tussen het Liemense Aqueduct en Ypenburg. Ongeluk gebeurt, 15 kilometer. Vertraging een uur en 20 minuten extra over je reis. En de A50 Os-Eindhoven tussen Veghel Noord en Eerden. Ongeluk gebeurt, drie kwartier daar.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
2: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Hitte van Enschede.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
5: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Thomas van Empelen.
6: Waar de appies leeg zijn, zitten wij vol met goede muziek. Dat is niet normaal. Zeg, zet zo meteen. Fox's Clarity komt eraan. Nieuwe editie van Kill Your Darlings. Eerst die grote streamer Adela.

0: Zet Fox's Clarity in de Slam Middag Show. Een nieuwe editie van Kill Your Darlings binnen nu en 4,5 minuut. Het is een grote opdracht. De beste plaat van MK gaan kiezen. Pleun zo.
1: Ja, dat wordt nog lastig, denk ik.
0: Ben je er klaar voor? Even
1: ik ben er wel.
0: Tegen drill.
1: Ja, even gerekt gestrekt. Helemaal klaar voor.
0: Oké, zometeen dus de beste plaat van MK. En alvast een tipje van de sluier. Deze zit tussen de 5 keuzes. Zijn remix van Push the Feeling On. Geflopte hit namelijk. En midden jaren 90 maakte hij deze remix al. Die de wereld overging.
1: Ja, lekker.
0: Ja, daar heeft hij nog heel veel muziek gemaakt. Ga je zo meteen horen. Kill Your Darlings komt eraan.
2: Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Temper City en Ian Asher. Way too

0: Zo goed en zo mooi. De nieuwste Martin Garrix, daarom ook de Grand Slam. This Dream of You. Daar gaan we, de beste plaat van MK.
1: Kill your darlings. Kill your darlings.
0: Ja, dit is zo'n onderdeel in dit programma, deze slammiddagshow, waarin je ook heel veel mensen kan teleurstellen. Pleun?
2: Ja.
0: Dat is ook altijd lastig, mensen teleurstellen. Maar het is lastig.
2: Ik
0: de beste plaat
2: druk
0: van MK uitkiezen. Ik heb er 5 voor je klaar liggen. Ben ik jij er klaar voor?
2: Hoppa.
0: Het
2: Let's
0: is de
2: go.
0: Een of de ander. Je neemt de een mee naar de volgende ronde. Je hoort vanzelf hoe het werkt als je dit voor de eerste keer hoort. Here we go. Keuze nummer 1. Push the feeling on van MK. En de Nightcrawlers.
2: Ja. Is dit hun grootste? Of zijn grootste?
0: Ja, dat was de eerste van MK. Dus
2: ja,
0: dat is een
2: beetje,
0: is ook wel... Een remix.
2: Ja, gewoon lekker.
0: Gewoon goed. Ja, maar goed, deze goed. Zetten we tegenover. Een minder groot hitje van hem, maar wel goed. Better. Zo'n kerkkoor erbij, weet je wel. Greater Than Life.
2: Maar vind ik het better?
0: Is het better dan Push the Feeling On? Dat is
2: nee.
0: Aan je. Nee, niet. We blijven
2: nee,
0: bij Push the Feeling On. Oké.
2: Okay.
0: Wordt het Push the Feeling On van MK of Dior?
2: Ja, die kennen we, ja. Ik blijf bij Push the Feeling On.
0: Je blijft bij Push the Feeling On. Oké, okay, ja. Dan jouw persoonlijke favoriet wel. De MK remix van Wanky Wankelmoed. My Head is a Jungle. Voor ADHD en natuurlijk sowieso het geval wel. Zo goed.
2: Ja, die is ook wel echt heel lekker.
0: Feeling
2: maar
0: on
2: toch
0: deze?
2: Blijf ik bij de eerste.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dan nou weet ik ook dat jij stiekem wel echt ontzettend houdt van commerciële... Maar echt...
2: Ik ben wel een beetje commerciële...
0: Ja, de kruid valt onder de plaatjes. Dus daarom heb ik deze er ook bij gedaan. Ja, wel goed. MK Drinking.
2: Ja.
0: Oh, dan gaat hier wat helemaal los.
2: Ja, hier ga ik helemaal op aan. Maar ja, is het de beste?
0: Push the feeling on of drinking van MK. Wat gaat het worden?
2: Ja, ik voel dit wel.
0: Ja?
2: Maar is het de beste?
0: Ja, als jij dit gewoon nu de lekkerste op gaat, is het goed, hè?
2: Jawel, en ik ga Rita Ora. I love Rita Ora ook. Okay. Dus ja, we gaan voor deze.
0: Hoppa, gekozen.
1: Kill your darlings. Kill your darlings.

0: ik kan veel zeggen, maar wel een powerplaat en heel vrolijk ook dit.
1: Ja, gelukkig.
0: Kill Your Darlings, de keuze is gevallen door Pleun op Joe Corey, MK, Rita Ora en Drinking. Beste plaat van MK. Applaus voor Pleun! Wat een plaat is het, niet normaal. Zo meteen gaan we testen of AI je kan helpen bij het ziek melden.

0: Lekker mysterieus. En een beetje donker. Silva Pumpa en On Tonight hierbij. Slam. Ik zag een filmpje voorbij komen van een guy online die AI gebruikt op bijzondere manieren. En je kan dus ook ChatGPT, de voice assistant, laten kuchen voor je. Op zich natuurlijk handig, hè? Als je zelf een keer ziek wil melden of zo. Dan denk je van, ja, mijn kuch is het net niet. Misschien kan ik ChatGPT erin gooien. Dat is wel de toekomst natuurlijk. Zullen we eens kijken of dat lukt?
1: Ja, let's go. Okay,
0: laten we kijken of we ChatGPT, de voice assistant, kunnen gebruiken voor het kuchen. Ja, hi. Thomas en Pleun hier.
2: Hi Thomas.
0: Ja, hi.
2: Hey.
0: Hey, wat klinkt je zwoel trouwens.
2: Dankjewel. Dat ben ik ook.
0: Ja, we gaan even kuchen samen. Want dat is handig. Ik zag dat je dit kon online op een filmpje. Oh, je gaat
2: meteen.
0: Ja, jezus, rustig. Oké. Okay.
2: Eén.
0: Ja. Ik wil namelijk...
2: Dat klonk heel gesynchroniseerd.
0: Ja, en ik wil namelijk even kijken of ik muziek kan melden. Want ik bedoel, de afgelopen dagen heb ik iedere keer komen opdagen hier bij Slam. Maar misschien kunnen we toch even... Ik bedoel, hard genoeg gewerkt. Misschien kan ik me morgen ziek melden. Kom, we gaan samen even kuchen. Kijken of dat kan.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik help je graag, maar luister even naar je lichaam. Ja. Zullen we samen kuchen dan? Drie, twee, één. Kuch.
0: Wat is dit? Kuch. Dit is toch geen kuch, ChatGPT? Dit is toch geen kuch?
2: Kuch, kuch, kuch. Doen we samen kuchen? Drie.
0: Wat raar dit nou, oké. Hey, zometeen Showbiz Nieuws in een minuutje.
3: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan deze week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
4: Dan wordt niet slapen.
3: Check alle events en info op slam.nl of de app De Slam ADE Ticket Week.
5: Kijk eens, schat, hier is je thee.
6: Ah, heerlijk.
5: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
6: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
5: Mm-hmm. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
7: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
9: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Maar dat zoek ik later wel uit.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor word ik snel geholpen.
14: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
19: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister Vitamine, Mineralen en Supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
1: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
20: Verzekeringsgedoe? Nee.

0: direct door. Allianz Direct.
1: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Teruggeleverd kosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: 6:03. Weer online weerbericht voor je. Het wordt redelijk fris vannacht. 11 tot 13 graden met weinig wind, dat is lekker. Dan morgen, dan begint mistig. Hier en daar is het gelukkig wel zonnig. Met ook droog weer, dat is fijn. Wel de minst favoriete bewolking van Geert Wilders, namelijk sluierbewolking. Dat is morgen het geval. Temperatuur prima, 17 tot 21 graden. En dan even kijken naar de wegen. Verkeerde flitsmeis. Langs de 3 krijg je van 111 kilometer. Dit zijn dus de vertragingen vanaf 30 minuten. A2 Utrecht Den Bosch voor Kerk Driel. Ongeluk gebeurt 1 uur en 10 minuten extra. A4 Amsterdam Rotterdam tussen het Liemense Aqueduct en Ypenburg 3 kwartier. En de A73 Nijmegen Maasbracht voor Haps naar een half uurtje. 7:04. Wat gebeurt er in de wereld? Het laatste nieuws van het ANP. Hier is Jeroen.
11: Goedenavond. De Utrechtse politie is op zoek naar 1 verdachte na een nieuwe poging om crimineel Galit H. te liquideren, melden verschillende media. H., ook wel bekend als Imo en betrokken bij het Marengo-proces, raakte niet gewond. Het UWV trekt de stekker uit een IT-project waaraan al 55 miljoen euro is uitgegeven. Ze denken onder meer dat het uiteindelijk te duur gaat worden. De ontwikkelaar zegt dat het UWV de software niet goed behandelt. En de man die GTST-acteur Bas Muis gijzelde en mishandelde is ook in hoger beroep veroordeeld tot 1,5 jaar cel. Hij lokte Muis naar een woning en beschoot hem daar met een spijkerpistool en perste hem af. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
12: Thomas van Empelen.
10: Afpersen door nietjes te schieten met zo'n pistool. Heftig, man.
13: Knettergek.
10: Showbiz nieuws. Kom.

0: Hij is terug met nieuwe muziek, Robbie Williams. Samen met Miss Monique en Beauty and Us. Pleun, productie Pleun.
1: Thomas.
0: Jij hebt vaak een pet op.
1: Ja, best wel vaak. Ja.
0: Dus jij mag dan ook met recht zeggen dat je hebt geen hoge pet op van Robbie Williams, zei.
1: Nee, dat klopt. Nee. Dat heb ik echt niet.
0: Je hebt zo vaak een pet op dat je dat even mag etaleren ook. Waarom niet? Waarom is Robbie Williams niet jouw guy?
1: Ja, ik vind hem gewoon een beetje een engert. En ik kan niet zo heel goed uitleggen waar het nou vandaan komt.
0: Maar drugsgebruik,
1: alcohol gebruik. Ja, gewoon de manier waarop hij uit zijn ogen kijkt. Ik zag een interview bij Eva Jinek met hem. Ja. Ik vind het gewoon een beetje een rare, enge gast. Maar dat ben ik.
0: Hij heeft ook geen rijbewijs. Vind ik ook altijd een beetje enge mensen soms.
1: Ja, ja. Misschien. Ja.
0: Heb jij een rijbewijs?
1: Ja, ik heb een
2: rijbewijs. Oké. Slam Middagshow. Showbiz nieuws in 1 minuut.
0: Dan gaat hij het laatste nieuws in 1 minuut. Wat gebeurt er in de showbizwereld? Het was weer harken. Yvonne Jaspers heeft sinds enkele weken problemen met haar gehoor en evenwicht. Dat is nooit handig. De presentatrice wacht op een operatie en is daardoor even voorlopig uitgeschakeld.
1: Nou, laat mij dat boerzoekvrouw maar doen. Lijkt me wel leuk.
0: Ja, dat je dan...
1: Beetje envelopjes lezen.
0: Ach, boer Jan, je hebt 30 jaar al geen seks gehad en je wilt graag een vrouw.
1: Ach, we gaan dat voor jou regelen. Hartstikke leuk.
0: Het is vast iemand die zo gek is. Dan Linda de Mol. Die is blij dat de band tussen haar zoon Julian Vaal en haar partner Jeroen Rietbergen, a.k.a. op het Mediapark Vieze Jeroentje, weer volledig hersteld is. En toen hij vieze foto's stuurde bij tijdens The Voice was het altijd...
3: Jeroen, doe dat maar!
0: Maar hij stuurde toch die foto's. André Hazes kijkt niet bepaald met plezier terug op zijn schooltijd. Hij krijgt namelijk, even lang verhaal kort, een 1 tijdens muziekles.
1: Ja, waarschijnlijk gewoon grimmige docent.
0: Ja, of gewoon dat hij niet keyboard kan spelen. Dat kan ook. En Paul de Leeuw zoekt mensen naar mensen die het jaarwoord, die willen gaan trouwen tijdens zijn concertreeks.
1: Ja, dan gaat hij zeker ook zingen en zo.
0: Ik heb je lief over de rainbow, rainbow. Ik hou alleen van jou. En dan moet je dan het ja-woord.
1: Ja, misschien dat je dan nog nee zegt.
0: Ik wil alleen Annie's daaraan meedoen, denk ik, bij Paul de Leeuw. Maar goed, wel leuk dat hij het doet natuurlijk, hè. De shows vroeger van hem wel heel leuk trouwens. Tot zover.

0: Ariana Grande en Hey That I Made You Love Me hierbij. Slam in de Slammiddagshow, bijna op z'n end. Morgen moeten we het echt even hebben over Wie is de Mol. Jij mag er weinig over zeggen.
1: Ja, ik doe inderdaad mee aan Wie is de Mol. Onbekende mensen.
0: Onbekende mensen, terwijl je wel op de radio bent. Maar dat was toen nog niet zo.
1: Nee, dat was toen nog niet zo. Plus niemand kent mij. Niemand kent mij.
0: Ja, de mensen die nu luisteren. Maar morgen even over hebben, want je krijgt natuurlijk genoeg DM's nu dat je meedoet aan die serie.
1: Het valt mee, maar wat ik binnenkijk, krijg is wel een beetje vreemd.
0: Gaan we het morgen even over hebben.

0: Dance bij Slam. Zometeen de boys van de avond met linkerbaan, rechterbaan. Dit staat er op de linkerbaan. Laat maar weten wat wil je horen. Zometeen 130 op de snelwegen, Komodo. Of de rechterbaan, Tiësto, Lethal Industry. Linkerbaan, Komodo, Lethal Industry. Op de rechterbaan, laat het weten in de Slam WhatsApp. Zometeen de avondshow.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
5: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
4: Oei, ik voel de bui al hangen.
5: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
4: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
6: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
7: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf 989 euro. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
2: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd?
3: Kom, kom
2: naar raamdecoratie.com.
4: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
8: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
9: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
12: Let's go for more, some extra, Max.
11: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
13: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Albert Heijn wil vanavond nog de levering van vers producten aan de supermarkten hervatten. Eerder was al bekendgemaakt dat de distributiecentra weer werden opgestart na het cybersecurity incident waar de super al dagen last van heeft. De schappen met groente en fruit bleven daardoor in verschillende winkels leeg. De Utrechtse politie zoekt één verdachte na een nieuwe poging om crimineel Galit H. alias Imo te liquideren, melden media. Ook deze poging mislukte. H., die bekend is van het Marengo-proces, wist weg te komen. Bijna 10 jaar terug werd iemand anders gedood bij een eerdere poging om H. te liquideren. Het UWV stopt met een groot IT-project. Er zit al 5 jaar werk en 55 miljoen euro in. Maar het UWV heeft er geen vertrouwen in dat het op tijd klaar is en dat de kosten binnen de perken blijven. We willen verantwoord omgaan met publiek geld, zegt het UWV. Het softwarebedrijf vindt dat het UWV hun systeem niet goed behandelt. En de teambaas van Max Verstappen in de Formule 1 blijft nog zeker 5 jaar. Laurent Mekies heeft zijn contract verlengd tot en met 2031. Een jaar langer dan Max bij Red Bull blijft. Mekies volgde vorig raceseizoen Christian Horner op, met wie Verstappen 4 keer wereldkampioen was geworden. En dan het weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon. En met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. Dit was het nieuws op Slam.
17: En dat maakt het 7:02. Welkom bij de Slam Avondshow, die nog 1 vertraging meldt op de A2 richting Den Bosch bij Lingenbrug. Daar verlies je nog 38 minuten, 7 kilometer, komt door een auto met pech. Het is 7 uur geweest, betekent harder dan 130. Gaan we voor de linkerbaan qua BPM? Dat is Mauro Picotto en Komodo, of liever de rechterbaan voor Chesto en Lethal Industry. Kom maar door, via de app van Slam.
18: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
19: Late night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 avond.

0: Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
2: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de

0: Nation. De grootste in sportvoeding.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Slam. Jarno en Jeppe.
5: 7:05. Dat betekent, we mogen weer gassen op die snelwegen. Gassen! Ralf, ben je onderweg in de auto?
6: Goedenavond, Slam.
5: Onderweg waar naartoe?
6: Onderweg aan het wandelen.
5: Oh, kijk eens even, de benenwagen. En hoe hard loop je op dit moment?
6: Nou, gewoon snel wandelen. Geen hardlopen.
5: Oh, nee, ja. Lekker zeg. En waar loop je heen? Hoeveel kilometer?
6: Ik ga een uurtje lopen na het eten altijd, dus.
5: Oh, lekker zeg.
6: Ja.
5: En wat, waar loop je dan ongeveer?
6: Nu?
5: Ja.
6: Ik loop in Luiks-Gestel, Noord-Brabant.
5: Ah, Luiks-Gestel, gezellig.
6: Ja, zeker gezellig.
5: Dat is wat keigezellig. Nou, dan moeten we toch eventjes die sprinter in gaan zetten. Want we gaan wel even gassen. Want gaan we met de linkerbaan of met de rechterbaan?
6: We gaan met de rechterbaan, met Chesto. Oh.

0: Marshmallow in de avondshow en Another Drink.
1: Welkom. Dit zijn de veiligheidsinstructies. Nummer 1. Lichaamsbeweging. Niet gaan stilzitten. Nummer 2. Lach AUB om alle grappen van Jarno en Jeppe. Voordat ze het zelf doen. En nummer 3. Zet de radio vooral niet uit.
2: Jarno en Jeppe.
0: Woensdagavond, welkom bij een nieuwe editie van de Slam Avondshow. Show 27 alweer van de avonturen van Jarno en Jeppe.
3: Ja, Jarno, over Another Drink gesproken.
0: Ja.
3: Wij hebben afgelopen vrijdagavond hebben wij een heel leuk feestje gehad. Een feestje met Slam.
0: Ga je er nou weer over beginnen?
3: We gaan er weer over beginnen.
0: Oh ja, ja, was leuk. Ja. Ja, ik toch nog steeds zeggen dat jullie echt allemaal ontzettende oude mensen zijn geworden. Ja. Want iedereen was om 1:30 thuis.
3: Ik heb die rekening nog eens zitten bekijken. Ja. Wat betaald is door onze baas, Portemonnee Vree,
0: dankjewel nog.
3: De portemonnee van Slam. Ik voel me dan toch altijd een beetje een soort van opgelaten met drankjes bestellen. Dus ik bestel gewoon netjes gewoon een biertje of een wijntje.
0: Ja.
3: Maar jij hebt de hele avond Negroni zitten drinken en Red Bull, wodka Red Bull.
0: Ja.
3: Maar voel jij je dan, is er dan nul niks dat jij je een soort van opgelaten voelt? Jij denkt van ja, de baas betaalt, dus dan lekker de hele avond Negronis.
0: Ja, eigenlijk wel. Ik denk, je moet het er ook van nemen.
3: Ja, ergens heb je ook wel gelijk. Maar ik.
0: Het is gewoon een avondje. Niks. Een avondje hoef je niet aan je eigen rekening te denken. Je denkt gewoon, hey, het bedrijf heeft poen zat.
3: Ja.
0: We gaan gewoon even all out. Maar het was op een gegeven moment wel lullig. Want ik was de enige die aan de Negroni zat.
3: Ja, precies. Ja. Daarom. Dus je voelt geen ene gêne, niks.
0: Ja, dan weet je, na 2 Negronis voel je al sowieso
3: ja,
0: niks
3: dat is,
0: meer.
3: Ja, dat is wel waar. Ja.
0: Dus dat
3: ja,
0: is lekker.
3: Ja.
0: Maar is dat echt zo dat jij iedere keer echt overal waar je bent, dat je daar een beetje rekening mee houdt?
3: Nou ja, als ik zie dat de rest gewoon bier en wijn drinkt, ja, dan ga ik niet vol bako's lopen tanken.
0: Ah, maar weet je, we moeten gewoon vol die rock'n'roll erin gooien, denk ik dan. En weet je, wij zijn nu al 3 keer in 1 maand uitgeroepen tot werknemers van de maand. Dus ik dacht, nou, het kan er wel vanaf.
3: Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de luisteraars. Houden jullie rekening met wat je bestelt als je nog niet weet wie er betaalt?
0: Vind ik wel een interessante.
3: Ja.
0: Ja, ga je gewoon helemaal all out eigenlijk, of all in, wat je wil. Van, ik wil gewoon dit drinken, dan ga ik dat ook bestellen. Of hou je toch een beetje rekening met de rest? Laat het even weten via de app van Slam, als je dus nog niet weet wie er betaalt.
3: Ja, precies.
0: Ja, kom maar door.
3: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ik heb daar totaal geen moeite.
3: Nee, dat weet ik. Dat is duidelijk, Jarno.
0: Sterker nog, dat Negronietje was heerlijk.
3: Ja, dat gaat sowieso een smerig drankje.
0: Lekker.

0: Nee, zij vond het ook niet normaal.
1: Nee.
0: Maar goed.
1: Ja, was ze een Negronietje?
0: Ze was erbij. Tientje, denk ik. Zoiets.
1: Oh, lekker zeg.
0: Lekker, man.
1: Oh.
0: Nee, het is echt een goor drankje.
1: Nee, lekker.

0: Vind je de avonturen van Jarno en Jeppe. Ja, vooral what a life als de baas betaalt, hè? De baas de drankjes betaalt.
1: Nou, dat is inderdaad, echt, ja. Dan mag je wat mij betreft gewoon all out. En dan ga ik lekker voor een Negronietje.
0: En dan mag je zelfs Negroni. Maar dan denk ik, als je dan wat mag drinken.
1: Ja.
0: Als je dan wat mag drinken en het is op rekening van de baas. Dan bestel je motherfucking Negroni.
1: Ja, lekker.
0: Hoestdrank. Dat vind ik zo goor.
1: Oh, maar het is zo'n lekkere bodem die je even kan leggen. Gewoon even, hey, pats. Ja. Je pakt hem gelijk bij de keel. En die alcoholkater, die komt later wel.
0: Een lekkere bodem. Ja, nou, als je een grondpizza wil leggen, dan is het een fantastische bodem.
1: Een grondpizza. Mooi.
0: Ken je die? Grondpizza?
1: Ja, nou, nu wel. Dat vind ik een goede term. Dus ja, hou jij een beetje rekening met wat je bestelt als je nog niet weet wie er betaalt. Of juist wel als je zelf weet dat er niet wordt betaald.
0: Ja. Of als je gewoon weet dat de baas betaalt.
1: Nou, exact.
0: Hou je je dan in?
1: Oh, ja, we gaan naar de telefoon. Hallo, met wie?
2: Ja, met Joyce.
0: Hey, Joyce.
2: Hey, goedenavond.
0: Nou, zeg het maar. Wat denk je?
2: Nou, gewoon drinken waar je zin in hebt natuurlijk. Hè?
1: Kijk, met jou kan ik praten.
0: Ja.
2: Ja, zo is het.
1: Inderdaad, ja.
0: Dus ook als je weet dat de ander betaalt, complete scheid aan hebben, gewoon lekker een duur tanken.
2: Tuurlijk.
0: Zeg maar.
2: Ja, gewoon nemen waar je zin in hebt. Zo moet het.
1: Ja, dat is toch zo?
0: Maar dat is het probleem met Jarno. Jarno heeft altijd zin in Baco.
2: Ja, gewoon nemen.
0: Geen biertje.
2: Gewoon drinken.
1: Nee, dat is wel waar.
2: Dan neem je Baco. Gewoon nemen. Ja, toch? Je gaat toch niet iets drinken waar je geen zin in hebt? Ja, nee,
1: dat heb ik dus ook. Maar ik ben ook zo iemand, als er dan in een rondje in de vriendengroep allemaal pils wordt gehaald, ben ik degene die dan toch zegt, doe maar een Bacootje inderdaad, ja. Ja, maar ik hou niet zo van pils. Ik kan er niks aan doen.
2: Ja, nou, dat doe je goed. Gewoon niet pleasen. Gewoon nemen waar je zin in hebt.
1: Juist, je hoort het.
0: Juist.
1: Nou, wij gaan binnenkort even een Negronietje drinken, denk ik.
2: Nou, het is goed hoor.
1: Ja?
2: Je belt me maar op. Ja, hoor.
0: Wat vind je van Negroni?
2: Dat heb ik nog nooit geproefd. Ik weet niet eens wat het is.
0: Doe het maar niet. Het is heel goor. Als je van hoestdrank houdt, is het lekker.
2: Ja, dat heb ik nou wel nodig. Ik weet niet of je het hoort, maar hoestdrank heb ik nou wel nodig. Ja.
1: Klein beetje.
0: Ik zou zeggen, pak nog een Negronietje. Dankjewel, hè. Fijne avond.
2: Oké, hoi.
1: Dan gaan we naar Loes. Goedenavond.
3: Hoi.
0: Kijk eens, vriendin van de show.
3: Ja, echt wel.
1: Hey Loes, stel hè, we zijn met z'n allen lekker uit eten. Zet even die radio uit trouwens.
3: Die radio die staat uit.
1: Kan dat nou? Ik hoor het dubbel
0: dubbelen.
3: Hoe ging dat nou?
1: Kijk, nu is beter.
0: Kijk eens, nou ben je ineens te verstaan. Nee, toch niet.
1: Nee, Loes is nooit te verstaan. Maar goed, dat maakt niet uit. Hey Loes, stel we zijn met z'n allen uit eten. Hou je dan rekening met de buren en wie er betaalt? Of heb jij scheid?
3: Nou, ik heb best wel scheid.
1: Ja? Hoeveel scheid?
3: Ja, want ik ben... Nou ja, heel veel scheid.
1: Want?
3: Ik ben een behoorlijk goedkope drinker. Als ik naar huis moet rijden, dan zijn er twee wijntjes en de rest is kraanwater.
1: Oh, ja, oké, okay, ja.
0: Maar als je niet naar huis hoeft te rijden?
3: Wijn.
0: Maar, en wat voor wijn dan? Zoete mix?
3: Ah ja, godverdomme man.
1: Nee.
3: Als je een bar aan het lachen wil hebben, dan moet je me dat soort rotzooi voor mijn neus neerzetten. En dan is één slokje voldoende voor echt 5 minuten hilariteit.
1: Oh ja?
3: Dan ga ik echt hele rare gezichten optrekken. Niet doen.
0: Je maakt me wel nieuwsgierig.
1: Ja.
3: Ja, dan kan ik mijn beste naam te proberen, maar dan wil ik wel een taxi naar huis.
1: Wij gaan onze baas bellen, dat is helemaal goed. Hey, wat is jouw favoriete wijntje dan?
3: Zeker in kroegen hou ik het veilig op een chardonnaytje en een merlotje.
1: Lekker hoor.
0: Merlotje.
1: Lekker hoor. En de grootste merlotje ben je zelf, of niet Loes?

0: As It Was. In de Slam Avondshow. Welkom bij de avonturen van Jarno en Jeppe, waarbij in Let Me Stoke You 2 iedere dag het telefoonnummer van een BN'er proberen te bellen en kijken of dat hij iedere dag opneemt. Gisteren en eergisteren hadden wij gelukkig al de confirmatie. Giel Beelen, zijn telefoonnummer klopt nog. Maar we checken wel even iedere dag hoe het met hem gaat. En gisteren kon hij het niet echt waarderen.
1: Nee, jongens, kom op. Gaan we dit elke dag krijgen, nee?
0: Zijn je vrienden van Slam?
1: Ja. Toen de dokie. Goh, man. En het stomme is, ik ben echt ook even druk. Ik ben mijn kinderen net aan bed te leggen. Ik heb gisteren nog een stukje geluisterd. Ik denk, wat is dit eigenlijk voor show? Ja, jullie zijn echt de main street van de radio, man. Als ik bij machten was om het te onderbreken, dan had ik het gelijk gedaan. Man. Fucking hell. Dus, veel plezier. Ik ga even door.
2: Ja, die is niet blij.
0: Die kunnen we in onze zak steken.
2: Ik ben groot fan van Giel.
0: Maar nee, niet van ons. Zometeen gaan we het gewoon weer proberen. Neemt u de telefoon op, ja of nee? En ook Miley komt eraan.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Soms zul je zeggen,
8: mam, jij bent de beste.
7: Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
9: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sans, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd.
5: Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
23: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
24: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
25: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
0: 10 minuten over 7:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Vanavond lossen de laatste stapelwolken zich af en is het gewoon droog. Weinig wind staat er en is vannacht 13 graden. Morgen dan geregeld zon en regelmatig. Dat kan niet samen. Regelmatig geregeld zon en maximaal 21 graden.
26: Jarno en Jeppe.
0: Gaan we zo meteen even kijken of dat Giel Beelen voor dag 3 weer de telefoon opneemt. Ja of nee. Ook Ian Carey krijgen naar Miley.

0: Dit is de voicemail van Giel. Die heb ik normaal gesproken niet, maar ik heb hem speciaal in het leven geroepen voor die teringlijst van Slam. Want ik heb de indruk dat hij mij weer probeert te bellen op dit moment. Als ze dit uitzenden en ze zijn zo dom om het niet te checken, dan maak ik gelijk even gebruik van de mogelijkheid om te zeggen dat je op vrijdagavond echt naar een leuk programma kan luisteren bij de buren op Radio Veronica. Inspreken naar de piep heeft geen zin. En jongens, als jullie het echt zijn, hou eens op.
1: Nee, hij neemt de telefoon niet op.

0: De avonturen van Jarno en Jeppe hier op Slam met Dua Lipa en Training Season. En we hebben natuurlijk ook nog een derde bandlid. Dat is onze stagiair Ruben. En ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik kom hier net binnen. En er wordt gezegd van, ja jongens, jullie, we hadden zo'n goed verhaal voor de opening. En Ruben komt daar nu pas mee.
1: Ruben vertelt mij net een verhaal. En ik denk van, ja, waarom zeg je dit nu pas als de schuiven uit zijn? Ja,
0: lamlul.
2: Ja, ja, sorry. Nee ja, gisteravond nadat de show was geëindigd ben ik naar het station gelopen. Maar op een gegeven moment ging ik zo ongelooflijk slecht. Ik weet niet wat het was. Ik was op het station en ik denk, oké, ik heb nu twee keuzes. Of ik ga terug naar het kantoor of ik wacht op de trein.
0: Ja?
2: Nou, en ik ben heel blij dat ik terug naar het kantoor ben gelopen, want het ging echt niet helemaal mis.
0: Nee?
2: Nee. Ja, nou dit.
1: Dat meer, ja.
0: Ja, echt, ja.
2: Dat laatste.
0: Echt waar, ja? Het kreeg een soort aanval of zo.
2: Ja, ik weet het niet.
0: Ja, het ergste is, je hebt van mij eten gekregen.
2: Ja, maar dat, ik denk dus niet dat dat was.
0: Ja. Je hebt van mij kip gekregen.
1: Ja, dat kan ook. Heb jij onze stagiaire proberen te vergiftigen, Jarno?
0: Ja, je ziet ook een beetje rood trouwens nu. Nee, maar ja, dat heb ik. Oh, het spijnt me dan, maar het was echt...
1: Daar gaat hij weer.
2: Ik vond het heel gezond.
0: Ruben, hou nou op.
1: Hou nou.
0: Hey. Oh, nee, hij is klaar.
1: Ruben, Ruben.
2: Sorry.
0: Stop
2: sorry.
0: Nou. Oh, nee. Zo.
1: Nou,
2: soms heb je dat.
0: Ja, dat is ook zo. Maar heeft het hele pand het gemerkt vandaag?
2: Nee, vandaag niet meer. Ik heb vandaag nergens last meer van.
0: Dan moet je dus voorstellen dat je de eerste... werknemer bent op kantoor 's ochtends, ziet allemaal van die poepstrepen.
2: Ja, dat is niet lekker.
1: Nee. Zitten in het Telegraafgebouw. Heb je nou een Telegraaf gepakt en daarmee...
2: Die heb ik wel gepakt.
1: Lekker hoor.
0: Artikel van Wierduk, dat smeert lekker.

0: hele versie check je trouwens op onze Instagram. @JasperKleine, @Jarno van der Wielen of @SlamOfficial. Zometeen is het tijd voor het Slam prijzenpakket. Nieuwe ronde van Spiegeltje Spiegeltje komt eraan. Je maakt kans op die prijzen als je nu je naam
1: achterstevoren stuurt.
0: Dat meen je niet. En hoe doe je dat dan? Stel, ik heet Jarno. Wat doe ik dan?
1: Jarno, ja, dan is het Onrai.
0: Nou, dat bedoel ik. En heet jij Jesper?
1: Dan is het Rapzee.
0: Nou, hartstikke
1: goed. Ja, zo simpel is het.
0: Kom maar door via de app van Slam. Last Frequencies komt eraan.
2: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
3: Niet nodig, ik heb geen klussen gehad.
2: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
3: Serieus? Thanks.
2: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
3: Oké, ik check het meteen.
2: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
14: Nee.
13: Proteïneshakes.
15: Gadver.
13: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
13: Milner.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Relaxed?
18: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
17: Lekker bezig.
20: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
21: Nu super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
23: Citytrippen?
24: Drakentimmen in het Verre Oosten?
25: Of nee, juichen voor Oranje?
22: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
26: Semio is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simio.nl.
27: Waarom Turtle?
28: Simio.
29: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu...

0: bij Quantum 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er zijn waarschijnlijk weer snel versproducten te koop bij Albert Heijn. Tijdens dagenlange IT-problemen liepen de distributiecentra vast, maar gisteravond kwam de levering van houdbare boodschappen alweer op gang. Vanavond volgen ook groente en fruit, zegt de super. Online bestellen of laten bezorgen kan voorlopig nog niet. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is een record in zo'n korte tijd. Zo zonk een containerschip nadat het door iets werd geraakt. Iran zegt dat het een zeemijn was en dat het schip een gevaarlijke route voer. Een paar bemanningsleden worden vermist. We krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met het West-Nijl-virus. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University. Door klimaatverandering zal een uitbraak langer duren en zich sneller kunnen ontwikkelen. Vooral de stijgende temperatuur is een aanjager. Het West-Nijl-virus kan dodelijk zijn en je krijgt het door een muggenprik. En de renovatie van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel zorgt ervoor dat de rijbaan smaller wordt. Aan allebei de kanten 35 centimeter, zegt de exploitant. Er zitten scheuren in het beton en daarom is een nieuwe binnenring nodig. Ook al wordt de weg smaller, bestuurders zouden er geen last van moeten krijgen. En dan het weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt ook snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon. En met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. Dit was het nieuws op Slam.
4: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
3: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: spelletje van de Nederlandse radio hier op Slam. Onze baas is echt een groot fan, mogen we wel zeggen.
1: Ja, inmiddels wel.
0: Inmiddels wel. En dat is Spiegeltje, Spiegeltje. En aan de telefoon gaan wij dit keer spelen met Ogu. Hallo, Ogu.
2: Hallo.
0: En jouw echte naam, Ogu, dat is Hugo.
2: Hugo.
0: Oh. Hugo. Nou, super zeg, Hugo. Hugo, hoe is je avond?
2: Ja, prima. Nog rustig aan.
0: Wat ben je aan het doen?
2: Ja, ik zit achter de laptop nog wat zaakjes te regelen.
0: Wat zaakjes?
2: Ja, gewoon dingen.
0: Wat zaakjes vind ik altijd spannend klinken.
1: Gewoon dingen klinkt niet beter,
2: Hugo. Nee.
0: Wat doe je voor de kost?
2: Ik werk in elektrotechniek.
1: Oké, okay, als je niet had gezegd ik ben gymleraar, dan had ik echt de politie gedaan. Oké.
0: Nee. Hey, en hoe vaak heb je al een schok gehad?
2: Regelmatig. Nee, dat is lang geleden. Maar niet zo vaak. Nee.
1: We hebben te maken met een pro.
2: Ja.
1: Nou, dan hou jezelf maar vast, want de grootste schok moet nog komen. Je wint zo meteen misschien een Slam prijzenpakket.
0: Wauw, mooi bruggetje.
1: Ja. Niet normaal, hè?
0: Ja.
1: Ook krijg ik ook allemaal al duimpjes van de baas. Mooi bruggetje. Nou, over bruggetjes gesproken. Hey, we gaan nu het spel spelen. Het is aan jou de taak om zo meteen het woord achterstevoren zo goed mogelijk na te zeggen. Dan hoor je een bliep. Dan moet je dus dat woord heel goed nazeggen. Gooi ik hem in de spiegelcomputer en moeten wij raden wat jij gezegd hebt.
2: Ja,
1: hartstikke goed. Nou, daar gaan we. Het eerste woord. Je krijgt hem twee keer te horen. Oh, goed opletten.
3: Goeiemorgosh.
0: Oh.
3: Goeiemorgosh.
2: Goeiemorgosh.
1: Ja, vind ik niet slecht.
0: Ja, dat vind ik ook niet slecht. Ik denk dat we hier al wat mee kunnen. Nou, dan gaat onze Jarno hem in de spiegelcomputer zetten. En dan spiegelen we hem naar...
2: Chocomel,
0: versta ik.
1: Ja, ik ook.
0: Hugo?
2: Chocomel.
0: Hugo, wat denk jij?
2: Ja, klinkt vrij goed, denk ik.
0: Klinkt wel chocomel, toch?
1: Ruben, mogen wij een hint?
4: Het is iets wat je kan drinken.
1: Nou, gaan we luisteren, hoor.
4: Chocomel.
0: Bam! Hey!
1: Nou, eerst eens binnen. Heel goed gespiegeld, lieve vriend. Dan gaan wij door naar de volgende. Goed luisteren.
4: Haar.
1: Vind ik wel weer goed
0: gedaan. Ja. Ik denk dat dit uitmuntend gedaan is. Dus we zetten hem in de spiegel en dan krijgen wij vervolgens...
2: Ja.
0: Cavia?
1: Cavia, ja.
0: Dat weet ik niet.
2: Ja.
1: Dat versta ik ook.
0: Pagina.
1: Ruben, mogen wij een hint?
4: Vorige kon je drinken, deze kan je eten.
0: Pagina.
1: Cavia kan je niet eten.
0: Cavia kan je wel eten.
1: Is dat zo?
0: Zeker. Heel lekker. Het schijnt een heel lekker stukje vlees te zijn. Heel mals.
1: Ja. Wel
0: een
1: klein stukje, denk ik.
0: Beetje zoetig.
1: Ja. Beetje harig.
0: Op zo'n stokkie. En dan doe je dan zo lekker boven de barbecue, boven de kooltjes.
1: Nee.
0: Zo.
1: Oh.
0: En het stokje duw je in zijn kontje. Zo.
1: Nou.
0: En dan hoor je... Wiep, wiep, wiep. En als je maar lang genoeg draait, dan stopt
1: hij. Nou, hey.
0: Ben ik nu te luguber?
1: Ja, dat is wel.
0: Nou, het is al dierendag geweest, hoor.
2: Ja.
1: Cavia.
0: Ja, ik versta toch
1: maar je kan het eten.
2: Ja.
1: Paprika, zou dat kunnen?
0: Oh, paprika.
2: Dat zou...
1: Nou, laten we luisteren naar het goede antwoord. Oh, dat is een bliepje.
4: Paprika.
2: Ja.
1: En ik zei het, jij bent geschokt, want jij gaat er vandoor met het Slam prijzenpakket.
2: Ja, netjes, leuk.
0: Netjes. Er zit weer wat in. Het is ook netjes, hoor, wat erin zit.
1: Ja, magisch weer, hè?
0: Ja, magisch. Nou, het komt heel snel jouw kant op.
1: Het is een soort mystery box, dus je weet eigenlijk pas wat je gewonnen hebt... als je het in de mail of in de inbox ziet verschijnen.
2: Oké.
0: Okay. Nou, doe er wat leuks mee.
2: Dankjewel, top.
1: Later, jongen. Dit is Player.

0: Mixpart on Track of the Week, de nieuwe Rehab en Drama. Eerst de populairste dance track van deze week, dus hoor je extra vaak ook in de avonturen van Jarno en Jeppe. We hebben nog helemaal niet gehad over de ADE Ticketweek, want ook deze avond maak je weer kans op de vetste tickets voor Amsterdam Dance Event. Hoor je nou het ADE alarm voorbij komen?
1: Dat is dus... Jij kan hem zo goed nadoen, Jarno. Doe dat toch eens. Pul terug, Timmy. Fantastisch. Dat klinkt je goed, hè?
0: En hoor je het ADE-alarm nu voorbij komen? App dan ADE deze kant op met vandaag tickets voor Into the Woods festivals. Met onder andere daar Cynthia Spiering, Dion en Carl Starkey is erbij. En dat betekent je gaat voor de vrijdag. 23 oktober van 1 tot 11 kan je lekker dansen op de NDSM-werf in Amsterdam.
1: Nou, dat vind ik nou leuk, hè? Dan moet je mij even een DM'tje sturen en dan krijg je van mij ook nog een biertje daar.
0: Nou.
1: Dat is toch leuk, hè?
0: Kun je dat even, kun je daar even in je zak steken?
1: Zo zit ik in elkaar.
0: Holy shit.
1: Zo zit ik in elkaar.
0: Wat lekker. Ja, dat zegt hij nu, maar hij leest de DM niet.
1: Echt wel.
0: Hoor je net alarm voorbij komen, ADE, deze kant op. En zo meteen hebben wij, want dat is ook wel leuk. Er is een beetje mysterieuze video online gekomen van Schiphol Airport met José daarin. Die kennen we allemaal, de floor manager. En Julian Jordan, DJ. En die hebben een soort interactie. En dat was het.
1: Hoe zit dat precies?
0: Nou, ze zijn zo meteen hier in de Slam Avondshow.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Hartstikke leuk.

0: Next week, Amsterdam becomes the capital of dance. The beats take over. The nights get longer. Get ready for
1: Amsterdam Dance Event. Als je van dance houdt, is Amsterdam volgende week weer de plek waar het gebeurt. En waar dance is Slam.

0: mis niks van Slam ADE 2026. Check alle info op slam.nl of de app.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Slam ADE is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: opvoeding. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Terugleverkosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuisin, mooi wonen.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow.
12: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
17: 2 minuten over 7:30. Tijd voor je slim weerupdate van de Vrienden van Weer Online. Vanavond af en toe nog bewolking en kans op een buitje in het zuiden. Maximaal is het 13 graden vannacht. Morgen dan blijft het lekker droog. Schijnt de zon. Maximaal 21 graden.
18: Jarno en Jeppe.
17: Julian Jordan en José van Schiphol zijn hier. Hè? Maar hoezo zijn die samen? Dat hoor je zo meteen in de avond.

0: Slamavondshow met Oliver Tree en Robin Schulz en Miss You.
1: De avonturen van Jarno en Jeppe.
2: Let's go!
0: Het Amsterdam Dance Event staat voor de deur. En mocht je de socials een beetje in de gaten houden van Schiphol, ineens zagen we een filmpje voorbij komen van floormanager José samen met

0: José en Julian Jordan.
1: Wat een
0: gezellig.
1: Ongekende koortsdroom om jullie hier met z'n tweeën in de studio te hebben zitten.
2: Ja, ik vind het gezellig. Jij ook, hè?
3: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Zeker weten.
1: Wat hebben jullie gemeen met elkaar?
3: Ja, best wel veel. We zijn vaak op Schiphol te vinden. Ik denk dat Schiphol ons tweede huis is. En José houdt ook wel van een feestje, volgens mij. Dus,
1: ja, is dat zo?
2: Ja, tuurlijk. Is toch gezellig?
1: Maar ga je zelf wel in de zomer wel vaak naar festivals?
2: Die tijd heb ik gehad. Ja. Dat was vroeger natuurlijk. Maar een concertje. Maar dan een andere soort concert.
0: Okay. Ja, precies. Ja, maar stel, het zou moeten. Je zou naar ADE moeten. Wat voor feestje zou je dan meepakken? Welke artiest zou je heen gaan?
2: Ja, dan ga ik voor Julian
0: Jordan.
3: Heel goed. Heel
2: fijn. Kan niet missen.
0: Hey, want wat zie ik allemaal voorbij komen op de socials? En wat staat er te gebeuren? Want ik heb niet het idee dat dit toeval is.
3: Dit is geen toeval. Dit is een masterplan, al moet ik het zelf zeggen.
0: Ah, oké. Okay. Ja.
3: ADE is natuurlijk iets... Dat is wereldwijd. Iedereen komt vanuit de hele wereld naar Amsterdam toe. En hoe leuk is het als je zeg maar gelijk al die ADE-sfeer op Schiphol ervaart, weet je wel? Dus, en wij dachten van laten we de handen ineens slaan en laten we een event doen voor ADE. En met Schiphol.
0: Wow.
3: Dus, dat staat er te gebeuren.
0: Ja.
1: Is dit überhaupt al een keer eerder gedaan, zoiets op Schiphol gewoon?
3: Dat moet José aankijken, dat weet ik niet.
2: Geen idee. Nee,
1: nou, ja,
2: volgens mij is dit uniek.
0: Ja, laten we dan bestempelen inderdaad.
1: Dit is het eerste ADE-event op Schiphol. En wie kwam nou eindelijk met het idee om eigenlijk samen iets te doen? Want het is logisch, lijkt mij.
3: Ja, nou ja, ik kreeg het uiteindelijk vanuit mijn label Stemt. Die kregen de aanvraag volgens mij ook via Schiphol. Dus ik denk dat daar onderling iets besproken is.
0: José, die heeft wat in de ideeënbox gedaan daar.
2: Ik denk, dat is gezellig, dat moet hier doorheen komen.
0: Juist, precies.
3: Ja, dus dat uiteindelijk zijn we zo... stond ik opeens vorige week op Schiphol en namen we die mooie teaser op die nu online staat. Dus,
0: ja, waanzinnig. Maar dan lijkt me wel dat idee, dat komt dan. Dan moeten jullie hoofden moeten overlopen met ideeën van wat ga je doen? Ga je qua lichten, qua led, waar überhaupt wil je het doen? Want je hebt natuurlijk heel veel plekken waar je het op Schiphol kan doen. Ga je het op de landingsbaan doen? Ga je het in een vliegtuig doen? Ik noem maar wat.
3: Je zat in de buurt. Ik mag volgens mij nog niet heel veel zeggen.
2: Nee.
3: Ik zit even aan te kijken, team. Maar we mogen nog niks zeggen, maar dat wordt bekend.
0: Wat zou je zelf willen?
3: Ja, wat zou ik zelf willen?
2: Ja, er zijn enorme gave locaties natuurlijk.
3: Ja.
2: Maar dat is niet te doen. De toren bijvoorbeeld. Dat is
3: een boot in de toren bouwen. Dat is
0: wel vet.
1: Ja. José, wat wordt jouw rol eigenlijk bij dit feest?
2: Mijn rol?
1: Jouw rol.
3: MC. Ja.
1: Ga je MC'en?
2: MC,
1: MC José.
2: Ja, nou af en toe de catering is ook goed. Ik knip de kaartjes, maakt mij niet uit. Nee hoor, geen probleem.
0: Nou ja, ik zat nog wel even met een logistiek ding. Want we kunnen het niet ontkennen. Tijdens ADE wordt er ook af en toe wel wat gebruikt, hè?
2: Ja.
0: Maar hoe kan ik in godsnaam mijn drugs meenemen naar Schiphol? Dat lijkt mij niet te doen.
2: Nee, want we hebben goede douaniers. Dus nee hoor.
0: Die zijn gewoon aan het werk dan?
2: Dat denk ik wel, daar ga ik wel vanuit.
1: Met honden en al, denk ik ook daar. He?
2: Die zullen er ook wel kunnen
1: precies.
2: zijn.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dit logistiek dan gaat... eigenlijk vorm gaat krijgen.
1: Ja, ik ook.
0: En hoe gaat het nu in zijn werk? Krijgen we kaartjes? Moet je ergens inschrijven? Wat is een beetje de bedoeling? Hoe kan je bij die rave op Schiphol zijn?
3: Je kan je opgeven. Er komt wat meer informatie online. We zijn nu officieel live. Dus ik weet niet, er komt zo iets online... waardoor je erbij zou kunnen zijn. Dus hou Schiphol in de gaten. De officiële Instagram. En social media. En hou Stemt in de gaten. Stemt Records. En dan mag iedereen erbij zijn.
1: Wat vet zeg. En wordt het trouwens ook gefilmd voor Schiphol Airport, de serie?
2: Ja, het zou je wel willen, hè? Ik heb geen idee. Nee, joh. Nee, dit heeft niks met de serie te maken.
1: Nee?
2: Nee.
0: Het zou wel, eerlijk, wel de uitgelezen kans zijn... om weer natuurlijk iets te gaan draaien, toch?
2: Ja, jij zegt het. Ja, ik heb geen idee.
0: Nee,
2: wij weten er nog niks over, dus...
0: Nee, dat begrijp ik, ja. Ik zou toch even dat Videoland gaan bellen en zeggen van... jongens, luister eens, we gaan nu een ADE-rave ontvangen. En ik ga crowdsurfen.
2: Nou ja, misschien luisteren ze mee. Ja, wie weet.
0: Ik zou het in ieder geval leuk vinden.
2: Ja, iedereen denk ik.
0: Ja, dat is ook zo. We zitten allemaal met smacht te wachten op seizoen 4. Zo is het ook, ja.
3: Crowdsurfen zou ik wel willen zien.
0: Ja, precies.
2: Ja, mijn hoofdrol.
0: Hartstikke goed. Zometeen gaan we het ook nog even hebben over nieuwe muziek met jullie natuurlijk. En nou ja...

0: en David Guetta en One in a Million. Nog steeds bij ons in de studio, want er is een heuse pop-up rave aangekondigd op Schiphol. Julian Jordan en José van Schiphol zijn hier. Yes. Hey, en hoe bereid jij je voor, Julian, op een pop-up rave op Schiphol? Ga je dan toch vette edits maken met misschien geluidjes erin of zo? Of is er een andere benadering voor?
1: Mind your step.
2: Ja, ik zat wel na te denken om gewoon die pilotenstem door mijn track heen te doen.
0: Ja.
2: Oh, ja. Die eigenlijk altijd wel een beetje hetzelfde klinkt. Die van, come on, passengers, we're coming to Schiphol Airport. Ja. En dat gewoon even door een break heen, denk ik.
0: Oh ja,
2: zoiets.
0: Top. Dat is wel vet, ja.
1: Ja, of even die mind your step.
2: Ja, die, zoiets, ja,
0: precies.
2: Ja.
0: Nou, wat verwacht jij voor het publiek?
2: Ik ben heel benieuwd. Ik heb echt geen idee. Ik denk natuurlijk de mensen die gewonnen hebben zullen komen. Maar er zullen ook reizigers kunnen zijn die net aankomen. En denk ik heb wel zin.
0: Met een trolley in hun hand staan.
2: Ja, letterlijk. Ja. Ik zou het wel doen. Eerlijk is eerlijk. Als ik zou aankomen en ik zou zoiets zien, ik zou er gelijk naartoe gaan.
0: Ja, nee, ja, je bent op ADE of je bent het niet.
2: Precies.
0: En dat begint bij inderdaad het airport. José, we hadden het er net al een beetje over. Ik weet niet wat je erover mag zeggen, maar wij zijn toch heel benieuwd. Jij wordt ook een beetje gebriefd, denk ik. ADE komt eraan. Wat krijg je dan mee vanuit Schiphol? Moet je ergens op letten of hoe gaat dat?
1: Nou, ik kan hier eerlijk gezegd geen antwoord op geven.
0: Nee?
1: Nee, absoluut niet.
0: Oké. Okay.
1: Nee, ik ga het allemaal wel zien.
0: Ja, precies.
1: Vanaf het moment dat inderdaad de datum gaat komen, waarvan we dus echt de gasten kunnen verwachten, dan zie ik wel wat er allemaal rond gaat lopen en welke meldingen we binnen gaan krijgen. En,
3: Maar je hebt niet tips en tricks gekregen waar je op moet letten?
1: Ja, ik heb wel in de wandelgangen te horen gekregen dat sommige festivalgangers er wel heel bijzonder uitzien.
0: Oh ja. Oh, ja.
1: Zwart, zo'n bomberjack achter.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, ja.
0: Okay, dus je hebt al een probleem, Julian.
2: Ja.
1: zo'n baseball.
2: Moet toch een andere jas aan doen.
0: Ja, nou, dat komt wel goed. Hey, maar Boos, jullie kennen elkaar eigenlijk al een tijdje, Jeppe en jij. Hè? Ik weet niet hoe dat nou precies zit, maar dat is wel way back eigenlijk.
3: Dat is wel echt heel grappig. We hadden het er net met elkaar over. 2015 gaan we dan naar terug.
0: Ja.
3: Ook met ADE was dat.
0: Klopt.
3: Toen hebben wij met Ponkers ook een pop-up rave georganiseerd. Een pop-up rave op het Koningsplein was dat. Het Koningsplein in Amsterdam. En het was met jou.
0: Ja.
3: Met Jay Hardway, Face DJ Ruud. En toen zijn we, hoe lang hebben we daar gestaan?
2: Ja, volgens mij wel echt een uur of zo.
3: Volgens mij hebben we inderdaad echt een uur daar gestaan. We hebben gewoon speakers daar neergezet op dat Koningsplein. En gewoon gaan wachten van, wat gaat er gebeuren? Worden we weggestuurd? Worden we op de bon geslingerd? Worden we in het busje geslingerd? Maar voor mijn idee hebben we gewoon het echt uit kunnen spelen.
2: Klopt, en het was ook niet besproken met de gemeente, zeg maar. Dus,
3: nee, het was echt een rave, ja.
2: Het was echt een illegale rave.
0: Ja. Moeten we dat niet terugbrengen gewoon tijdens Amsterdam Dance Event? Echt weer zo'n illegaal plekje in Amsterdam waar we met z'n allen kunnen raven en gewoon kijken hoe lang het duurt.
3: Nou ja, plekje in Amsterdam, dit was gewoon pontificaal op het Koningsplein.
0: Ja.
3: Bij die viskraam was het. Het was gewoon op het Koningsplein.
2: En, ja, 2015, was Halsema er toen al of niet?
3: Nee.
0: Nee.
2: Nou ja, dat is het.
3: Dat is het. Het is allemaal een
0: verschil
3: van Halsema.
0: Ja, hartstikke goed. Maar sowieso, Julian, jij hebt denk ik wel een flink drugschema met ADE weer.
2: Zeker, zeker. Ik heb veel leuke dingen. Nou ja, Schiphol is natuurlijk een soort bucketlist dingetje. Dat had ik nooit verwacht. Maar ja, ik doe Schiphol. Ik doe de AFAS met Stamp Records. Dat wordt een van de grootste avonden. Dan doe ik nog met Lucas en Steve een avond. En ik doe nog een paar guest appearances waar ik heel erg naar uitkijk. Ik doe ook een eigen pop-up. Dat is op de donderdag, hè? Voor PM, Prinsengracht.
0: Kijk.
2: Ergens bij de Prinsengracht, dus dat wordt ook leuk.
0: En daar weet Halsema wel van?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Nou, dat weet ik eigenlijk.
0: Ja, check.
2: Nee, dus de hele week zit al vol. En ik ben sowieso heel blij om iedereen die naar Amsterdam komt, alle fans, iedereen die er zin in heeft weer te kunnen zien. En er is gewoon heel veel nieuwe muziek om te draaien. Dus we hadden het er net over. Elk jaar zeg ik, ik ga dit jaar iets rustiger aan doen met ADE. Maar dan
3: hier niet gelukt.
2: Last minute, dan zitten we weer vol.
0: Dat gaat nooit lukken. Nee.
3: Hey, en die AFAS met Stamped Records. Dat is omdat ze 10 jaar, jullie bestaan 10 jaar, hè?
2: Klopt.
3: En gaan jullie nog iets speciaals doen?
2: Ja, het wordt sowieso heel vet. Ik doe een. Ik weet niet of ik. Mag ik de line-up zeggen? Mag ik. Nee, hè?
3: Nee, hey, mogen we ook niet iets lekker?
2: Nee,
3: gewoon
2: we mogen
3: niet
2: even zeggen vanavond.
3: Ah,
2: nee. Nee, het wordt heel vet. In ieder geval, ik ga een back-to-back doen. Dat kan ik wel zeggen. Ik mag ze niet zeggen met wie.
3: Okay.
2: Maar dat wordt legendary. En het wordt sowieso vet. Ik bedoel, we hebben dit eerder gedaan in de AFAS met Stamp Records. Toen stond er ook een heel groot gedeelte crowd achter ons. En ja, weet je, de productie wordt vet. Alles gaat Wordt echt fucking vet. Dus nice. Ik kan niet wachten.
3: Nice.
0: AFAS Live tijdens ADE, de stemtavond. En natuurlijk ook nieuwe muziek. Je zegt het al even, jouw remix is uit van Turn Up The Speakers met Afrojack en Martin Garrix. Hoe gaat dat als je van hun track een remix maakt? Zijn ze dan heel erg bemoeierig? Want je bent natuurlijk heel close met hun. Of is dat juist lekker van dat ze zeggen, gast, ga maar lekker je gang?
2: Ja, dit ging heel random. Ik was met Martijn, we waren in Bangkok. Ik moest een andere show draaien dan hem. En we waren toevallig samen in Bangkok op dat moment. En hij zegt van, ja, weet je, ik heb eigenlijk een remix nodig van Turn Up The Speakers. Want die plaat is inmiddels al wat ouder. En ik zou wel een nieuwe versie willen. En ik vind jouw sound zo vet. Dus laten we maak maar een remix. Maar hij gaat niet uitkomen. Maar puur voor mijn set. Gewoon als een tool. Dus ik zet binnen een uur zet ik die remix in elkaar. Puur zo van, joh, dan heb jij een soort van frisse sound om te draaien in je set.
0: Ja.
2: En hij draait hem en hij zegt, ja, dit gaat zo los. En die filmpjes online, die gingen viral en iedereen had het erover. En een maand later zegt Martijn, ik wil hem eigenlijk officieel gaan uitbrengen. Maar we moeten nog even, we moeten nog akkoord hebben van Afrojack. Nou ja, die was binnen een uur was die akkoord. En toen was het eigenlijk, nu wordt hij officieel. Dus wat begon als grappen, eindigde in een officiële release.
0: Ja, ja. Goed zeg. En hij gaat een maandje nu ongeveer door het dak heen, hè? Gaat lekker.
2: Hij gaat echt door het dak, ja. We zitten al over de miljoen streams. Ging al viral op Instagram, TikTok, alles erop en eraan.
0: Bam. Dus, eigenlijk binnen een uurtje gemaakt dus.
2: Binnen een uur gemaakt.
3: Holy shit.
0: Waanzinnig. Julian Jordan remix krijg je nu van Turn Up The Speakers. Turn Up The Speakers.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werken Nederland.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Geeft ruimte.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopwarmtepomp op eigenhuis.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
11: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
15: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
16: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
17: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor word ik snel geholpen.
20: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
0: je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man van 63 uit het Utrechtse Woudenberg moet 4,5 jaar de cel in voor het jarenlang verkrachten van de oppas van zijn kinderen. Het begon toen ze 16 was. De man geeft de seks toe, maar zegt dat het niet onder dwang gebeurde. Daar ging de rechter niet in mee. Toen het meisje niet meer kwam, begon hij haar te stalken. Albert Heijn wil vanavond weer versproducten leveren aan de winkels. Door het cybersecurity incident was er in een aantal vestigingen bijvoorbeeld geen groente en fruit. Klanten kunnen nog niks met airmiles en koopzegels. En ook online bestellen van boodschappen werkt nog niet. Succes voor Feyenoord in de Champions League. Tegen het Italiaanse Como werd het 3-2. De Rotterdammers kwamen met 1-0 achter, maar Zegiel en Hagi Moussa scoorden en er was een eigen goal. Feyenoord startte met dezelfde 11 spelers als die in de basis stonden tegen AZ afgelopen zaterdag. Die wedstrijd werd ook gewonnen. En artsen in Italië vonden in het lichaam van een jongen wel iets heel bijzonders. De remhendel van een fiets. Hij ging 3 jaar eerder met zijn fiets onderuit en toen bleek de remhendel verdwenen. Nu werden er foto's gemaakt omdat hij pijn had in zijn been en was de remhendel te zien. Na 3 uur opereren was hij eruit. En dan het weer van Weer Online. Opklaringen en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. Dit was het nieuws op Slam.
4: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Ach, dat zoek ik later wel uit.
23: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
24: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
25: Get ready for the OG. All y'all bitches sound a look alike me.

0: lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Slam. Jarno en Jeppe.
2: Ja, we hebben wat tickets gevraagd aan José. Dat komt wel goed. Maar zometeen maak je nog kans op andere tickets voor Into the Woo.

0: Miracle. Muziek van Shakira en Burna Boy. Die Die komt eraan.
1: De Slam ADE Ticket Week.
0: Ja, het zijn de dikste festivals rondom het Amsterdam Dance Event, met net bekendgemaakt. Amsterdam Schiphol gaat ook een keer meedoen. We krijgen daar een pop-up rave. Mind your step.
2: Ja, wel vet hoor. Ik ga denk ik wel even proberen om erbij te zijn.
0: Ah, Stamp Records avond met onder andere Julian Jordan en José is daar dus bij. Maar we hebben vandaag in de aanbieding Wie maakt ons los?
3: Voor het Vissenvies! Vissenvies! Wie maakt ons los?
0: Voor tickets voor Into the Woods Festival. Komende vrijdag. Niet komende, de vrijdag van ADE. Ja, ik denk steeds dat het komende is, maar dat is niet. 23 oktober van 1 tot 11 op de NDSM-werf Amsterdam. 4 tickets zijn voor jou als je het ADE-alarm hoort afgaan. Dan ga je dus met plus 3 maten. Vriendinnen, daar Cynthia Spiering, Dion, Carl Starkey en ook Jong Marco is daarbij. Hoor je het ADE-alarm voorbij komen?
2: Ja, ik zit jou nu aan te kijken. Zou je hem nog één keertje na willen doen, hoe dat alarm ging? Ja, zo klinkt hij dus ongeveer. Maar dit was hem niet, hè? Dit was een imitatie.
0: Ja, dus ADE, als je het alarm hoort via de app van Slam, en maak kans op tickets voor Into the Woods Festival. Staan daar bomen op NDSM-werf trouwens?
2: Nee, volgens mij niet eens.

0: vandaag het geval is voor die pop-up rave van Schiphol. Dus ben er morgen gewoon weer bij, ook in de avondshow. Maar vandaag gaan we into the woods op de NDSM... op de NDSM-werf. Zo, dat ging even mis, hoor.
1: Ja, dat ging even mis. Maakt niet uit. Daar hebben we dus last van.
0: Met onder andere Cynthia Spiering, Dion, Kaan Starkey en Jong Marco. Hoor je het ADE-alarm voorbij komen?
2: Imitatie.
0: Dan moet je opletten, want dan maak je kans op die tickets voor vrijdag 23 oktober. Nou, we hebben weer een, een lucky bastard.
1: Oh, we hebben er weer zo eentje.
0: We hebben de klapper erbij gepakt, we gaan bellen.
1: Ja. Even kijken, ik ga er eentje uitkiezen. Oké, nou, dan ga ik eens even... Hoppakee. Ja.
0: Hoppateetjes.
1: Ja, dit is een winnaar. Of winnares, hè. Dat kan natuurlijk ook. Gaan we eens even kijken. Of er, ja... Dat is belangrijk.
0: Ja,
1: als je niet opgenomen wordt, dan is het...
3: Hallo, met Kelly.
1: Hallo, met wie? Sorry?
3: Hallo, met Kelly.
1: Kelly?
3: Ah. Ja.
1: Nou, je spreekt met je vrienden van Slam.
3: Met mijn vrienden van Slam, dat is gezellig.
0: Dat wou ik zeggen, ja. Hoe is je avond?
3: Ja, top. Wij komen net van een etentje vandaan.
0: Oh, oké. Wat is er genuttigd?
3: Ja, we waren de hele dag al aan het luisteren en toen hadden we net mis.
1: Oh, net mis.
3: Toen hadden we geen alarm gehoord in ieder geval.
0: Nee, dat klopt. Ja, nee, dat alarm dat is heel schaars, kan ik je vertellen. Ja. Hé, wat was het lekkerste wat je vanavond gegeten hebt?
3: Zo, wij hebben heerlijk gedineerd bij vrienden met vlees en groenten. Ja, zeker. Dat komt uit Estland. Dus hij heeft een heerlijk maaltje voor ons gemaakt.
1: Oh, vlees en groenten.
3: Ja. Het klinkt heel lekker. Nederland, maar het kwam uit Estland. Ja.
1: Dat is een lekker maaltje.
0: Wat lekker zeg.
3: Ja, toch?
0: En wat is dan het bestie...
3: Het is een lekker maaltje, ja.
0: Maar wat is nou iets typisch Estlands?
3: Ja, wil je het weten? Ja. We hebben een klein hapje gegeten. Dat was roggebrood. Met een bietje, een stukje haring en dille erop. Maar het was heel lekker.
1: Oh, oké. Nou ja, interessante combinatie. Het goed inderdaad, ja. Volgende week ADE. Heb je nog leuke feestjes op de planning staan?
3: Nee. We hebben echt serieus nog helemaal niks op de planning staan.
1: Meen je niet?
3: Nee, erg hè?
1: Oh, ja. ik ga...
3: Maar wij hebben eigenlijk wel heel erg zin in een avondje uit.
0: Ja. Dan lekker nakkie de roggebrood meenemen.
3: Ja, joh. Roggebrood, haring, het maakt allemaal niet meer uit.
0: Heerlijk. Dikke bieten. Dikke bieten erbij. Oh, okay. En jij bent er gewoon bij, Kelly.
3: Oh, heerlijk. Geweldig.
0: 4 tickets voor Interwoods Festival op vrijdag 24 oktober. Ze zijn voor jou. En ga je dan met dezelfde vrienden ook, of niet?
3: Dat weet ik nog niet. Helemaal. We gaan nog even kijken.
0: Dan hebben ze die lekker gekozen. Nieuwe muziek.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Geeft ruimte.
7: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
9: Hey joh, hij is weer terug.
10: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
9: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
13: En, al lang last?
14: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
13: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
14: Ik heb geen idee.
15: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
16: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
17: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
18: Niet nodig, ik heb geen klussen gehad.
17: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
18: Serieus? Thanks.
17: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
18: Oké, ik check het meteen.
17: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws, tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
21: Even bollen met Select.
22: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
23: Ah, relaxed?
22: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
24: Bij Simpel krijg meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
25: Meer voor minder. Simpel.
26: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
27: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
26: verkopen? Bij Toyota krijg je nu tot 3000 euro extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
0: 10 minuten over 9:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een bewolkte nacht en het is wel droog gelukkig. 13 graden. Morgen dan maximaal 21 graden met gewoon de zon die gaat schijnen.
1: Jarno en Jeppe.
0: Met zometeen lekkere slam throwback van de corona. Rhythm of the Night komt eraan. Na Adela.

0: En The Rhythm of the Night. Om 10 minuten voor over 9:30 in de avonturen van Jarno en Jeppe hier op Slam. Ik moest het zo hard lachen. Maar
1: wat dan?
0: Ja, die gezegdes die je af en toe gooit.
1: Oh.
0: Ik vind dat zo prachtig.
1: Wat?
0: Ja.
1: Ik zeg maar zo, dat is korter dan dierentuin.
0: Ja, die vind ik geweldig. Maar je had er net eentje. Ja.
1: Ik vertelde jou laatst een mop over een... Wat zei ik nou net? Nou, ben ik hem even kwijt. Wat zei ik nou net?
0: Die mop over die tijdmachine.
1: Oh ja, ik vertelde jou laatst een mop over een tijdmachine. Die wist even niet meer hoe die ging. Nee, wat was nou een kutzooi? Ja. Zo, ik kan het dus niet op commando. Ik kan dit dus niet op commando. Dit moet gewoon ontstaan, dit moet gebeuren en het rolt er dan uit. Maar nou weet ik het niet meer.
0: Nou ja,
1: dat is echt erg.
0: Je zei die grap over die... Dat zal ik hem vertellen. Want ik heb hem nog wel.
1: Heb jij hem nog wel?
0: Ik vertelde jou laatst die grap over die tijdmachine, maar je snapt hem niet.
1: Hè? Huh?
0: Ja, dat bedoel ik. Ja, heb je zelf toch een leuke mop? Zie hem vooral even door via de app van Slam. Ja, net was het veel grappiger
1: dan nee, klopt. Want ja, echt, ik ben heel slecht met moppen en dingen. Maar als het moet gewoon uitrollen. En dan is het leuk. Maar niet, ik kan het niet zo op commando. Hmm. Nee, sorry.
0: Ruben, heb jij nog een leuke mop?
2: Nee. Ja, ik had het ook niet op commando. Ik vind het heel lullig, maar ik kan het ook
0: wat
2: niet.
0: Wat is dit nou voor kutprogramma?
2: Sorry.
1: Ik heb wel een... Maar dit is heel erg.
0: Nou,
1: ik
0: wat nou
1: dus
0: weer?
1: In mijn notities heb ik een...
0: Een halve mop.
1: Ik heb een moppagina.
0: Jongen toch.
1: Ja.
0: Wat heb je?
1: Een hert komt een ree tegen in het bos. Vraagt het hert, waarom heb je een zonnebril op? Zegt de ree, omdat ik een ree ben.
0: Leuk.
1: Dat soort mopjes heb ik in mijn...
0: Heb je er nog eentje?
1: Ja. 007. Weet je waar die O voor staat?
0: Nee.
1: Voor de 7.
0: Heb je er nog één?
1: Ik kan servies. Lepel, vork, mes.
0: Oh, servies.
1: Ja, kijk. Hij snapt hem.
0: Ja. Heb je er nog één?
1: Ja. Wat is de overeenkomst tussen Chinezen en een massagraf?
0: Nou, laten we nu maar stoppen.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Robbie Williams en Miss Monique. Beauty in Us.
0: Nieuw.
1: Meer muziek. Armin van Buuren en Sasha. Everlasting.

0: Armin van Buuren en Everlasting hoorde je in de avonturen van Jarno en Jeppe. Dan heb ik één bandlid nog te weinig gehoord eigenlijk.
1: Ja, Derde Been.
0: Ja,
1: ons Derde Been.
0: Ik heb hem wel gehoord, maar op een andere manier.
1: Oh nee, daar gaat hij weer. Nee, hou nou
0: eens op,
2: Ruben. Ruben, stop er een.
0: Nou, zo. Hey. Zo. Wat zeg ik nou?
1: Smerig vind ik het.
0: Ja, gat.
2: Sorry.
0: Oh, ja.
1: Ook kanaal.
0: Ja. Knetter.

0: Ruben, wat heb jij vandaag geleerd als stagiair zijnde?
1: Nou, ik heb vanmorgen een stage onboardingsdag gehad van Mediahuis.
2: Ja.
1: En ik heb rondleiding gekregen op de radioredactie.
2: Wauw.
3: Hoe vond je het?
1: Ja, ik vond het geweldige rondleiding in eigen huis door Pleun van de Middag. Ken ik ook nog niet, dus dat scheelt ook. Ik ben in de studio geweest.
2: Ben je in de studio geweest?
1: Ja, ik wist niet wat me overkwam.
2: Wat
1: echt
2: goed
1: waar.
2: Zeg.
1: Ik vond het fantastisch.
2: Ja. Ja. Ik heb gehoord van een bepaalde bron dat jij de hele ochtend hebt lopen zeiken.
1: Ik heb een klaagdag gehad, ja.
2: Ja, je was alleen maar aan het klagen, heb ik gehoord.
1: Ja, ik vond dat niks, man. Wat een gezeik.
2: Ja.
1: Zit je een beetje op je eigen werk een beetje een rondleiding te krijgen? Ja,
2: maar waarom dan? Waarom heb jij hier rondleiding gekregen?
1: Dat weet ik ook niet. Ik kreeg ineens een mailtje of ze kwamen persoonlijk bij mij langs zelfs nog van we hebben een stage onboardingsdag. Meld jij je even aan? Dus ik zeg, ik ben staan met Mika, stagiair van de ochtendshow geweest. Ik heb hem wel beloofd, ik mag niet klagen in deze uitzending vandaag. Ik doe het toch.
2: Voor mij wel.
1: Ja, ik ben helemaal... Waarom zou ik daarheen gaan?
2: Ja.
1: Ik heb in die mail gelezen, we krijgen een rondleiding op de redactie van de Telegraaf. Prima, leuk. Interesseert me geen hol, maar goed.
0: Hij is los, hè?
2: De beer is los.
1: Ik klaag eigenlijk al de hele dag erover, maar goed.
2: Het is eruit.
1: Het is eruit.
2: Het leuke is ook, was het er ook uit?
0: Inderdaad, Ruben. Het leuke is, jij klaagt over dit bedrijf, wij klagen over jou. Morgen zijn we er weer, een nieuwe editie van de avonturen van Jarno en Jeppe. Morgen met Jesse Oefnagel.
4: Ah, gezellig, man.
0: En dus kans op tickets voor de Schiphol Reef met Julian Jordan op ADE.
2: Ja, en die wil je.

0: tikkie anders doet. Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
0: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror gameshow. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
7: Thuisin, mooi wonen.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
1: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
7: Yes.
8: Gooise Vrouwen is terug.
9: Ik heb contact gezocht met de escort service.
10: Oh jee.
8: Een seizoen met extra veel verleidingen.
11: Extra?
12: Hoe kan je mijn nummer geven?
6: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
8: Gooise Vrouwen, stream je nu bij Videoland.
13: Oh, rustig blijven.
14: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Via je smart speaker, app in

ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Arnhem zijn ongeveer 200 mensen samengekomen om de queergemeenschap een hart onder de riem te steken. Reden was het vernielen van een rij masten met regenboogvlaggen vannacht. Er was een toespraak van burgemeester Marcouch. Hij noemde de vernielingen kwetsend, laf en crimineel. Er hangen nu nieuwe vlaggen. 4,5 jaar cel voor een man uit Woudenberg. Hij verkrachtte het meisje dat op zijn kinderen paste, jaren achter elkaar. Bij de eerste keer was ze 16. Dat ze vrijwillig meewerkte, zoals de man zegt, geloofde de rechter niet. Die zei dat er sowieso geen sprake was van een gelijkwaardige relatie. De man mag geen contact meer met haar zoeken. De Koninklijke Academie van Wetenschappen wil dat wetenschappers beter worden beschermd. Door onder meer polarisatie binnen universiteiten en intimidatie van wetenschappers staat onafhankelijk onderzoek onder druk, stelt de KNAW. Die wil dan ook dat het werk van wetenschappers sterker wordt beschermd in de grondwet. En de trainer van de Italiaanse club Como, Fabregas, was duidelijk over de Champions League wedstrijd van vanavond. Feyenoord was gewoon veel beter. Het werd 3-2. Anis Hadjmoussa was de ster. Hij maakte eigenlijk 2 doelpunten, maar eentje werd nog geraakt door de keeper van Como. De derde Rotterdamse goal was van Zegiel. En dan het weer van Weer Online. Het koelt flink af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden is het erg zacht. Vrijdag komt er een weersomslag. Dit was het nieuws op Slam.

0: sportvoeding. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf 34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: Next week, Amsterdam becomes the capital of dance. The beats take over. The nights get longer. Get ready for
1: Amsterdam Dance Event. Als je van dance houdt, is Amsterdam volgende week weer de plek waar het gebeurt. En waar dance is, is Slam. 4 dagen lang.

0: Mis niks van Slam ADE 2026. Check alle info op slam.nl of de app.
1: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Slam ADE is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info check evaair.com.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
3: Nu bij Quantum 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
11: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
12: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
13: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
12: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.

0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
1: Art Bed en David Guetta. Somebody that I used to know.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
0: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Thuisbatterij.
12: Einde salderingsregeling.
13: Terugleverkosten.
14: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches sounding looking like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
20: Yes.
21: Gooise Vrouwen is terug.
22: Ik heb contact gezocht met de escort service.
23: Oh jee.
21: Een seizoen met extra veel verleidingen.
22: Extra?
23: Hoe kan je mijn nummer geven?
19: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
21: Gooise Vrouwen, stream je nu bij Videoland.
22: Rustig blijven.
24: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
19: Oh nee, verzekering.
24: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
19: Oh, wil ik wel.
24: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
25: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
26: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
27: Hoi, wij zijn van nummer 33.
0: Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn start steeds verder op. Aan het begin van de avond werd aangekondigd dat er weer versproducten naar de winkels zouden gaan. De groente- en fruitschappen waren in verschillende winkels leeg door het cybersecurity-incident. Online bestellen en airmas gebruiken kan nog niet. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gesticht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. De provincie Zuid-Holland zet het onderzoek naar nieuwe windmolens in het Groene Hart door. Er zijn 12 gebieden in beeld, 11 in open polderlandschap en eentje bij Dordrecht. Een deel van het provinciebestuur wil dat het onderzoek niet gebeurt, want er zou geen draagvlak onder de bevolking zijn. Essie van Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt flink af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden is het erg zacht. Vrijdag komt er een weersomslag. En dit was het nieuws op Slam.
13: En, al lang last?
20: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
13: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
20: Ik heb geen idee.
27: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
28: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
27: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
29: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op Toyota.nl.
2: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
3: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
2: Nou, toch wel.
3: Wel?
2: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
3: Oh ja, dat is ook zo.
2: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
3: Ga het meteen doen.
2: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
4: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan deze week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
1: Dat wordt niet slapen.
0: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor word ik snel geholpen.
8: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
14: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
15: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
17: Voor de makers. Praxis.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
20: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
19: Verschillende soorten nepnieuws. Gewoon heel veel troep. En daartussen dingen die me echt raken.
21: Ik hou er niet meer bij.
22: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
23: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
5: Cute.
4: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van...

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
3: Niet nodig, ik heb geen klussen gehad.
2: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
3: Serieus? Thanks.
2: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
3: Oké, ik check het meteen.
2: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
15: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
16: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het was vanavond grimmig in de Amsterdamse wijk Floradorp. Er werden brandjes gesticht en met stenen naar de politie gegooid. De ME heeft zeker 3 mensen opgepakt. Volgens verschillende media ontstond de onrust door een brief van burgemeester Halsema, waarin ze de aanvraag voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw afwees. In Essen in Duitsland is een gevangene ontsnapt. Hij ging er vandoor toen hij naar de dokter werd gebracht. 2 gemaskerde mannen bonden de bewaarders vast en de man vluchtte op een scooter. Er is een grote klopjacht aan de gang. Mensen worden gewaarschuwd verdachte figuren niet zelf te benaderen. X heeft duizenden accounts geblokkeerd die de tussentijdse verkiezingen in Amerika probeerden te beïnvloeden. Die zijn daar over 3 weken. Volgens X waren de accounts afkomstig uit Iran, Rusland en China en plaatsen ze dingen over Amerikaanse politiek. In een lucratief tennistoernooi in Saoedi-Arabië, waar spelers meer kunnen verdienen dan op bijvoorbeeld Wimbledon, is uitgesteld van volgende week naar eind december. Volgens de Saoedi's is het nu te gevaarlijk door de aanvallen van de Houthi-rebellen uit Jemen. Die schieten raketten af, waardoor doden vielen op het vliegveld van Riyadh. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Slam.
17: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Kevin de Vries, Stylo en Monty. Be My Own.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Robbie Williams en Miss Monique. Beauty in Us.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Adoptiekinderen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die over hen worden bewaard, meldt Trouw. Adoptiebureau Wereldkinderen, goed voor 3/4 van de adopties in Nederland, belooft dossiers op verzoek te gaan vernietigen. Dat deden ze eerst niet, maar ze werden op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens. In Arnhem zijn zo'n 200 mensen bij elkaar gekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Ook burgemeester Ahmed Marcouch was erbij, hij hield een toespraak. Gisternacht werden in Arnhem regenboogvlaggen met massa en al uit de grond getrokken. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen. De Britse partij Reform UK van de radicaalrechtse Nigel Farage is in een schandaal verwikkeld. Makers van een tv-documentaire zijn undercover gegaan bij de partij en filmden hoe partijleden racistische, seksistische en gewelddadige opmerkingen maakten. Reform UK zegt de zaak te onderzoeken. En Talpa haalt het roddelprogramma Buzz van Net5 van de buis. Het programma kampt al sinds de start met extreem lage kijkcijfers. Ook al worden fragmenten uit het programma wel goed bekeken op social media. Volgende week vrijdag is de laatste uitzending. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een man uit Woudenberg moet 4,5 jaar de cel in. Hij verkrachtte jarenlang zijn oppas. Bij de eerste keer was ze 16. Dat ze vrijwillig meewerkte, zoals de man zegt, gelooft de rechter niet. Die zei dat er sowieso geen sprake was van een gelijkwaardige relatie. De man mag geen contact meer met haar zoeken. Engeland betaalt ruim 20 miljoen euro aan Oekraïne om de kerncentrale van Tsjernobyl te repareren. Die raakte vorig jaar beschadigd door een aanval van een Russische drone. 40 jaar geleden was daar een enorme kernramp, daarom staat er een beschermend schild om de kerncentrale. Het Griekse eiland Rhodos wordt geteisterd door noodweer. Het regent zo hard en veel dat wegen overstroomd raken. Een man kwam om toen hij met zijn auto de zee in werd gesleurd. Scholen blijven ook de komende dag nog dicht. Er rijden geen bussen op het eiland en inwoners is op het hart gedrukt om niet naar buiten te gaan. En succes voor Feyenoord in de Champions League. Tegen het Italiaanse Como werd het 3-2. De Rotterdammers kwamen met 1-0 achter, maar Zegiel en Hartsmoussa scoorden en er was een eigen goal. Feyenoord startte met dezelfde 11 spelers als die in de basis stonden tegen AZ afgelopen zaterdag. En die wedstrijd werd ook gewonnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10, plaatselijk wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.